because my dreams are bursting at the seams.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Eerste berichtje van deze ochtend, Alec, die stuurt 6 uur, Spotify gaat af en Sven en Anke gaan aan. Van harte, dankjewel. Nieuws van 6 met Grim.
4: Goedemorgen, Vlaanderen wil dienstenchecks duurder maken. In Hongarije wil het parket de premier aanklagen. En 2 keer zilver op het WK wielrennen bij de junioren. Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen, die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt collega Rob van Herk.
5: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen.
4: Het zou 300 miljoen euro per jaar moeten opleveren. In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en die in de rivier de Donau hebben gegooid, omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. En opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaar pakte zilver in de tijdrit bij de junioren en ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde.
6: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen die mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe, sta ik nu op het podium of niet? Maar het is echt wel heel, ik ben echt heel blij met 2 te worden na een geval.
4: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles.
3: Wat een enthousiasme van die gast, hè? Is leuk. Oh, ik wou kijken. Ik zag kijken. Ja, iedereen was aan het juichen. Wat is er dan? Fantastisch om te horen.
4: Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. En daarna wordt het zonnig vandaag met maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20 dan.
3: Het gaat een mooie dag worden. Ja, Anke is nog altijd aan het herstellen. Dat wel, maar daarnaast, jongens, nog kijk of bezoek deze ochtend. Ja, en ik heb meteen al zeer goed nieuws. Ik ben vandaag extreem in mijn nopjes en ik ga dat ook vieren in de studio.

0: Billy Joel en zijn Tell Her About It om deze woensdagochtend te starten. Je mag het haar vertellen, je mag het hem vertellen, je mag het de hele wereld vertellen. Er komt een nazomertje aan, beste vrienden. Het weekend gaat fantastisch worden, dus dat is al mooi nieuws. Maar ik heb een ander persoonlijk gelukje dat ik graag met jullie wil vieren deze ochtend op gepaste wijze in onze ochtendshow. En die twee zitten hier te kijken naar mij hier.
1: Ik vind het verdacht.
0: De twee mannen die de gast nog altijd doen branden. Hier de Grim en de Sander. Ja, maar ik voel me echt goed. Ik voel me echt heel goed. En je mag proberen te achterhalen waarom. Het is een spelletje dat ik wil spelen. En luisteraars mogen ook meedoen.
1: Je hebt vanmorgen een strategisch likje gehad van Hockney.
0: Nee, ik heb Hockney nog niet gezien. Ik laat u slapen zo 's ochtends vroeg.
1: Dat niet misschien, hè?
0: Nee, die laat ik slapen.
1: Het weer.
0: Het weer, maar dat had ik al gezegd, daar ben ik blij over, maar dat is het niet. Het is nog iets anders.
2: Je werkt hier vandaag 25 jaar.
0: Ik werk hier binnen anderhalve maand 26 jaar, Grim. Mijn jubileum is vorig jaar al gevierd. Wacht, het is iets anders. Maar het heeft wel met vandaag te maken.
2: Met vandaag.
0: Dus echt wel vandaag.
1: 23 september.
0: De herfst. Dat je al weet dat het 23 september is.
1: Ja, ik zie dat voor mij op mijn computer.
0: Ja, wat zeg je? Herfst?
2: De herfst is vanaf begonnen.
0: De herfst is al iets over twee vannacht inderdaad
1: begonnen. En dat is jouw favoriete seizoen.
0: Maar daar heeft het niks mee te maken. Nee, daar heeft het niks mee te maken. Maar de herfst is inderdaad begonnen. Je zal het niet merken de komende dagen.
2: Heeft het te maken met vriendschappen, oude vriendschappen?
0: Het heeft te maken met een oude vriendschap. Het is wel iets dat al lang meegaat in mijn leven. Daar heb je gelijk in. Het is een soort van nostalgie die ik heel graag vier vandaag. 23 september.
2: Je bent niet jarig. Ja, ik weet dat.
0: Ik ben niet jarig.
2: Ik ben niet jarig in juni.
0: Ik ben niet jarig. Tom de Kok is jarig.
1: Ja.
0: Bruce Springsteen is jarig. Ja. Die gaan we draaien vandaag. Maar dat is het niet. Je gaat het niet raden, hè.
1: Nee.
0: Weet je wie ook jarig is en 83 wordt vandaag?
3: Julio.

0: bijzonder hoor.
1: Wat zeg je? Wat zeg je?
0: Bijzonder. Ik vind het heel fijn om te zien hoe hard jij hierop gaat.
1: Ik vind dat fantastisch. Ja? Ja, en vooral dit nummer eigenlijk. Hij heeft veel toffe nummers. Maar daar zit zoveel energie in. Die pam, pam, pam, pam.
0: Voor de mensen die enkel luisteren en niet meekijken, Sven is inderdaad heel goed gezind.
1: Ja, oké. Okay. Het heeft mij vrolijk gezind gemaakt. Sorry als het te veel energie voor zo'n vroege ochtend was. Of te veel zon, beste vrienden. Maar de nazomer komt eraan, ook al is het officieel herfst. En Julio is jarig. Dat moet

0: 7 omweegzone over het land met...
1: Ah, schat, kijk, het is nog de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
6: Op en top professioneel, met de pro van...
5: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie...
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
8: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja. Kom een keer kijken.
8: Amai, oh merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
5: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
13: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
14: Alles is op.
13: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
15: Sven en Anke.
16: Good times. Great music.

0: elke ochtend verwachten bij Joe. De hits van nu en de heerlijkste classics op de rij. Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy op deze woensdagochtend 23 september.
1: De ochtend van Joe.
0: Ik zit in een soort van dilemma. Het zou eigenlijk al eentje kunnen zijn voor Rick Tors, want het is woensdagochtend en die komt straks weer langs rond 8:45 met een dilemma, maar dit zou er ook in kunnen zijn. Je hebt verbouwingen aan je huis of je bouwt een van de twee, dus je hebt een aannemer nodig en die geeft jou een offerte. Dan krijg je een offerte, daarmee ga je naar de bank, meestal om een lening te krijgen, zeker als het een grotere werk is of zo. Hè. Dan ga je naar de bank en op basis daarvan krijg je dan de centen toebedeeld, die je dan mag opnemen de maanden nadien, of de jaren nadien, in het geval van een echte bouw. Maar op het einde van de rit blijkt die factuur van die aannemer toch bijna altijd duurder uit te vallen. Wat doe je dan als een aannemer afkomt en zegt, ja, voilà, dat is hier dan de factuur voor al het werk alsjeblieft. En jij denkt, potverdikke man, dat is 5, 6, 7, 8, 10% meer dan in het begin. Wat doe je daarmee?
2: Maar ze zeggen dat tegenwoordig ook, hè?
0: Ze zeggen dat tegenwoordig.
2: Ze zeggen tegenwoordig van, kijk, dit is de factuur zoals het nu is, of dat staat daarop, maar het kan duurder. Ik ken mensen in de bouw en die zeggen ook letterlijk van, ja, sorry, maar het is omdat ik het nu koop, ik weet niet wat het binnenkort gaat kosten, dus
0: ja,
2: het is, ja, ik snap ook wel, een aannemer zegt, ik wil er graag ook nog iets aan verdienen.
0: Maar wat jij zegt is dus eigenlijk de kern van het hele probleem. Hè? Want dat is het grote artikel vandaag in het laatste nieuws. Wat gebeurt er? Ze mogen dat doen, aannemers. Ja. En ze kunnen eigenlijk ook helemaal niet anders. Dus een offerte die vroeger, wanneer wij zoiets lieten doen, bindend was, die is niet per se bindend meer. Het is zelfs wettelijk voor de aannemers die zeggen, ja maar wacht eens, bouwmaterialen, die zijn vorig jaar weer 7,5% duurder geworden. En dat heeft met alles te maken. Straat van Hormuz en oorlog in Oekraïne en weet ik veel wat allemaal, toeleveranciers die duurder zijn geworden. Dus die mensen die zeggen, wij kunnen u nu wel een offerte maken, meneer Beuze, meneer Vermeijden, meneer Ornelis.
3: Ja, oké, maar waarom blijft die offerte dan bijvoorbeeld 2 weken of een maand geldig?
0: Ja, ja.
3: Als de prijs er toch niet toe doet.
0: Ja, maar als een maand geldig is, ik denk dat je er dan nog wel, dat zal nog wel werken. Maar sommige van die werken, bijvoorbeeld dat ze ons huis verbouwd hebben, daar zijn ze dik een half jaar mee bezig. En dan hebben ze zich er nog keurig aan gehouden, maar er komen ook altijd, ja, verborgen verrassingen komen ook altijd tevoorschijn. Als ze met iets bezig zijn, dan is daar, oei, die muur was toch niet zo stabiel meer, of daar moesten we dit. En dan kan je lastig over doen, maar die aannemers zeggen, jongens, het is voor ons ook heel erg moeilijk om nog alles te breken naar de toekomst toe. Het is voor iedereen
2: wel,
0: lastig.
2: Ja.
0: Dus wij gaan ook zorgen dat we onze broek er niet aan scheuren op het eind. Maar jij, als klant, zit ook al met de gebakken peren. Je hebt onlangs nog serieuze werk gedaan.
3: Ja, deze zomer is er een nieuwe keuken geplaatst. En de aannemer moest we hebben een aannemer onder de arm genomen. Die moest de vloer eruit halen. De shop moest eruit. Leidingen herlegd. Alles moest er opnieuw in. En dan kwam de keuken. En de aannemer plakte daar een prijs op. En hij zat er enkele euro's naast.
0: Maar je hebt eigenlijk ongeveer hetzelfde betaald dan op de... Alleen spijtig dat die

0: Millennium en Robbie Williams. Het is van alle tijden natuurlijk. Je krijgt een offerte, die valt dan weer wat duurder uit dan verwacht. Nu alle aannemers, want die zijn met de busjes onderweg. Die zeggen, ja jongens, maar wij kunnen er niet aan doen. Het is echt onwerkelijk hoe die prijzen constant aan het stijgen zijn. We kunnen wel een belofte maken met de prijzen van vandaag. Maar ja, dat gaat gewoon niet anders. Scheuren we er ons broek aan en kunnen onze mensen ook niet betalen. Wim, die heeft er een andere opinie over.
1: Hey Sven, goedemorgen. Wat als ik naar mijn baas ga en zeg, ik kom niet toe deze maand met mijn loon? Ja. Zal je dan ook 5-10% opslag hier ineens? Doei.
0: Ja, maar dat is misschien wel... Ja, dat is net iets anders. Dat is net iets anders. Maar ja, moeilijk hoor, want je verwacht je aan een bepaald bedrag en dan wordt het iets anders. Maar soms is de schuld van ons zelf ook tijdens verbouwingen. Anne bijvoorbeeld.
2: Ik heb ook net een redelijk grote verbouwing achter de rug. Nieuwe keuken, muurtje uitgebroken, nieuwe vloer... Vloerverwarming gelegd. En die eindfactuur was ook duurder dan de offerte.
0: Okay.
2: Maar dat lag dan eigenlijk gewoon aan mijn eigen persoonlijke keuzes, die dan uiteindelijk duurder bleken te zijn dan in de offerte.
0: Huh?
2: Bijvoorbeeld, er was een vloer voorzien van €50 de vierkante meter. En ik koos er één die €60 de vierkante meter was.
0: Okay.
2: Ik heb nog gekozen om bepaalde stopcontacten te plaatsen of daar nog ergens iets af te werken volgens mijn eigen keuze. En dat is een beetje logisch dat dat er dan bij komt. Dus voor de rest hebben die zich keurig gehouden aan de offerte.
0: Allee.
2: En wordt heel de werf vrijdag opgeleverd. Dus dan zit ik in een spiksplinternieuwe keuken, spiksplinternieuwe beneden. Ik kijk er al helemaal naar uit. Groetjes.
0: Allee, antwoord.

0: Pieter zegt, ik wil korting op jullie programma. De helft van de prijs betaal ik maar vandaag, want Anke is er niet. Zwaar, ja. We storten het netjes terug op je rekening. Gewoon even doorsturen. Komt eraan, bedrag. Anke hopelijk morgen weer terug. Nieuws van 6:30 met Grim.
1: Goedemorgen. Vlaanderen wil dienstenchecks duurder maken. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen. Hij stelde die gisteren voor aan de Vlaamse regering. Een dienstencheck kost nu 10 euro en dat zou 11 euro worden. Het zou 300 miljoen euro per jaar moeten opleveren. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland. En opnieuw twee Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaren pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles.
0: Ja, we komen er nog bij dit weekend.
1: Laat ons hopen. Eerst nog vanochtend grijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en 20 graden dan.
0: Het is nog vroeg, maar er staan al twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuutjes verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 13 minuten. En op de Brusselse buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, daar is een ongeval gebeurd. Daar moet je nu 11 minuten aanschuiven.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
0: Goeie muziek voor jullie klaar. Eternal and I Wanna Be The Only One, maar eerst Dreadlock Holiday.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
5: Joe. Sven en Al.

0: September zijn we vandaag.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Stella Artois staat in de spotlight. Het is een historische dag voor ons Belgische biertje uit het prachtige Leuven dat we veel gedronken hebben toen het nog de oorspronkelijke Stella was aan de Toog op de Oude Markt. Toen we nog studeerden in 1823. Maar ondertussen is dat een wereldwijd hip biertje geworden. En het wordt de officiële bierpartner van de Champions League, van de Europa League en van de Conference League. En dat is eigenlijk wel historisch, want daarmee neemt AB InBev de samenwerking over van Heineken. Dat is geen bier, maar bedoel, ze waren sponsor ook heel lang. Dat was sinds 1994 verbonden aan alle Europese clubcompetities. Ze hebben daar heel veel geld in gestoken. Ze zijn daar ook heel groot mee geworden. Dat helpt wel om je merk te bouwen. Maar AB InBev zegt, dat gaan wij nu eens een keer overnemen. En het werd zelfs aangekondigd, het nieuws, door de one and only David Beckham, een grote voetbalicoon. Die is al enkele jaren wereldwijde ambassadeur van Stella Artois. Je zag hem ook in een reclamespot tijdens de Super Bowl vorig jaar. Samen met Damon, waar zo'n verhaal was dat ze zogezegd broers zouden zijn of zo. In elk geval, groot nieuws. En nu mag je ze raden, beste luisteraar. Want het is het eerste cijfer van de dag dat ik al graag met jullie deel. Hoeveel dat kost voor Stella per jaar om de sponsor te zijn van die Europese voetbalcompetitie. Zeg jij eens iets, Sander, uit je
2: maar
0: motor.
2: 100 miljoen.
0: Ja, je hebt gelijk. 200 miljoen euro. 200 miljoen euro.
2: Maar die verdienen het daar dik aan terug.
0: Ja, ze gaan veel pintjes moeten verkopen. Ik zal een beetje helpen. I want to dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by me.

0: Laat het even uit, alsjeblieft. We zijn aan het genieten van de herfst op een nazomerse manier. En dat willen ze even houden. When the rain begins to fall. Zeg, we moeten even aan kunstzaken doen in deze ochtendshow. Kunstzaken, beste vrienden. Was lang geleden een programma op de VRT. Sander, jij was zelfs misschien nog niet eens geboren. En Kunstzaken werd elke dag uitgezonden op televisie. Echt waar, na het nieuws. Op TV1 was er elke dag Kunstzaken. En dan was er een heel ernstige presentatrice. En die vertelde over de nieuwe tentoonstelling in de musea. En de nieuwe opera's die tevoorschijn kwamen de komende dagen in de Munt en in de Vlaamse Opera. En we gaan nu ook even heel kort aan Kunstzaken doen, want er is iemand heel erg boos. Haar naam is prinses Delphine van Saxen-Coburg en je weet niet nog wat allemaal. Dat is een kunstenares die prachtige kliederwerkjes maakt en die daar heel fier op is en dat wordt eigenlijk behoorlijk goed verkocht. En de Aldi pakte ermee uit in hun folder dat ze nu kunstwerken gaan verkopen van de prinses. We hebben het gisteren al over gehad. We hebben gebeld ook met een retail specialist die ons vertelde dat dat te maken heeft met die maand september. Dat is een lastige maand voor mensen. De centen zijn op het einde van de maand. En iedereen, alle supermarkten, ze zijn nu keihard aan het focussen op de prijzenslag eigenlijk. Dat de dingen goedkoper zijn, dat je het dan toch rond kan krijgen. Budget op het eind van de maand.
1: €25 voor een reproductie van Delphine.
0: Maar dat doen ze, dat doen ze dus, die reproductie. Doen ze eigenlijk dat kunstwerk, dat doen ze omdat ze wat vreugde willen brengen in de supermarkt. En Aldi pakt daar groot mee uit. Zaterdag kan je de hele dag kunstwerken van de prinses kopen. En de Delphine die heeft daar boos op gereageerd. De kunstenares en die zegt, ja, die communicatie van Aldi, die klopt niet helemaal. De supermarkt zegt dat ze kunstwerk van mij verkopen, maar dat is eigenlijk niet. Wat het is een soort van poster van mij. Want ik heb die gemaakt voor een goed doel. Het gaat over mentale gezondheid bij jongeren en dat steunt ze ongelooflijk goed en uitgebreid. En ze zegt, en daar mochten ze dan inderdaad wel wat reproducties van maken, maar dat is geen kunstwerk van mij, beste Aldi. Je mag daar niet mee uitpakken. Een paar jaar geleden had Van Mechelen, Koen Van Mechelen, de kunstenaar, ook al eens zoiets gedaan. Toen waren ze nog goedkoper, die kunstwerken. Hij noemde het wel kunst, ook al was het op een grote oplage. Maar de prinses heeft dus nu gezegd, je kan mij

Met de zalige gitaren wakker worden van Bon Jovi. Wie wil dat nu niet? En always. En beste vrienden, we hebben een belangrijke aankondiging te doen. Misschien heb je de afgelopen dagen op social media gezien dat heel veel bekende mensen een boodschap hebben gedeeld met ik ga erop. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb het ook gedeeld. En er zijn heel veel mensen die me gevraagd hebben, nou waar ga je Sven? Ga je nog eens naar Barcelona? Of nee, ga je weer wandelen en moet je ons daarmee lastigvallen? Of ga je weg bij Joe? Nee, we blijven. Maar ik ga wel, net zoals zoveel andere mensen, als ik aan tickets kan raken, op 4 augustus volgend jaar naar het Koning Boudewijn Stadion. En daar is een goede reden voor, want nadat echt wel heel veel bekende internationale grote artiesten in het Koning Boudewijn Stadion hebben opgetreden, is nu net bekendgemaakt dat daar zullen staan op 4 augustus 2027 als eerste Belgische artiesten ooit met een exclusief optreden in dat iconische stadion toch wel Koen en Chris van Clouseau. Echt waar. Ze hebben echt zoveel sportpaleizen al gevuld, maar ze treden in de voetsporen van de Rolling Stones, van Celine Dion, van U2, van Madonna, van Beyoncé, van Coldplay als allereerste. Volgende week woensdag start de officiële ticketverkoop, dat kunnen we nu al zeggen. En doe maar je best, want ik denk dat er heel veel mensen naartoe zullen willen gaan op 4 augustus volgend jaar. En nog goed nieuws, wij van Joe gaan erbij zijn bij het concert. En nog beter nieuws, Koen en Chris zijn onderweg, die komen deze ochtend bij ons naar de studio.

0: Ja, ze blijven al heel lang duren, die momenten van Clouseau. Koen wordt 60 volgend jaar en dat gaat goed gevierd worden. Dat is wel duidelijk. En wij gaan meevieren met Joe. Ze komen straks langs bij ons in de studio. En uiteraard, beste vrienden, is de aankondiging van deze ochtend ook het grote nieuws.
1: Ja, het is ons hoofdpunt. Clouseau gaat optreden in het Koning Boudewijnstadion. Er is een dodelijke slaapkamerbrand geweest in Roeselare en 2 keer zilver op het WK wielrennen. Maar dus eerst, Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigden de broers Koen en Chris vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op. Maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
2: Dat is een ziekele droom, sinds al best lang. Wij vinden het gewoon totaal ongelooflijk dat we een optreden gaan geven voor, wat zal het zijn, 7 of 58.000 mensen. Dat is zo groot. We hebben dat altijd als we in het Sportpaleis stonden, dan keken we rond in een leeg Sportpaleis en dat bleek dan groot te zijn. Maar als je in het Koning Boudewijnstadion staat, dan is het Sportpaleis plots heel klein.
1: Straks rond 7:20 ongeveer zijn ze trouwens bij ons te gast in de studio om wat meer uitleg te geven. In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook een hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, het loopt een onderzoek. De Socialistische Vakbond wil staken tegen de Vlaamse besparingen. Op 12 oktober willen ze de openbare dienstverlening stilleggen. Dus het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen bijvoorbeeld. Omdat ze het niet eens zijn met wat de Vlaamse regering op tafel legt. Zoals besparingen op subsidies, het groeipakket of de dienstenchecks. Dat zegt collega Rob van Herk.
3: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
1: De Christelijke Vakbond zegt dat ze niet aansluit bij die staking. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. Twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
4: I think we're going to make a deal, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
1: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaren pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannen junioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde daar.
5: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen die mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe sta ik nu op het podium of niet? Maar het is echt wel heel, ik ben echt heel blij met 2 te worden na een val.
1: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles.
0: Super. Charmant, hè? Hij wist van toeten ook blazen, blijkbaar. Frank, goedemorgen. Wordt het een mooie dag al of moet er nog even afwachten voor die echte nazomer?
6: Nee, vandaag wordt al een mooie dag, hè. Dus met veel zon dat toch gaat schijnen. Uiteindelijk in de Noordwesten wel iets meer bewolking daar op dit moment, maar dat gaat ook verdwijnen. Dus iedereen krijgt dan een zonnige periode en dan na de middag stilaan wat meer bewolking die binnensijpelt. Dat heeft alles te maken met een zwakke storing. Maar blijft droog overdag en de temperaturen, die gaan toch richting 21 of 22 graden. Nu vannacht gaat dan die storing eventjes over het land trekken, heeft wat meer bewolking. Heel plaatselijk misschien een spat regen, maar morgen zitten we daar achter. Wind is wel wat meer gedraaid naar het noordwesten, dus dan moeten we 2 graadjes inleveren. 19 graden wordt het, maar de zon zal zeker dan de partij zijn. En vrijdag wordt dan een prachtige nazomerdag. En de zon overvloedt de dag zelfs. En dat met heerlijke temperaturen van om en bij de 22 graden.
0: Kijk, dat zijn berichten die ons gelukkig maken. Dankjewel, Frank. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest op dit moment. De langste is er eentje van 18 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E17 daar is een defect voertuig en dat zorgt voor 5 minuten vertraging tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. We gaan richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen, 13 minuten file. Op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe ook 13. En dan verder nog op de E40 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Berthem, daar is een ongeval gebeurd. 13 minuten vertraging. Ook een ongeval op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Diegem, 8 minuten. En buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook nog eens 5 minuten vertraging. Dat zijn ze. De files van deze ochtend. Goedemorgen, niet alleen Clouseau op bezoek, maar we hebben straks nog groot nieuws over jullie. Over de beste luisteraars van de wereld. En ik denk dat het plezant nieuws gaat.

0: seizoen, hè, beste vrienden, want het is nog altijd prachtig weer. Let's go outside. Als je er ook maar de tijd voor vindt, moet je even een klein wandelingetje maken vandaag. George Michael.
1: De ochtend van Show.
0: De zender die overdrijven. Er is een wandelaar die vertrokken is vorige week. En die is helemaal te voet naar Shanghai aan het wandelen. Die gaat niet de hele tijd prettige nazomer hebben onderweg. Maar we gaan die eens bellen nog in de loop van de show om te horen hoe het gaat. Het is nu een week onderweg. Voor mij moet hij toch al in het zuiden van Duitsland zijn. Hè, als die even... Sander kijkt naar mij en die denkt... Dat
2: is tijd, ik heb geen idee.
0: Nee, dat denk ik niet. We gaan hem bellen na 9 uur. Clouseau komt langs tussen 8 en 9. Want die hebben dus aangekondigd dat ze in het Koning Boudewijn Stadion gaan optreden als eerste Belgische artiest ooit op 4 augustus 2027. En Rick Tors die komt langs met een dilemma. En ik weet het niet, maar misschien moet ik... Ik heb een dilemma dat ik hem wil voorleggen. Want er staat vandaag iets groots in de krant. Vraag niet naar vervoerbewijs. Dat is een nieuwe maatregel die uitgelekt is van de lijn. Een soort van richtlijn aan de chauffeurs. En ze zeggen, ja, als mensen opstappen en je voelt eigenlijk dat is hier, hier is stront aan de knikker. Die heeft geen vervoerbewijs mee. Je kan het eventueel... Het is niet 1000% verboden om het te vragen. Maar als je denkt, toch maar niet. Ga niet in discussie daarover met reizigers. Want om allerlei redenen, ja, je moet jezelf niet in gevaar brengen. Maar daarnaast ook, ja, we moeten nog altijd stipt blijven rijden met onze bussen. Je moet ook je rusttijden respecteren. Dat moet nu eenmaal. Dus om al die ellende te vermijden, weet je wat, vraag er niet meer naar. En dat is heel dubbel. Dat valt bij mij heel dubbel. Want aan de ene kant denk je, maar waarom zou dan in godsnaam nog iemand betalen?
2: Waarom zouden wij dan nog betalen?
0: Ja, als het toch niet meer gecontroleerd wordt, dan denk je toch, laat het maar. En anderzijds vind ik ook dat die mensen, ik snap het ook wel, als een situatie is waar je hebt daar een bende jongeren bij elkaar, waar je van weet, ja, die gaan mij staan uitlachen. Ik ga misschien, ja, we gaan problemen hebben, we gaan hier nog lang staan. En misschien ben ik wel in gevaar. Misschien komt er geweld van, dat je dan denkt, in bepaalde probleemwijken, met bepaalde jongeren, ja, ik ga wegkijken. In elk geval, Annick de Ridder, die is daar verantwoordelijk voor, de minister van Mobiliteit. En die zegt, ja, nee, dat moet gecontroleerd worden. Dat gaan we niet doen, hè. Ik bedoel, dat hoort nu eenmaal bij de taak van chauffeurs en controleteams. Dus er is een beetje discussie over op dit moment tussen de minister en tussen de verantwoordelijke van de lijn. En ik weet het zelf niet goed welk standpunt ik daarover moet innemen. Dus ik weet niet, misschien als meneer Tors dat als dilemma even naar voren wil schuiven. En ik ben ook heel benieuwd wat jullie mening daarover is. Moeten die mensen altijd heel streng zijn en zeggen, controle op de eerste plaats, je moet betalen, wat ik ook vind dat ze moeten doen. Of aan

0: No Doubt en It's My Life. Dat wordt het dilemma, beste vrienden, van straks bij Rick Tors. Het gaat inderdaad over controleren van de ticketjes als je de bus opstapt bij de lijn, want daar is een nieuwe richtlijn over. Maar veel mensen die bij de lijn werken zeggen dat is eigenlijk wel al lange tijd zo dat de chauffeur zich daar niet moet mee bezighouden. Er zijn speciale controleteams en die doen dat. Maar dan krijg je toch verschillende meningen ook. Dennis die zegt, ja, ik ben chauffeur en ik vraag altijd het vervoersbewijs bij het opstappen. Alleen al uit respect voor reizigers die wel correct betalen en instappen met een vervoersbewijs. En aan de andere kant heb je dan David, die is ook buschauffeur, die zegt, ik controleer nooit. Wanneer een reiziger niet in orde is bij controle van controleurs, hebben ze pech. Maar ik laat niet voor €3 op mijn gezicht kloppen. Ik moet rijden met die bus. Ik moet die controle niet doen. Dat is niet mijn taak. Mijn veiligheid is ook belangrijk. We gaan het er straks nog over hebben. Dat is voor 8:30 met Rick Tors bij ons in de studio. Zometeen, beste luisteraars, dat doen we op dinsdag altijd. Er was een leerkracht die 35 jaar geleden een prachtig, maar echt een heel mooi kunstwerkje, schilderij van een van de kindjes in zijn klas had gekregen. En hij vroeg zich af of dat nu ook echt een grote kunstenares is geworden. We zijn op zoek gegaan naar die dame en we hebben nieuws. We hebben ze gevonden. Zometeen.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
2: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexiejobs of sponsoren mama en papa.
4: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
3: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
4: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
3: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
4: Humo!
3: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe ver door lievers?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Dat is Imo!
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
12: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
13: Yeah?
14: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
13: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

0: Het goede leven van Ryan Paris en Dolce Vita. Een hele goede morgen allemaal.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Zijn jullie. Dat weten jullie al. Jullie proberen elkaar altijd te helpen als dat even kan. Bij Pakje van je Hart doe je dat. Bij de camper doe je dat. En we doen sinds dit seizoen eigenlijk van oproepen op dinsdag. Als we elkaar kunnen helpen, dan proberen we dat. En Mark Lambrechts uit Beringen. Goedemorgen Mark. Hallo, dag Mark.
2: Goedemorgen. Het was een beetje vroeger als anders, als gepensioneerde leerkracht, maar ik ben er speciaal voor opgestaan.
0: Ah, dat is al heel goed. Want je had gisteren ons een berichtje gestuurd. Je bent ex-leerkracht in basisschool Bovelo in Kesselo. En je had een schilderijtje gekregen 35 jaar geleden van zekere Anke, die als familienaam Bruinings heeft. Lijkt op Buckings, maar Bruinings. En die zat toen bij jou in de klas. En op het einde van het tweede leerjaar had hij een prachtig schilderijtje, dat ik nu trouwens in beeld aan het tonen ben, van een zonnetje, een zee en een bootje gemaakt. En je vond dat zo mooi. Ja, kunstwerkje dat al jarenlang op je bureau staat, je altijd is bijgebleven. Je herinnerde je nog die Anke als een toffe leerling. Haar vriendinnetje was Fientje Keulemans, dat wist je ook nog. En je wist nog dat haar mama ook een leerkracht was bij jou op school. Dat wist je ook nog. Maar je wou eigenlijk nog eens horen, ja, wat is daarvan geworden van die Anke? Is dat een kunstenares geworden? Want het talent was er duidelijk wel. We zijn op zoek gegaan naar haar. Mark, dat was minder makkelijk dan we dachten, om heel eerlijk te zijn. Want we kregen meteen van misschien wel 50 verschillende luisteraars een Facebook-profiel doorgestuurd van Anke Bruinings. Maar die hebben dan ook gecontacteerd. Dat bleek niet de juiste dame te zijn. Was er een andere Bruinings die prachtige kunst maakt, waar we van dachten die zou het kunnen zijn. Maar die was het ook niet. Dat klopte de leeftijd eigenlijk niet bij. En toen kregen we na verloop van tijd een bericht van de mama van Anke. En dat moet dan je vorige collega geweest zijn. Veerle, die kan je nog herinneren, hè, Mark?
2: Veerle Koolpaard of zoiets.
0: Veerle Amter.
2: Die was de familienaam eventjes kwijt.
0: Ja, Veerle Amter was haar naam, inderdaad. En die contacteerde ons en die zei, hey, u bent blijkbaar op zoek naar mijn dochter. En toen ging het makkelijk. En wij kunnen nu goeiemorgen zeggen tegen de enige echte Anke Bruinings. Dag Anke, goeiemorgen.
3: Hallo, goeiemorgen.
0: Wel een beetje.
2: Goeiemorgen, Anke.
0: Hey. Je bent wel een beetje overvallen door ons, hè, Anke, gisteren.
3: Ja, het was wel speciaal. Ik kreeg zo uit verschillende hoeken bezoeken nu op de radio. En ik zo, en dan wat verder gehoord en dan wist ik wel waar het over ging.
0: Ja, je kent je meester Mark nog uit het tweede leerjaar?
3: Jawel.
0: Was hij een goede leerkracht?
2: Ja, het is een verre herinnering. Hè. Het was ook van in mijn beginjaren als leerkracht, dus ik had nog niet zoveel ervaring. Ik weet alleen nog dat het een heel grote klas was met 32 kinderen. Maar de tweede leraar was een klein klasje.
0: Ah, oké. Okay.
3: Ja, we waren een kleine klas met 7 of 8 en we werden altijd bij een andere klas gezet. Dus wij zaten altijd in een graadklas.
0: Ah, oké. Okay. Zeg, maar je moet die leerkracht wel graag gehad hebben? Of je was zo'n grote kunstenaar dat je Picasso-gewijs je kunst graag verspreidde in die tijd? Want je hebt echt een heel mooi werkje gemaakt op je, wat was het, 7e, 8e, zoiets?
3: Ja, het zal zoiets geweest zijn, ja.
0: Ja?
2: Het is al een tweede leerjaar, toen ja.
0: Ja. Ben je daarin verder gegaan, Anke, in die kunst?
3: Nee, eigenlijk niet. Het is eigenlijk mijn mama die vooral heel creatief is, die ons altijd hielp om dingen te maken. Dus nee, daar moet ik me in teleurstellen.
0: Oh, dat is wel jammer. Ze had het talent wel, hè, Mark?
2: Ja, eigenlijk wel, want ik vond, ja, dat is aan mij altijd bijgebleven. Ik heb doorheen al die jaren zoveel cadeautjes gehad van leerlingen, maar dat is toch eigenlijk mij bijgebleven altijd. Hoe het komt, weet ik niet, maar het heeft zelfs 3 verhuizen meegemaakt, dus, en het staat nog altijd op mijn bureau. Dus.
0: Dat is keigoed, hè?
3: Ja, hartverwarmend. Ja.
0: Zeg, Anke, hoe sta jij nu in het leven? Want ja, je was toen nog een heel klein meisje. Maak je dan je leeftijd vragen? Dat is onbeleefd bij een vrouw, ik weet het, maar...
3: Ik ben 44 jaar nu.
0: Voilà, het is 35 jaar geleden. Zo staat het ook op het kunstwerkje geschreven. Hè? De datum staat er ook bij. Het was aan het einde van het leerjaar. Welke richting ben je dan uitgegaan als het niet in de kunst is?
3: Wel, ik heb eerst 18 jaar bij de CM gewerkt. En nu, sinds 1 september, ben ik zelf in een school begonnen op een secretariaat in een basisschool.
0: Moh, Mark, kijk.
2: Toch niet op de Bovelo dan, toch niet op de Kesselo.
3: Nee, niet op de Bovelo.
2: Dat was een gezellig schooltje, want ik had daar eigenlijk graag blijven werken. Maar ja, die hing af van de zusters van Vorselaar. En moeder Overs heeft mij eigenlijk toen een flinke loer gedraaid.
0: Oei, nou, dat is een ander verhaal. Dat moeten we in een ander programma
2: Daar
0: gaan we eens een keer een reeks over maken over moeder Overs die flinke loer gedraaid.
2: Daar kan ik wel eens een reeks over maken,
0: dat kan ik me voorstellen. Maar goed, hey Anke, we hebben jullie weer bij elkaar gebracht. We gaan, als het goed is, elkaar jullie nummer geven. En misschien moet je de mama er nog eens bij halen, Anke, want die zal Mark ook nog wel kennen uit die tijd. Ze zijn collega's geweest. En aangezien jullie toch nu niet zo ver van elkaar daar. Moet je maar eens een keer een koffietje gaan drinken of zo.
2: Hè? Ik had niet eigenlijk het idee, Sven, om Anke een keer thuis uit te nodigen in Beringen. En ja, dan mijn vrouw kan heel lekkere taartjes en koekjes bakken. Voilà. En dan maken we een gezellige koffieklets.
0: En Veerle komt er ook
3: mee. Ja, dat klinkt heel goed.
0: Wel, dat is mooi.
2: En dan brengt ze haar mama ook een keer mee. Na zoveel jaren wil ik Veerle dan ook wel eens zien.
0: Kijk, voilà, bij deze opgelost. Dankjewel, de beste luisteraars van de wereld. Dankjewel daarvoor. Goedemorgen, het is 7:58. Het nieuws met Grim.
4: Goedemorgen. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigden de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op. Maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Het concert vindt op 4 augustus volgend jaar plaats. In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, er loopt een onderzoek. En Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland. Eerst ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en dan een graad of 20.
0: 5 files op onze snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de binnenring, de Brusselse binnenring, tussen Expo en Machelen, meer dan een half uur daar. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 25 minuten. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 10. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen, 16 minuten. En tenslotte op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe, 15 minuten vertraging.
5: Alles is beter in de Ardennen.
6: De jacuzzi is warm.
7: Ik kom eraan.
5: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
0: Weet je meer raden met het cijfer? Gaan we zo meteen doen. Eerst tot muziek van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Goedemorgen.

0: van Goud. En Koen en Chris van Clouseau, die aangekondigd hebben dat ze volgend jaar het Koning Boudewijnstadion gaan vullen, die zijn onderweg naar onze studio verzorgd.
1: Het cijfer van de dag.
0: Ja, ik ga maar meteen met de deur in huis vallen, want jullie moeten het doen. Anke is nog even ziek, die denkt morgen wel terug te zijn. Maar het cijfer van de dag is 57. En weet je wat? Ik denk dat bijna elk huisgezin dat cijfer ergens heeft staan in huis. Of zeker ooit gehad heeft. En als je het nooit gehad hebt, dan is dat raar. Dan is dat merkwaardig. Maar wat zou dat cijfer 57 zijn? We gaan het verhaal erachter vertellen. Zometeen met een expert die het goed kan uitleggen. Maar waar staat de 57 in jouw huis voor? Eerst eens proberen te zoeken. De speurtocht kan beginnen. En laat het maar weten via de app. Waar staat jullie 57?
2: Vanavond bij VTM willen Elke en Denzel hulp van de experts in Blind Getrouwd. En bij VTM 2 zit Adam Driver op een planeet die hem niet bevalt. In 65. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, maar mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
11: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
10: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel.
13: Leef gerust, met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.

0: stond al eens in het Koning Boudewijn Stadion. En Clouseau gaat toen als eerste Belgische band ook optreden. Alle teksten en uitleg bij ons in de ochtendshow na 8 uur.
1: Het cijfer van de dag.
0: Ja, dat is 57. En ja, ik moet heel eerlijk zijn. Het is misschien 657 keer binnengekomen dat jullie het wisten. Toch nog wel mensen die iets anders dachten. In Mario die zegt, en die heeft natuurlijk ook wel gelijk. Bij mij staat 57 voor mijn huisnummer. Ik kan het niet controleren, Mario, maar het zal wel waar zijn. Anders zou je het niet sturen. De ideale luchtvochtigheid, zegt Steven in huis. Die 57%, als je zo'n machientje hebt om dat te controleren, dat zou het moeten zijn. Ik heb geen flauw idee of dat zou kunnen kloppen. En Isabel die zegt, dat is de perfecte temperatuur voor warm water die op de Bulek staat. Dat zal haar warmwaterketel zijn waarschijnlijk. In elk geval, dat is het niet. Die 57 staat bij velen van jullie waarschijnlijk in de frigo. En je hebt het al gezien of je hebt het niet gezien. Maar die 57 staat op de fles ketchup van Heinz. En we hebben foodarcheoloog Jeroen van Varenberg die ons nu even gaat uitleggen waar die 57 vandaan komt. Jeroen.
2: Die 57, dat is een beetje een mythisch mysterieus getal die de oorspronkelijke oprichter Henry Heinz op die fles heeft geplaatst, gewoon om aan te geven dat hij superveel variëteiten in zijn sauzen heeft. En Heinz zou op een treinrit in New York een schoenhandel gezien hebben die reclame maakte voor 21 stijlen van schoenen dat hij had. En dat gaf hem een idee van kijk, in 1896 om dat verhaal van die 57 op die fles te plakken. Volgens de verhalen zou de 5 zijn lievelingsgetal geweest zijn en de 7 dat van zijn vrouw. Maar dat kunnen we natuurlijk niet meer checken.
0: Ja, bijzonder is dat het er al de hele tijd op staat. Dus meer dan een eeuw staat die 57 erop op de ketchupfles. Is wel eens van plaats gewisseld. Het stond niet altijd op dezelfde plek, hè?
2: Die 57 die heeft doorheen de geschiedenis, want als foodarcheoloog ben ik eens in de flessengeschiedenis van Heinz gedoken. Die heeft op een aantal plekken op die fles gestaan. Vandaag vind je die aan de nek, maar in het verleden stond die ook gewoon op de buik en dergelijke. Daar wordt van gezegd, als je op die 57 tikt, toch zeker op die glazen flessen waar de ketchup al eens moeilijker uitstroomt, dat dan die ketchup daar heel vloeiend op jouw hamburger of frieten terechtkomt. Of dat dat dan klopt, dat moet je zelf maar thuis eens proberen.
0: Ja, ik denk dat de meeste mensen al geen glazen flessen meer hebben. Ik denk dat heel vaak geknepen wordt ook. Heb jij nog glazen fles?
3: Ik vind dat superleuk, zo'n glazen fles.
0: Een glazen fles.
3: Ja, superleuk.
0: En dan heb ik nog een kleine tip voor jou. En voor elke luisteraar die denkt, ja, het laatste krijg je er toch nooit uit. Wat doe je daarmee?
3: In de soep, hè. Met,
0: bijvoorbeeld, met water. Hè. Beetje water erbij.
3: Ik maak geen soep, hè, maar bon.
0: Beetje warm water erbij. Ja. En dan kan je in de soep of in een saus verwerken. Of in een stoofschoteltje of zo dat je doet. Zeker niet laten verloren gaan. Een beetje warm water en goed schudden voor gebruik. En dan kan je dat altijd nog recupereren. Voilà, daar hebben we ook weer bij geleerd. Cijfer van de dag 57. En dan nu de Backstreet Boys muziek.

van Simple Minds, Alive and Kicking. Ook nog zeer Alive and Kicking hoor je elke avond in de avondspits onze Tom de Kok. Ook al wordt hij ook weer een jaartje ouder. Nee, Tom is jarig vandaag, die wordt 43. Dus straks zeker een berichtje sturen als je luistert naar hem. Sam Bettis is ook jarig, die wordt 54 vandaag. Julio Iglesias is jarig, die heb ik al gedraaid heel vroeg in de ochtend. Die wordt 83 en deze is ook jarig. In elk programma vandaag bij Joe krijg je nummer van de boss. Bruce Springsteen, die wordt 77.

77 wordt hij vandaag. Bruce Springsteen, als je ook jarig bent, ook proficiat, hè? Dancing in the Dark. Je gaat nog meer Bruce Springsteen horen vandaag bij Joe. Volgend jaar wordt Koen van Clouseau, Koen Wouters, 60. En hij gaat dat vieren samen met zijn broer Chris met een groot optreden als eerste Belgische band in het Koning Boudewijn Stadion. Ze zijn onderweg naar de studio om er straks tekst en uitleg bij te geven. Nu Pink and Trust van

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Goedemorgen, 23 september. Dat betekent dat de herfst officieel begonnen is. Gelukkig niet wat weer betreft, joepie. Het is goed nieuws uit het onderwijs, Grim.
4: Ja, want het lerarentekort neemt af. Een dodelijke woningbrand in Roeselare en Clouseau wordt de eerste Belgische act in het Koning Boudewijnstadion. Goedemorgen. Het lerarentekort wordt dus wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken. Dat zegt Koen van Kerkhoven.
5: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die er nog zijn afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
4: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn er wel nog leerkrachten te weinig. In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
6: I think we're going to make a deal, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
4: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Ons land pakt nog eens 2 medailles op het WK wielrennen in Canada. Bij de mannen junioren won Vic de Smet zilver. Zijn eerste jaar bij de junioren is dat. En ook bij de vrouwen junioren was het zilver voor ons land, voor Jana de Kruijenaren. Onverwacht, zegt ze zelf.
7: Ik sta nog altijd op de trail, dus ik heb het nog absoluut niet door. Ik had goede benen tijdens de opwarming en eigenlijk al heel de week. Maar nee, ik had het echt niet gedacht. Ik ben heel blij en ik hoop dat ik hiermee mag verder groeien.
4: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles op het WK. En Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigden de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op. Maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
8: Dat is een stiekeme droom, sinds al best lang. Wij vinden het gewoon totaal ongelooflijk dat we een optreden gaan geven voor, wat zal het zijn, 7 of 58.000 mensen. Dat is zo groot. We hebben dat altijd als we in het Sportpaleis stonden, dan keken we rond in een leeg Sportpaleis en dat bleek dan groot te zijn. Maar als je in het Koning Boudewijnstadion staat, dan is het Sportpaleis plots heel klein.
4: Het optreden vindt plaats op 4 augustus volgend jaar en de ticketverkoop die start op 30 september.
9: Voilà, dan moet je een agenda zetten, beste Frank. Mooi weer boven Brussel op 4 augustus volgend jaar. Maar ja, we gaan met vandaag beginnen, hè? En dat valt goed mee vandaag, hè?
10: Dat valt goed mee, inderdaad. Het is wel een beetje een koude start op sommige plaatsen. Hier en daar ook nog wat ochtendgrijs en in het noordwesten nog wat lage wolking. Maar uiteindelijk gaat dat wegtrekken. En dan krijgen we veel zon zelfs met toch ook wat stapelwolken in de loop van de dag. En dan later op de dag gaat het in het westen toch weer wat bewolkt raken. Dat is op nadering van een regenzone, zwakke regenzone. En het wordt zo'n 21 graden. Nu, die zwakke regenzone trekt dan doorheen het land vannacht. Morgen zitten daar achter. Wind is wat meegedraaid naar het noorden, dus we moeten 2 graden prijsgeven, 19 graden. Maar de zon is wel van de partij opnieuw afgewisseld met stapelwolken. En vrijdag, ja, dat wordt een prachtige nazomerse dag. Ja, een zonovergoten dag wordt het. En dat bij heerlijke temperaturen van ongeveer de 22 graden.
9: 8 files op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, 28 minuten. En op de A12 tussen Boom en Kleidalaan, Kontigse Steenweg, een kwartiertje. De Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningslo, 26 minuten file. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen, ook 16. En op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe, 11 minuten. Richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren 11 minuten vertraging. Op de A19 tussen Zonnebeke, Bezelaren en Menen 10 minuutjes. En richting Hasselt op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst ook 10 minuten vertraging. Zwemmen, anker. Geen Anke voorlopig, maar die zou morgen wel weer terug kunnen zijn. En wij hebben goed gezelschap. Koen en Chris van Clouseau en een nijpend dilemma met Rick Tors uit de actualiteit.

0: Brian Zinsen, somebody. Een zeer goedemorgen allemaal. We zijn alweer 23 september, dat is nu officieel de herfst. Beste vrienden, die is begonnen ergens om 2 uur de voorbije nacht. We merken het niet in het weer, maar het is wel zover ondertussen. Nieuws van de dag is dat het pintje uit Leuven Heineken opzij zet. Na 33 jaar nemen zij de complete Europese competitie over qua sponsoring. Champions League, Europa Beker, al die dingen worden nu gesponsord voortaan door Stella Artois. En het gaat de komende jaren veel geld kosten. 200 miljoen euro per jaar. En nog iets wat veel geld kost, is bouwen. Dat weten we al langer, hè? Je vraagt dan een offerte aan een aannemer. En wat blijkt? Ja, doordat de prijzen van allerlei bouwmaterialen enorm aan het stijgen zijn. Vorig jaar bijvoorbeeld met 7,5% op 12 maanden tijd. Als gevolg van onder andere het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Ja, kunnen die aannemers zich eigenlijk niet meer aan de offertes houden. 7 op de 10 aannemers factureren daardoor meer dan op je offerte. Omdat ze zeggen, we kunnen niet anders. Die prijzen gaan zo door het dak. En dan vraag je af, mag dat? Je hebt er wel begrip voor, maar anderzijds, ja, je wilt ook het liefste dat ze zich aan de offerte houden. HLN-journalist Sven Ponsaerts gaf tekst en uitleg bij Jules Weitz in de Actua-podcast HLN Vandaag. Elke dag zo'n dikke 10 minuten nieuws van de dag dat je kan beluisteren op hln.be. Ja, en die had er wel zijn mening over. Of dat kan, een aannemer die zijn prijs zomaar verandert.
1: Nee, absoluut niet. Hij mag niet zomaar op eigen houtje plots meer rekenen. Hè. Ruim 7 op de 10 bouwbedrijven werken daarom tegenwoordig met een zogenaamde prijsherzieningsclausule. Dan mag de prijs wel worden aangepast, maar enkel via een officiële wettelijke formule. Aannemers die niet met zo'n herzieningsclausule werken, die hanteren tegenwoordig wel erg vaak dagprijzen. Dat betekent simpelweg dat je offerte maar heel kort geldig is, soms zelfs maar enkele dagen. Je moet dus snel beslissen, anders moet de aannemer opnieuw de actuele prijs opvragen en dreig je meer te moeten betalen. Staat er niets in je contract op offerte, dus geen dagprijzen of herzieningsclausule, wel dan heb je een vaste prijs afgesproken. Als de materialen daarna duurder worden, wel dan is de financiële kater volledig op rekening van de aannemer.
0: Zoals altijd het contract en zeker de kleine lettertjes en cijfertjes in een contract goed nakijken. Kylie Minogue en Spinning Around.

0: De slimme kijk op ramen.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Ach. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.

Wauw, dat vind ik wel straf eigenlijk. Denise Williams en Let's Hear It for the Boy. Ik vind het wel straf dat Chris en Koen gisteren nog een optreden in de Roma hadden. Dat ze al vaak binnengekomen deze ochtend. Kijk, ze arriveren ondertussen trouwens bij ons hier. Ze zien er goed uitgeslapen uit. Ze hebben gisteren ook een fantastische optreden gegeven. We hebben zeker al 10 luisteraars van ons gestuurd in de Roma. Dat zijn er al 10 die ook heel graag naar het Koning Boudewijn Stadion willen gaan. Volgend jaar op 4 augustus, dat is een woensdag. Als eerste Belgische band gaan ze dat stadion dan vullen. En ze zijn onderweg. Ze lopen hier nu in onze gang. En ze gaan er bij ons komen over vertellen zometeen wat de plannen zijn. En hoe het voelt om als eerste dat historische muziekmomenten mogen.

0: Weeknd en Blinding Lights. Nu ga ik eens doen alsof ik een grote verrassing voor jullie heb. Ik heb het nog maar 1000 keer gezegd deze ochtend. Koen en Chris van Clouseau, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: Het beste nieuws van de dag. Ik had zelf ook al gezegd, ik ga, zoals vele andere mensen. En daar is al, zeker bij jullie ook, maar bij ons ook al veel over gezaagd. Waar gaat het naartoe, Sven? Vertel het eindelijk eens.
2: Wij gaan mee, Sven.
0: Het zal wat moeten zijn. Ja, groot nieuws en fantastisch nieuws. Hè.
2: Ja, vinden wij ook wel. Ja. We gaan op 4 augustus volgend jaar het Koning Boudewijn Stadion spelen. Ja. En dat is, elke keer als ik het zeg, denk ik nog van, is het echt zo?
0: Nog geen enkele Vlaamse fanfare of band of niemand is daar eigenlijk ooit een groot optreden mogen gaan doen. Hè? Niemand, hè? Nul, hè? Toch?
2: Niemand heeft het nog niet gedaan.
0: Nee, dat is fantastisch. Ja. Maar je stond er wel alles, hè? Dat is niet de allereerste keer dat jullie daar optreden.
3: Ja, we hebben er eens voor Kim Gevaert gespeeld met haar afscheid, met de 1 gitaartje. En we hebben ook met Clouseau, met de band, is gespeeld na de Memorial. Zo ergens boven in de tribune is dat dan een liedje of 4, 5.
0: Dat is ook niet eens op het veld dan, als je dat speelt.
3: Nee, dan stonden wij zo ergens achter de polstokmat.
2: Ja. Maar nu is het wel echt in het midden van het veld.
0: Ja, helemaal.
2: Dat is wat
0: in
2: we
0: het midden? Ja, is
2: ja
0: dat
2: we gaan in het midden staan, zodanig dat we heel veel volk kunnen ontvangen, als het God belieft. Bijna 60.000 kan er dan in.
0: Dikke jongen, dat
2: en
0: is wat,
2: ook alle tribunes zijn dan bruikbaar. Hè? Dus,
0: dat is fantastisch, hè?
2: Ja.
0: Oh, wauw. En hoe lang zit u al met dat idee om zoiets te gaan doen?
3: De Koen is 58, dat moet dan toch 57 jaar ongeveer zijn.
2: Ik loop daar al langer mee.
0: Ja,
2: al
0: waar, ja.
2: Hey, Sven, als je gaat kijken in Koning Boudewijn Stadion naar de Stones of Coldplay of... En dan sta je tussen dat publiek en dan denk je, wauw, hoe gaaf zou dit zijn?
0: Ja.
2: En de volgende seconde denk je, ja, oké, niet voor ons natuurlijk, want dat is niet erg Vlaams of Belgisch. En bovendien, wie doet dat nu voor één keer zo'n grote productie op poten zetten? En hoe dichter dan mijn 60ste verjaardag komt, zei ik tegen Chris. Van... Allee, als er nu zo'n 60.000 man happy birthday zou zingen van mij, zou dat niet gaaf zijn? Kunnen we dat een keer niet doen?
3: We moesten het voor zijn 60ste doen, want vanaf daarna gaat het Stijlberg afgaan.
0: Jij weet wat er gebeurt in de 60ste.
3: Nee, het is gewoon... Weet je wat ook leuk is? We hebben zo vaak in Sportpaleis gespeeld. Niet dat dat niet leuk is. Integendeel, Sportpaleis is fantastisch. Maar je wil toch ook niet... Het is niet omdat... Ik ben nu al 60, Koen bijna. Het is niet omdat je al een klein beetje op leeftijd komt, dat je moet... niks nieuws meer willen doen of zo. Wij willen altijd verder kijken en denken van oké, waar kunnen we onszelf nog eens mee uitdagen om een zeer vervelend woord te gebruiken. Maar dat is het wel. Het is echt heel lang geleden dat wij zo excited zijn geweest over een idee. Ik zeg het, wij zweven ergens tussen geweldige euforie en ook het een heel klein beetje in onze broek doen, omdat dat toch iets geweldigs groot is.
0: Allee, dat het zo lang heeft geduurd bij wijze van spreken, als het al lang in je hoofd zit, dat heeft natuurlijk ook te maken met grote productie voor één keer.
2: Ja.
0: Dat is wel gigantisch veel werk en moet er dan ook bonk op zijn. Je kan niet een paar keer een try-out doen.
2: Nee.
0: Dat is één ding. Maar natuurlijk ook het financiële plaatje moet kloppen, hè, want dat zal wel bijzonder duur zijn.
2: Ja.
0: Je wil dat ook niet met een half stadion gaan doen. Die grootste reeks van Clouseau in het Sportpaleis, hoeveel mensen zijn daar toen op afgekomen? Veel, hè? Heel veel.
2: Ja, de grootste reeks, 250.000 mensen.
0: Oké, dus de
2: volgende... Maar daar is dan een traditie, weet je wel?
0: Ja?
2: En daar, iedereen vindt dat bijna logisch op den duur. Ah ja, het is Antwerpen, Clouseau, we gaan. Decembermaand was dat altijd. Ja, dit is dan toch weer helemaal nieuw.
0: De zomer.
2: En misschien dat er... Zomer, ja, ik vind dat eigenlijk allemaal voordelen.
0: Ja,
2: het is open lucht, het is zomer, het is echt zo festivalperiode.
3: En het gaat goed weer zijn.
2: Ja,
3: het gaat heel goed weer zijn.
0: Frank, onze weerman, heeft al bevestigd.
2: En ook gewoon, als je bedenkt dat er straks 60.000 man vol een bak meekeelt. Dat is gewoon de ideaal, krijg je kippenvel. Moet niet vragen als het niet echt gebeurt. Dus ik vind dat er heel veel voordelen zijn
3: dat gaat echt
0: zalig zijn.
3: We moeten elkaar elke keer toch een beetje nog in de arm knijpen als we het zeggen, omdat dat toch iets heel raar is. Wij gaan dus in het Koning Boudewijn Stadion spelen.
0: Het is fantastisch. De hashtag was al gelanceerd. Ik ga, dus dat iedereen mag. Vanaf volgende week woensdag tickets kunnen er gekocht worden. Klopt.
2: Zo is dat, ja. Om 10 uur starten verkopen.
0: Waar ergens? ergens? Waar moeten mensen terecht?
3: Greenhousetalent.com of cluzo.be.
0: Perfect. Ik heb nog twee belangrijke vragen voor jullie. Want jullie moeten overal nog persinterviews gaan geven. Hele drukke dag. Twee belangrijke vragen. Eerste vraag. Hebben jullie dan 5, 6 en 7 augustus ook al in optie genomen?
2: Om uit te rusten, ja.
0: Nee.
3: Ja, we hebben nogal die vraag gekregen. En we denken echt, zal het een beetje gaan?
0: Nee, maar ik weet het wel. Maar ja, je weet maar nooit.
3: Dat is nog nooit gebeurd. Sven, wij gaan echt... beide polletjes kussen als we dat uitverkocht krijgen.
0: Ja, dat is waar.
3: Dat zou
0: maar je voelt al een stadion met alle BV's die al, die al geteeld hebben met ik ga.
3: Dat is waar, het zit al half vol.
0: En de tweede dan, ja, oké, je hebt al een miljoen keer niet, maar het scheelt niet veel in je leven geroepen, Koen. Goedenavond, Sportpaleis. Dus, ik
3: dat heb zich niet vergist.
0: Ik ga toch wel eens vragen om een goedenavond Koning Boudewijn in het stadion te roepen, maar welke plaat moeten we daarna dan draaien? Dan mogen jullie beslissen.
2: Wij stonden de voorbije twee dagen op het podium in de Roma in Antwerpen. En we speelden gisteren één nummer en ik dacht, wow, als we deze intro nu eens verlengen, oplengen, en dan kan ik ook waarschijnlijk op een catwalk een spurt doen à la Usain Bolt.
0: Okay.
2: Mens wilste dromen, hè. En dat was Vonker en Vuur.
0: Okay.
2: Ik denk dat dat wel...
0: Wat gaan we doen?
2: Oké.
0: Ik geef je de galm van het Koning Boudewijnstadion. Oh, hey, is dat...
2: Goedenavond, Koning Boudewijnstadion!
0: Gelukkig zo!
2: Echt zo verkeerd, is gelukkig.

0: echt wilde. En het komt ervan. Volgend jaar 4 augustus, Koning Boudewijn Stadion. En wij van Joe zijn heel fier dat we erbij mogen zijn. We gaan het flink ondersteunen. Misschien wel radio maken daar. Kijk er al naar uit. Het nieuws van 8:30 met Grim.
1: Goedemorgen. In Antwerpen is een kindje van 3 gestikt op een school. Dat bevestigt het parket aan HLN. Het gebeurde gistermiddag tijdens het middageten. Volgens de politie werd het kindje gisteren in levensgevaar afgevoerd. Het lerarentekort wordt wat minder groot. 3/4 van de scholen moest tussen 1 en 10 september geen enkel uur meer invullen. Het hangt wel af van de regio en de vakken. Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn er wel nog leerkrachten te weinig. En Amerikaans president Trump overweegt om de export van diesel te verbieden nu de brandstofprijzen pieken. Dat heeft hij gezegd in een interview op de algemene vergadering van de VN. De VS is een van de belangrijkste leveranciers van diesel aan Europa. Als die export stilvalt, dan zal dat voelbaar zijn hier in Europa. Zonnige dag vandaag en maxima tot 23 graden. Later vandaag wel wat wolken vanuit het westen. En ook morgen droog en afwisselend zon en wolken dan bij 20 graden.
0: Kijk, mooi weer. Daar kijken we ongelooflijk naar uit. Zeer fijn. Eens kijken hoe het zit met de files. Er staan er 8 op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste. Op de A19 tussen Zonnebeke, Bezelaren en Menen moet je nu 37 minuten aanschuiven. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 26. Op de A12 tussen Boom en Wilrijk 19 minuten. De Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 23 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borger. Die is afgesloten, 21 minuten vertraging. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen, 18 minuten. Op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe, 10 minuten. En richting Hasselt op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst moet je rekening houden met de vertraging van 11 minuten.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
0: En Rick Thors, want Rick Thors is er zo meteen met een spannend dilemma voor.

0: en Roxanne. Goedemorgen.
1: Advocaat van de duivel.
0: Elke week een dilemma van jullie, maar er is een dilemma deze ochtend zo tevoorschijn gekomen. Je had het ook gehoord toen u aan het luisteren was naar ons.
2: Inderdaad, ik luister nooit naar Clara, maar altijd naar de onovertroffen kwaliteitszender Joe.
0: Zelfs als Anke ziek is, dan
2: zelfs als ze ziek is, ik hoop altijd dat ze plotseling genezen ergens midden in het programma terug zal opduiken.
0: Maar dat zal niet midden in het programma zijn, maar midden in de week morgen hopelijk wel. Maar deze ochtend hadden we het er al uitgebreid over. Ik heb gezegd, wacht even rustig, beste luisteraars, zullen we het met Rick Tors even bespreken of dat een goed dilemma is. Ja, het gaat eigenlijk over een soort van richtlijn die de oversten van de lijn hebben uitgevaardigd. Dat chauffeurs niet meer moeten controleren als mensen opstappen. Dat ze dat vooral niet meer moeten doen. Vooral, zogezegd, om de stiptijd te garanderen van de bussen van de lijn. Want als ze in discussie moeten gaan met reizigers, ja, dan zijn er problemen met de rij- en rusttijden. Met mensen die op tijd op hun werk of op school willen geraken. Dus daar zeggen ze, beter niet doen. Ja, stiekem lees je toch ook tussen de lijnen en merk je ook in de reacties van onze luisteraars die bij de lijn werken, dat het ook met een veiligheid te maken heeft. Soms is het echt levensgevaarlijk om bij sommige jongeren, om maar iets te zeggen, tussen beiden te komen. En dan heeft Annick de Ridder daar tegenover gezegd, ja, maar wacht. Dat gaan we nu niet als algemene richtlijn nemen. Dat gaan we niet doen. Dus de vraag is een beetje, vinden wij met z'n allen dat bijvoorbeeld zij, maar ik wil misschien wel uitbreiden, politieagent, we hadden net over de police, moet die altijd sowieso 100% tussen beiden komen? Of kan je, als je met je twee in de combi zit en je ziet daar een situatie waar je denkt, ja, dat krijg en als twee nooit onder controle, mogen die dan stiekem of wegkijken of zich niks van aantrekken?
2: Ja, dat is een gevaarlijke zaak. Het eerste punt is al wat jij zegt. Er wordt gewezen in die interne richtlijn op de stiptijd en je moet de nodige rusttijden respecteren. Maar natuurlijk, mensen zijn niet helemaal onnozel. Ze lezen ook wel tussen de lijnen dat eigenlijk het veiligheidsprobleem het onderliggende is. En dat is altijd een probleem bij zo'n richtlijnen. Je durft niet te benoemen waar het echt op aankomt en mensen voelen dat aan. Dus dat is een eerste punt. En inderdaad, wat je zegt, op den duur ontstaan er inderdaad no-go-zones. Mm-hmm. Die heb je eigenlijk al in sommige steden waar de politie ook niet meer durft op te treden. En om de duur ga je een twee snelheden parcours hebben, waarbij in de brave landelijke gemeente waar mensen nog in vrede en harmonie met de koeien leven, voertbewijzen wel degelijk worden gecontroleerd. Maar eerst je ineens in de donkere straten van de stad komt, is het meteen afgelopen. En dat is misschien
0: lastig,
2: toch ook een signaal dat een beetje moeilijk is.
0: En er kwamen vanochtend heel veel reacties, we gaan ze straks eens overlopen, binnen van mensen die ook zeggen, ja, maar dan, sorry, ja, wij maar netjes betalen voor onze kinderen allerlei abonnementen om met de bus te gaan, dan moeten ze het voor ons ook niet meer doen als het toch niet meer gecontroleerd wordt. Nuance is wel belangrijk om te zeggen dat de lijn nog altijd zegt, wij controleren nog altijd, maar we sturen er gespecialiseerde teams op af. We kunnen dat niet meer vragen van de chauffeur die eigenlijk gewoon moet rijden met de bus.
2: Ik heb ergens gelezen dat er meer dan 200 controleurs zijn bij de lijn. Op zichzelf is dat een behoorlijk aantal, maar natuurlijk om een groot grondgebied te coveren.
0: Ik
2: zie nog een ander gevaar dat ik helemaal mis in het verhaal tot nog toe. Er wordt dan wel gezegd, ja, als rare mensen opstappen, ongure types, zoals wij op het moment dat we ongeschoren zijn bijvoorbeeld, als die opstappen, ja, dan moet je niet te veel vragen. Want de veiligheid.
0: Dus vermom je in een onguur type.
2: Maar wat betekent dat dan voor de veiligheid in de bus? Dus die gaan dan wel degelijk de bus in, samen met andere mensen, brave oma's van 84 jaar en zo verder. En daar gaan die andere mensen zich mee vermengen. Dus in feite verplaats je voor een stuk ook
0: probleem van de chauffeur naar de andere passagiers. Ja. Wat is jullie mening? Begrijpen jullie dat mensen bij de lijn soms zeggen, chauffeurs met name, ja, laat het maar. Ik ga niet voor €3 een toekop en bakjes krijgen zoals iemand letterlijk stuurde deze ochtend. Of hebben jullie zoiets van, ja, we moeten gewoon, ja, we moeten streng blijven, anders gaat het helemaal ontsporen.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
5: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Al
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.

0: 14 december AB. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD26 via bild.living.

0: busnamen voor de buschauffeur, dat is bij veel jongeren aan het veranderen op dit moment en zorgt voor schrik bij heel veel buschauffeurs. Johanna die zegt helemaal te begrijpen dat de chauffeur liever zwijgt. Gewoon meer controles, dat er meer risico is om betrapt te worden. Ik rijd elke dag met bus en tram en ik zie om de zoveel weken er een controleur op staat. Dat is eigenlijk, want die 200 waar u over spreekt, over het hele land verspreid.
1: Te weinig.
0: Ja, die werken ook niet constant enzovoort. Dus als je echt vindt dat de chauffeurs daar niet meer moeten op controleren, dan, ja, dan moet je gewoon meer controleurs zetten. Michel die zegt, scanner aan de buitenkant van de bus en die gaat enkel open met het juiste ticket. In veel buitenlanden is dat zo, sluit direct als één iemand gepasseerd is, zoals de poortjes op de luchthaven. Dus dan moet je gewoon een bewijs hebben, dan is het opgelost op die manier.
1: Dat is zeker een goede mogelijkheid.
0: Valt iets voor te zeggen. Patricia zegt, zet zoals vroeger weer een controleur op elk voertuig, altijd. Zo creëer je nieuwe jobs bovenop en ga je die zwartrijders en hetehoofden toch wat afschikken, dan moeten ze ook betalen, dan kunnen die mensen mee betaald worden die job hebben. Rudy zegt, hoe is het zo ver kunnen komen uit schrik voor de slechterikken, vrij spel geven, arm België is dat. Maar het meest opvallende is dat we heel veel chauffeurs hebben die een bericht sturen en die zetten er al bij. Liefst anoniem. En als je ze toch opbelt, want we hebben er denk ik 6 of 7 gebeld, krijg je altijd hetzelfde te horen. Er staat in ons contract en heel duidelijk in de richtlijnen van de lijn dat wij niet mogen communiceren met de pers. Wij mogen daar niet over praten, ook al hebben we daar uitgesproken mening over. We hebben alleen Danny aan de lijn. Dag Danny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Neem je nu een risico door met ons te praten, Danny?
2: Oh, ik twijfel een beetje. Het is inderdaad zo dat wij dat de lijn woordvoerders heeft en dat er gevraagd wordt of eigenlijk verboden wordt inderdaad om met de pers te babbelen.
0: Oké, dan gaan we je een andere naam geven. Wilfried, goedemorgen. Sorry, flauwe mop.
2: Goedemorgen. Nee,
0: sorry. Maar dan kort, hè, zodat je jezelf in de problemen brengt, in welk kamp zit jij? Ben jij van, ik ga altijd controleren, want ze hebben er best wel wat buschauffeurs gestuurd van, als je in de winkel gaat iets kopen, moet je ook betalen. Dus bij mij stapt niemand binnen of buiten als hij niet betaald heeft. Of zit jij in het andere kamp?
2: Ik zit dan in het andere kamp. Ook ik heb dat nooit gedaan. Het is ook een richtlijn van de lijn inderdaad. En het is makkelijk gezegd, je moet controleren, maar het is zoals al gezegd is, op het platteland betaalt iedereen braaf en kun je controleren. Maar als er van een moment dat je in de stad komt, is het beter dat je dat niet doet. Dus iedereen moet een beetje de eer in zichzelf houden en respect ten opzichte van zichzelf en de medemens door in orde te zijn. Dus dat is een beetje mijn mening daarover. En de controleursploegen, die zijn daarvoor opgeleid. Die zijn ook met meerdere. Wij als chauffeurs staan alleen. Dus het is het heel moeilijk om dat correct te doen eigenlijk. Dus dat is een beetje de mening die ik daarover heb.
0: Ja, en je wil ook niet zelf in de problemen komen, hè, als er agressieve passagiers zouden
2: opstappen. Nee, absoluut niet. Ik ben natuurlijk voorstander dat iedereen in orde is. Maar je merkt ook snel aan mensen of dat je iets kunt vragen of niet.
0: Ja.
2: En mensen die in orde zijn, zullen ook hun vervoersbewijs laten zien. Als er controleurs op de bus komen, zijn er altijd wel mensen die niet in orde zijn. Van het moment dat je een beetje volk op de bus hebt. Dus het controleren loont uiteraard. Maar
0: het is niet jullie taak. Jullie zijn aangenomen om te rijden met die bus en daar zo stipt mogen. Oké. Dankjewel. Heel duidelijk standpunt, Marcel. Ik hoop dat je niet in de problemen komt. Meneer Tors.
1: Ja, ik vind het interessant wat Marcel gewezen Wilfried daarnet vertelde. En hij vertelt dat ook op een heel evenwichtige manier. Maar als we daar nu eens even over nadenken, hè, een beetje dieper. Dus je moet in principe een ticket betalen bij de lijn. Maar als dat niet gebeurt, dan kom je er toch mee weg, hè, zonder sanctie. Maar als een chauffeur van de lijn praat met de pers, hè, wat niet mag volgens zijn contract, dan zou hij kunnen gestraft worden. Dus een pratende chauffeur is blijkbaar gevaarlijker voor de samenleving dan een hele bende ongure zwartrijders. Dat is toch een verkeerd teken. En dan denk ik, de lijn is een serieus bedrijf, hè, want ze hebben zelfs een directeur operaties, wat je normaal eerder in een ziekenhuis verwacht. Dus het is een buitengewoon serieus bedrijf, zwaar gesubsidieerd, 30% van de inkomsten komt naar uit de tickets. Je mag van zo'n bedrijf verlangen dat ze de zaken op orde krijgen, in ruil voor de zware subsidies die ze krijgen. En als dat niet lukt, dan krijg je toch een soort afglijding die op termijn ertoe leidt dat zelfs grootmoeders van 84 zwart gaan rijden, een boze blik gooien op de chauffeur wanneer ze binnentreden, en zo krijg je toch een samenleving die langzaam wat afglijdt. Ik wil niet de man van law and order zijn, maar je mag toch de burgerzin verwachten van mensen om het niet al te dure ticket toch te betalen.
0: Ik snap het, maar moet de chauffeur dat doen?
1: Wel,
0: niet?
1: Dat is de vraag.

0: maar ja, dat waar zitten die controleurs dan?
1: Natuurlijk,
0: dus,
1: ja, nee.
0: Natuurlijk maar, als je nog meer controleurs gaat in dienst nemen, dat is ook een probleem. Onze samenleving bulkt al van de controleurs, ook op administratief vlak. Okay, daar zit je dan ook met een probleem.
1: Okay, maar ik denk, uw standpunt is uw standpunt en ik volg u helemaal. Ik zou willen dat iedereen zich aan de wet houdt daar en iedereen netjes betaalt. Maar het leven van die chauffeurs in gevaar brengen, dat
0: mag natuurlijk
1: niet. Zet er dan inderdaad of meer controleurs of zet er meer poortjes voor de veiligheid of laat iedereen gratis rijden. Of weet ik wat, dat is ook niet betaalbaar, I know. Maar ik bedoel, die mensen een leven, dat weet ik niet hoor.
0: Ze mogen allemaal blijven leven, laat dat duidelijk zijn.
1: Dat vind ik een mooi basisprincipe in elk geval. Oké, jullie mogen ook verder discussiëren in de app van Joe. We proberen alles te lezen en bij te houden. Maar we gaan ook nog muziek draaien. Zometeen Milan.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go. Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons, Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
3: Alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japans.
7: Ibiza. Ruim.
8: Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
10: En goedemorgen allemaal. Ik had ze beloofd, ze komt eraan. Zometeen Mylène Farmer en Désenchanté. Eerst het nieuws van 9 uur met Grim.
11: Goedemorgen allemaal. Een tragisch incident op een Antwerpse school. Het lerarentekort neemt af en Trump overweegt om de export op diesel te verbieden. In Antwerpen is gisteren een kindje van 3 gestikt tijdens het middageten op school. Dat heeft het parket laten weten. Het kindje werd nog ter plaatse gereanimeerd en is nog naar het ziekenhuis gebracht. Maar alle hulp kwam helaas te laat. Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken. Dat zegt Koen van Kerkhoven.
12: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die er nog zijn afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
11: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn er wel nog leerkrachten te weinig. En Amerikaans president Trump overweegt om de export van diesel te verbieden nu de brandstofprijzen pieken. Dat heeft hij gezegd in een interview op de algemene vergadering van de VN. De VS is een van de belangrijkste leveranciers van diesel aan Europa. Als die export stilvalt, zal dat voelbaar zijn in Europa.
10: Frank, goedemorgen. We zitten een beetje uit te kijken naar een nazomer. Eerst eens kijken wat het wordt vandaag.
13: Ja, wel een mooie dag hè, met veel zon. In het westen af en toe wat wolkenvelden, maar voor de rest valt het best mee. En het is pas aan het eind van de dag dat het helemaal betrokken gaat geraken in het uiterste westen van het land. Temperaturen doen het ook goed uit, dus een beetje een koude start dat wel. Maar uiteindelijk gaan we toch richting 21 plaatsen, 22 graden. Dus deze namiddag zal dat zeer aangenaam aanvoelen. En dan gaat dat toch eventjes vanavond en vannacht een zwak afgrond doorheen het land trekken. Dat geeft eigenlijk meer wolken. Eventueel ook een spat regen, maar dat stelt allemaal weinig voor. En morgen zitten we daar achter. Dat wil zeggen dat het eigenlijk opnieuw droog zal zijn met zonnige perioden. En daarna begint het allemaal wat grijs, maar gaat het ook zonnig worden. En qua temperaturen moeten we wel 2 graadjes prijsgeven. 19 graden, dat is de maximumtemperatuur dan voor donderdag. En vrijdag, dat is een prachtige dag, hè, dus met veel zon. En toch wel heerlijke temperaturen, dus van 2 en 23 graden. Dus echt wel een dag om naar uit te kijken.
10: Ja, je begrijpt dat de weekend altijd extra belangrijk is, wordt het een mooi, hè?
13: Zondag ziet er goed uit, zaterdag net iets minder. Omdat er toch iets de tijd qua meer bewolking zal zijn. Er zijn ook weermodellen die suggereren dat er wat gedruppel uit kan vallen. Opnieuw geen grote hoeveelheden. Maar al bij al zal het wel 22 graden zijn zaterdag. En zondag wordt dan echt een zonnige grote dag met een stapelwolk en 23 graden. Dus het weekend zal wel, maar zaterdag zal het toch nog enigszins wat kunnen tegenvallen. Maar ja, langs de andere kant heb ik al gemerkt dat het elke dag wel weer wat verandert. Dus het is een beetje afwachten wat het is.
3: Ik volg het ook overal. En het is niet overal. Na volgende week ging zo'n hoogzomer worden. Daar waren hoorraberichten in de kranten. Ja, is dat nog altijd? Want ik heb mijn twijfel. Het is een beetje aan het kantelen precies. Hè?
13: Ja, er zijn twee factoren. Eén, dat is die zuidenwind. Die blijft aanwezig. Dus die temperaturen gaan altijd wel boven de 20 graden uitkomen. Maar langs de andere kant zijn er ook weer storingen, zwakke storingen weliswaar, die dan weer over ons land kunnen komen. Dus dat geeft dan tijdelijk weer wat regen of een enkel buitje. Dus maandag is dat zo het geval. Dinsdag zou het tegen de avond zo zijn. En woensdag krijg je dan ook weer een paar plaatselijke buitjes. Okay. Dus het is niet echt hoogzomer of echt perfect nazomerweer. Maar langs de andere kant wel temperatuur. Temperaturen altijd begin 20 graden, dus dat is op zich wel natuurlijk.
3: Is ook zo. Dankjewel Frank, tot morgen. Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 23 minuten. Op de E19 richting Brussel tussen Zemst en Machelen ook 13 minuten. En op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem 13 minuten aanschuiven.
7: Een blik achter de schermen.
3: Ah, kan je gewoon even zeggen wat er nu gaat gebeuren bij ons in de studio. Ik moet even de studio verlaten. Jullie krijgen twee fantastische platen elkaar. De reeds aangekondigde Mylène Farmer en Shaggy en It Wasn't Me. En vanochtend waren de gasten van Clouseau bij ons in de studio. En die gaan hier nog eens opnieuw binnenkomen terwijl ik naar buiten ga. Want ze moeten een interview voor VT Nieuws hier ook nog opnemen bij ons in de studio. Wij zijn namelijk de mediapartner van de concerten. Van het concert voorlopig. Maar u weet, worden er meer.

aangekondigd heeft een tijdje geleden dat hij te voet zou gaan wandelen van hier België naar Shanghai. Dat is een andere knettergekke fanatieke wandelaar. Dat ben ik ook wel een beetje, maar Lenny Basler is in Erpenmeren vertrokken goede week geleden om 15.000 kilometer te wandelen. Hij is een week onderweg en nu ben ik heel benieuwd waar hij zou zitten op dit moment.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
3: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
2: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
3: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
2: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
3: Humo!
2: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: De Keuning.
9: De slimme kijk op ramen.
10: Slim? Was daar nu slim aan?
9: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
10: Huh?
9: Bij ramen van de Keuning kiest je slim.
10: Hmm.
9: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
10: Dat is inderdaad slim.
9: Ja, hè?
10: Laat nog eens horen.
8: De Keuning.
9: De slimme kijk op ramen.
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
13: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
12: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je Recubellen in een Recubelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Recubel.
15: De mistjedatjes van Connections.
16: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
17: Ah, miljard gemist.
18: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
19: Dit is Joe.
20: Sven en Anke.

0: Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Al een kleine mededeling dat je niet vergeet. Altijd lastig als je de verjaardag van een goede vriend vergeet. Straks tussen 4 en 7 zeker proficiat wensen aan onze Tom, Tom de Kok. Want die is jarig vandaag. Voilà, dan ben je bij deze gewaarschuwd.
1: De ochtend van Joe.
0: Goh. En dan nu even iets, het is gewoon voor mij persoonlijk. Want gewoon om mezelf even safe te zetten de komende tijd. Mensen zeggen wel eens, goh, gij met je wandelen, elke dag opnieuw wandelen. Jij houdt nooit op. Altijd weer 10 kilometer, 15 kilometer. Het komt ons strot uit, altijd dat wandelen. Het kan nog altijd erger. Dan heb je bijvoorbeeld Lenny Basleer uit Erpenmeren. De brave man is 33, die is vorige week vertrokken voor een wandelingske. En geen mens weet wanneer hij terug gaat zijn. Ik ga het hem zelf nog eens laten uitleggen. Lenny, goedemorgen. Hallo.
2: Goedemorgen, Sven.
0: Lenny, vertrokken in Erpenmeren. Voor hoeveel kilometer en naar waar?
2: Wel, ik ben op pad sinds 16 september voor een tocht van 15.000 kilometer richting Shanghai. Dus richting China.
0: Richting China, richting Shanghai. Ja, sorry, hè, maar dan de vraag, waarom in godsnaam, Lenny?
2: Er zijn heel wat verschillende redenen eigenlijk. Ik zou eigenlijk graag aan de mensheid rondom mij tonen dat er toch wel heel goede mensen zijn. Dus eigenlijk in het kader van de humaniteit. Weer zoveel mogelijk mensen aan te spreken, vriendelijk te zijn. En daardoor eigenlijk toch wel aan te tonen dat er heel wat goede mensen zijn in de samenleving. Ja. Dus ook denk ik de puurste vorm van vrijheid, het wandelen.
0: Klopt.
2: Voor verschillende redenen eigenlijk. Mentaal, fysiek, hoe zijn, natuur, cultuur, ontmoeting. Ja. Dus er zijn heel wat redenen om deze reis te maken.
0: Maar je bent een ultrawandelaar. Je won al eens het wereldrecord ultrawandel voor jongeren. Hoeveel heb je toen gestapt? Wanneer was dat?
2: Ik heb dat gedaan in 2020. Dat was dan 11.000 kilometer op een jaar.
0: Op een jaar?
2: Dat was intens. Want ik kan me herinneren, dan moet je ongeveer 33 kilometer doen per dag. Maar als je één dag niet wandelt, dan moet je op de tweede dag 66 doen. Stap de twee dagen niet, dan moet je er bijna 100 doen.
0: Oké. Okay. Wow. Dus, maar wat is je plan nu eigenlijk? Want 15.000 kilometer, als ik nu snel omreken, stel dat je hetzelfde tempo als in 2020 doet, dan ben je anderhalf jaar onderweg naar Shanghai. Mm-hmm. Is dat ook een beetje wat je in je hoofd hebt?
2: Goh, ik denk, het minimum in mijn hoofd is anderhalf jaar. Maar ik denk dat ongeveer 2 jaar zal duren. Vooral omdat ik rekening moet houden met het halen van mijn visa. Misschien geopolitieke spanningen. Mentaal, fysiek moet alles perfect zitten. Ik heb ook een rugzak mee van 10, 15 kilogram.
0: Ja?
2: Er komen heel wat extra dingen bij kijken. Die toch moeten geregeld worden. Die moet allemaal goed verlopen.
0: Heel kort samengevat, hoe ver ben je nu op hoeveel dagen?
2: Ik ben nu 240 kilometer verder. En ik zit op 22 kilometer van Aken.
0: Ja. Dat is per dag ongeveer? Want jij weet het beter. Hoeveel wil je per dag doen ongeveer qua kilometer?
2: Ik denk dat ik rond 33 per dag heb. Maar ik heb bijvoorbeeld een dag. Gisteren had ik een dag van 44. Maar de dag ervoor had ik een dag van 22. Dus dat varieert naar gelang het gevoel. Als ik mij goed voel, ga ik extra kilometers doen. Voel ik mij minder goed, dan ga ik ook minder doen. Dus je had een deadline.
0: Nee.
2: Voor de dag moet gehaald worden.
0: En je weet ook niet waar je gaat slapen de volgende nacht?
2: Nee, nooit. Dus nu ga ik richting Aken. Maar ik zou graag onder Aken blijven, omdat ik niet echt een grote fan ben van grootsteden. En dan vraag ik aan mensen, heeft u een plek? Heeft u een plek in de tuin? Heeft u een goed parkje?
0: Heeft u een tentje mee ook in die rugzak of wat? Een tentje mee ook? Of wat?
2: Ja, ik ben heel zelfvoorzienend. Dus eigenlijk, ik kan met mijn rugzak dat ik nu heb en mijn zaken, kan ik eigenlijk altijd buiten slapen.
0: Oké, dat is al goed. Ook in sommige omstandigheden kun je langs waar je allemaal gaat passeren, maar ik neem het door allerlei gekke landen waar we de naam zelfs bijna niet van kennen. Je bent in de richting van het oosten aan het wandelen. Hè. Moet je door Rusland bijvoorbeeld?
2: Rusland mag het niet doen. Dus eigenlijk alle landen waar dat er toch een geopolitieke spanning is, kan ik en mag ik niet door. Ook omdat dat gekoppeld is aan mijn verzekering.
0: Ja, ja.
2: Ga ik door een land waar dat niet veilig is, dan wordt mijn ziekte of iets wat dan moet gebeuren eigenlijk niet verzekerd.
0: Ja, nee, dat snap ik al helemaal. Zeg, hoe betaal je dat allemaal? Want ik kan me voorstellen, je moet ook nog eten en drinken.
2: Ach, dat is van passeer de juiste gigantische tractor. Dus ik heb het niet verstaan.
0: Nee, geen enkel probleem. Dat is het leven onderweg. Hoe betaal je dat allemaal? Hoe bekostig je dat allemaal? Want je hebt toch centen nodig voor onderweg?
2: Absoluut. Dus ik heb daar toch wel echt wel voor gespaard. Daar hard voor gewerkt. Een pelgrimsbudget.
0: Wat, wacht, sorry, je valt...
2: Dus hoe doe ik het eigenlijk? Ja? Ik ben zoveel mogelijk echt te slapen met mijn tent. Ik ga bijvoorbeeld bij bakkers binnen.
0: Ja?
2: En ik vraag of dat ze nog wat brood hebben of iets hebben liggen. Dat eigenlijk dat ze niet meer moeten gebruiken. Deze week bijvoorbeeld in België... op de radio heb ik €50 uitgegeven op 8 dagen.
0: Wauw.
2: Dat is spotgoedkoop.
0: Ja, ja.
2: Dus eigenlijk, het is ook door het feit dat mensen heel gastvrij zijn en mij uitnodigen en eten maken. En echt
0: meer vriendelijk
2: zijn dat ik dit kan doen.
0: Maar Jirka, is het verhaal. Hopelijk ga je het in het buitenland ook verkocht krijgen. We gaan het af en toe wel eens opvolgen, Lenny. We gaan je af en toe eens bellen om eens te horen hoe het gaat met jou. Wens je heel veel succes. Weinig blaren, veel kilometers, veel vriendelijkheid tegen heel veel mensen en veel vriendelijkheid terug. Veel succes, Lenny Basleer, bij je 15.000 kilometer richting Shanghai. Bye bye.

0: Je hebt gelijk, Peter. Peter Sturt is te hopen dat die Lenny, de wandelaar, toen hij vertrokken is voor zijn wandelingske, de lichten heeft uitgedaan thuis. 15.000 kilometer, anderhalf jaar tot twee jaar onderweg, jawalle. Leave a light on, alstublieft. Het nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. De luchtverkeersleiders in Charleroi stoppen met staken. Dat laat luchtverkeersleiders Sky zelf weten. De luchtverkeersleiders leggen sinds vorige week woensdag elke nacht het werk neer tussen 22:00 PM en 20:00 AM, omdat het overleg over nachtpremies afsprong. Maar er komt nu een bemiddelaar mee onderhandelen. En Sky wil die gesprekken alle kansen geven. In Antwerpen is gisteren een kindje van 3 gestikt tijdens het middageten op school. Dat bevestigt het parket. Het kindje werd ter plaatse gereanimeerd en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er was even sprake van dat het kindje overleden was, maar dat bleek niet te kloppen. Het is niet duidelijk hoe het er nu aan toe is. En in Japan is het aantal doden na de doortocht van een tyfoon gestegen tot 9. 4 mensen zijn ook nog altijd vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust van Japan en veroorzaakte aardverschuivingen en overstromingen. Het is al de 25e tyfoon van het seizoen daar. Wij krijgen vandaag een zonnige dag, maxima tot 23 graden. Later vandaag wel wat wolken vanuit het westen, maar het blijft wel droog. Ook morgen droog en afwisselend zon en wolken dan bij 20 graden.
0: Het valt eigenlijk wel mee met de files op deze woensdagochtend, maar 4 nog wat je meer dan 5 minuten verliest. De Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 17 minuten daar. Op de E313 richting Antwerpen tussen Randst en Antwerpen-Oost, 9 minuten. Op de E19 richting Brussel tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen, 6. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Nog 5 minuutjes, dat is het.
2: Ja. Koffietanken
3: met Sven en Anke.
2: Elke werkdag tussen 9:30 AM en 10:00 AM kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
0: het woonzorgcentrum Sint-Pieters-Molenwijk, afdeling Azalea. We hebben Kaat daar aan de lijn. Kaat Baken, goedemorgen Kaat. Ik hoor geen Kaat. Hallo Kaat? Oei, die lijn is blijkbaar verdwenen. Kaat, daar ben je. Sorry, ik had niet op de knop gedrukt.
4: Hallo, ja, daar ben ik.
0: Mijn fout. Sorry, Kaat. Hey, hallo. Ja, Kaat, sorry dat Anke er niet bij is, hè? Want je bent fan van Anke.
4: Ja, ze is ziek. Ja, ik ben fan van Anke.
0: Ja,
4: klopt.
0: Sorry, we gaan haar laten opnemen in het woonzorgcentrum, want ze is ziek. Hier zijn we met 25 medewerkers ongeveer, hè?
4: Ja, ongeveer wel. Ja.
0: Voor hoeveel bewoners is dat dan?
4: Ja. Dat is 2 keer 18 bewoners, maximum. Ja, wij werken per afdeling in 2 groepen.
0: En dat zijn gewoon eigenlijk allemaal oudere mensen, als ik het goed begrijp, of niet?
4: Ja, dat klopt. Ja, mensen met een fysieke zorgnood, die eigenlijk niet meer thuis kunnen wonen doordat ze fysiek niet meer alleen kunnen. Maar ook mensen met dementie, die worden bij ons ook verzorgd. Ja.
0: En mensen met heel veel levenservaring ook, waarschijnlijk.
4: Ja, dat klopt. Zeker. We leren iedere dag bij.
0: Hier hebben we een slagzin, de bewoners wonen niet op ons werk, maar wij werken in de bewoners hun huis. Hoe mooi is dat?
4: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk iets waar we echt wel achter staan, omdat dat is ook gewoon zo. Dat is die mensen hun huis. Zij zijn daar thuis. Zij wonen inderdaad niet op ons werk.
0: Dat is heel tof.
4: Dus ja, zij zijn deel van ons leven, maar omgekeerd, wij zijn eigenlijk ook deel van hun leven.
0: Ze krijgen veel vrijheid voor hun eigen betrokkenheid of wat ze mogen doen qua dagbesteding, dat is belangrijk voor jullie, hè?
4: Dat is de bedoeling inderdaad. We gaan altijd luisteren wat de bewoner wil. Hè? En dan proberen we daar iets mee te doen als het haalbaar is, uiteraard. Zo is er bijvoorbeeld een keer iemand geweest die heel graag nog eens wilde paardrijden.
0: Oh, wow.
4: Maar ja, fysiek lukt dat dan niet. Hè? Maar er is dan wel een collega geweest die dat voor elkaar heeft gekregen. Om daar naartoe te gaan. En dat was dan met een lift dat die persoon op een paard werd gezet.
0: Wow.
4: En die
0: maakt
4: een rondje kunnen rijden. Ja.
0: Als je dat kan doen, de mensen in hun waarde laten, zo lang mogelijk van het leven laten genieten, zijn jullie goed bezig. Wij gaan muziek draaien van jullie. Met heel veel plezier komen jullie favoriete plaatjes eraan. En jullie krijgen koffiemokken. Super. Groeten aan iedereen daar, hè?
4: Super. Dag, ja, dat zeker doen.
0: Groeten,
4: dag.
3: Koffietanken
2: met Sven en Anke.

0: Niet tanken met Sven en Anke.
1: Hallo, ik ben Kaat, een van de welzijnsmedewerkers van Azalea. En ik ben hier samen met Ludo, een van onze bewoners. Wij kiezen samen voor de Walk of Life van de Dire Straits.
2: En ik ben Ludo, ook de Honda. Mijn lievelingsmuziek is van Dire Straits en dat is alles.

0: Hey, doing? This is Ronan Keating.
1: Joe nodigt je uit voor het concert van Ronan Keating. Volgend jaar op 7 september in de Lotto Arena. Win tickets voor Ronan Keating Live. Morgenmiddag vanaf 4 uur bij Tom de Kok.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
3: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
2: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
1: Belisol.
4: Altijd zeker.
5: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Wil jij met je bedrijf of vereniging ook de muziek kiezen? Meld je dan aan in de Joe-app of op

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Hallo, ik ben Inge. Ik ben teamcoach van afdeling Azalea. Wij kiezen voor The House of the Rising Sun. Ons woonzorgcentrum ligt hier mooi tussen de velden. En wanneer we 's morgens aankomen, worden we vaak verwelkomd door een prachtige zonsopgang. Dan baalt ons huis helemaal in het warme licht. Dat geeft je meteen een fijn gevoel en een mooie start van de dag.

0: niet tanken.
1: Met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Nog maar 10 uur en er is al zoveel gebeurd. Wat een dag die nog zotter werd met zometeen Amette Dancing on the Ceiling. Het is 10 uur, nieuws dat krijg je met Ortwin Lanses. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De luchtverkeersleiders in Charleroi stoppen tijdelijk met staken. Een tragisch incident op een Antwerpse school. En de lijn moet toch weer vervoersbewijzen opvragen. De staking op de luchthaven van Charleroi wordt tijdelijk opgeschort. De luchtverkeersleiders van Sky staken al een week lang elke nacht. Ze zouden dat 24 nachten op rij doen, omdat het overleg over hun nachtpremies op niets uitdraaide. Tot nu, zegt de Liberale Vakbond.
7: We hebben gisteren de vraag gekregen van minister Krukke om in te stappen in een bemiddelingsprocedure met een externe bemiddelaar. Als we een bemiddeling starten, denk ik dat in iedereen zijn belang is dat dan een schrikensfeer kan gebeuren. Daarom gaan we de staking op zijn minst tijdens de bemiddeling opschorten.
6: Als er geen akkoord komt, wordt de staking hervat. In Antwerpen is gisteren een kindje van 3 gestikt tijdens het middageten op school. Dat bevestigt het parket. Het kindje werd ter plaatse gereanimeerd en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er was even sprake van dat het kindje overleden was, maar dat bleek niet te kloppen. Het is niet duidelijk hoe het er nu aan toe is. De lijn zou chauffeurs gevraagd hebben om reizigers niet meteen om hun vervoersbewijs te vragen en bij vermoedens van fraude niet in discussie te gaan, maar dat te melden in het interne systeem om niet te veel tijd te verliezen. Dat zou staan in een nota die HLN kon inkijken. Bevoegde minister De Ridder was niet op de hoogte en grijpt nu in. Ze zegt dat de lijn de richtlijn moet intrekken en dus wel vervoersbewijzen moet vragen. We krijgen een zonnige dag met maximaal tot 23 graden. Later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend prachtig herfstweer met maxima tot wel 25 graden.
5: Kan ik appreciëren. En nog meer mooi nieuws, want nergens files waar het langer aanschuiven is dan 10 minuten. Dus als de wiede weer gaat, naar de muziek.
0: Dit is Joe
1: met Astrid Philips.

heb meegedaan hoor, als hij zei van everybody clap your hands als Lionel Richie dan vraagt. Dat doe je dat toch gewoon. Hè? Het is een woensdag met peper erin, laat dat duidelijk zijn. Lionel Richie die zorgt daarvoor, al is hij zo wel een klein beetje aan het sukkelen, want hij onderging nog maar net een hartingreep doordat hij leidt aan een hartritmestoornis en moet daardoor ook 3 optredens annuleren. Tot dader het minder goede nieuws van de dag. Want amai, wat is me dat hier al geweest? Ik ben helemaal hyped door de zeer schone zon die daar buiten aan het stralen is. Niet normaal. En dan ook nog eens dat zotte nieuws van Koen en Chris Wouters. De eerste Belgische band ooit die zal optreden in het Koning Boudewijn Stadion. Dat doen ze volgend jaar 4 augustus 2027. Als je toevallig jouw vakantie al ingepland had voor die periode, probeer dat toch maar eens even te verzetten, want je gaat daarbij willen zijn. Dus zie ook dat je klaar zit voor de ticketverkoop die volgende woensdag start om 10 uur. En vier straks zeker en vast ook nog eens dat mooie nieuws mee, want er komt uiteraard nog Clouseau muziek aan te pas voor 1 uur deze middag hier bij Joe. Aha. Alleen maar topmuziek dus, want Pink Floyd komt er zo meteen ook nog eens aan, net zoals John Newman nu, die het uitbrult in Love Me.

Floyd, een goedje is dat ook meteen om in het achterhoofd te houden voor wanneer die top 2000 nog eens van start gaat. Vorig jaar stond ze daar trouwens op een mooie 200ste plek. En ik kan u ook zeggen dat heel binnenkort die top 2000, dat je daar heel binnenkort weer voor zal kunnen stemmen. Houd het hier deze dagen sowieso maar in de gaten. 23 september vandaag betekent dag 3 van de week, dat weet je ook wel. Betekent natuurlijk meteen ook dag 3 van onze wegwijzer en type 3 ook van Eline de Munk. Die vandaag dan tussen de boeken of de podcasts mag gaan snuisteren. Dus na de reeks Diary of a Ditched Girl op Netflix, na Palermo op Sicilië als leuk vakantieplekje, rond 11:15 nog meer inspiratie met Eline de Munk. Na nog meer straffe ladies ook. Nu al met Taylor Swift en deze smilende Shanice dan weer. I love your smile.

0: deze week in Date Night.
1: Jouw definitie van de liefde. Liefde is...
2: Luister naar je vrouw.
0: Date Night. Tess op date met Nouria uit Blind Getrouwd.
1: Je bent een verpleegster.
2: Ja.
1: Dat kan wel iets doen met een man.
2: Zeker.
1: Maar dat... hij heeft ook af en toe zijn pijntje.
2: Heeft hij dan nieuwe handen voor zorgen dat hij het heeft?
0: Date Night met Tess Goossens en Nouria uit Blind Getrouwd. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op BTM Go.
3: De mistje datjes van Connections.
1: Oh my god, ik ben net terug van New York.
4: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
1: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
1: Nee, ook gemist.
4: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
1: Ja, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
4: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
0: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Oei. Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder, liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
10: Dat is Imo!
9: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
11: Knaldi! Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
13: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren bij.

Ja hoor, ook vandaag weer nieuws over Taylor Swift. Gisteravond eigenlijk al. Dat ze op haar socials bekend maakte dat er namelijk nieuwe muziek komt. Nu vrijdag zelfs al met de nieuwe single Patient Zero. En ik dacht vanavond eigenlijk gewoon thuis te blijven. Misschien dat het er bij jou toch een klein beetje spannender aan toe gaat. Maar wat het ook wordt, Wang Chang heeft al beslist dat het fun wordt. Allee, ik kijk er naar uit.

Het is intussen met een wit kopje te doen. Het is ook knalrood geweest ten tijde van deze Wahai. Hoe was het dan weer? Met zwart haar bij Annie Lennox. En elke keer opnieuw ook die fenomenale contra-alt erbij. En zo heb ik toch ook weer een labeltje geplakt op Annie Lennox. Zometeen dan Around the World met ATC. Die trouwens ook effectief van overal in de wereld kwamen. Met leden uit Nieuw-Zeeland, uit Australië, Italië, Engeland. En elkaar dan zelfs ontmoet uiteindelijk in Duitsland. ATC dus nu met Around the World.

0: Weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf €19.900.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut, met de pro van
4: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
10: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
11: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
12: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
13: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.

0: oktober dan op tournee voor de 50ste verjaardag van het album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder, die toen dat album trouwens uitkwam de best betaalde artiest ter wereld was. En dan zal hij er zelf waarschijnlijk totaal niet van opkijken van die ticketprijzen. Als ik naar het concert in Parijs bijvoorbeeld nog eens even kijk, dan begint daar een ticketje bij de waarde van €383. Daar pas ik misschien toch voor. Gratis en voor niks dan zometeen muziek van New Radicals bij Joe en ook een wegwijzende tip met Eline de Munk.
1: De Wegwijzer.
0: We hebben al heel wat gekregen van Eline de Munk en ze hangt er opnieuw bij. Eline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt ons al een leuke streamingtip gegeven, een leuke plek, Sicilië, Palermo dus eigenlijk, om zeker eens te gaan ontdekken. En een goed boek erbij of misschien een podcast. Wat kan jou het meest bekoren?
2: Ik kijk voor beide weinig tijd. Ik zit heel vaak in mijn auto, maar ik probeer die tijd zo efficiënt mogelijk in te plannen. Dus meestal ga ik van de ene telefonische meeting over in de andere. Ik vind dat ook heel fijn om dat in de auto te doen, want dan kan ik niet met iets anders bezig zijn. Ik ben aan het rijden en ik ben aan het luisteren en ik ben aan het nadenken. Dus ik ben niet iemand die in de auto heel podcast luistert. En ik heb ook niet heel veel tijd om rustig op mijn gemak boekjes te lezen of boeken te lezen. Dus het boek dat ik nu aanbreng is geen recent boek, maar is wel een boek dat ik vind dat iedereen zou moeten gelezen hebben. Mm-hmm. Het is De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Het is een waanzinnig inspirerend boek dat u positief in het leven doet staan en dat effectief heel veel voorbeelden heeft van wat de meeste mensen eigenlijk deugen. Hè? Want we denken vaak, soms nature nurture, van ja, er zijn ook wel mensen met slechte bedoelingen, maar heel vaak is dat door de media, door de communicatie, anders voorgesteld dan hoe dat eigenlijk vroeger echt was. Bijvoorbeeld Lord of the Flies, ook een boek over kinderen die verzeild geraken op een onbewoond eiland en die dan het slechtste voor hebben met elkaar, die elkaar dan beginnen uit te moorden zelfs, zal ik zeggen.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk niet echt, dat is eigenlijk het echte verhaal van Lord of the Flies staat in Rutger Bregman zijn boek De Meeste Mensen Deugen.
0: Ik heb die titel al zo vaak gehoord en ik dacht van zou ik het nu, oké, Eline zegt ja, doen, lezen.
2: Ja, want het leuke is ook, het is opgedeeld in allemaal stukjes, in allemaal verhalen die slecht voorgesteld geweest zijn in de wereld. Uh-huh. Maar hij gaat op zoek naar of dat nu echt zo is. Dus bijvoorbeeld bij The Lord of the Flies gaat hij op zoek van, is dat een waar gebeurd verhaal dat die jongetjes verdwenen zijn? Die gingen een boottochtje maken en die boot is afgedreven en die zijn op een onbewoond eiland gestrand. Die hebben daar 12 jaar gezeten of zoiets, of 15 jaar. Maar die hebben elkaar helemaal niet uitgemoord. Die zijn echt beginnen dat land cultiveren. Ja. Die zijn daar met een tientallen gestrand waren. Die zijn een samenleving gestart daar. Die hebben overleefd. Die hebben dat allemaal overleefd, allemaal. En die zijn beginnen zorgen voor elkaar. Die zijn daar een soort van dorpje beginnen bouwen. En die hebben daar geleefd. Dat is supergoed gedaan totdat ze gevonden zijn jaren later. Dus dat is een heel mooi voorbeeld daarvan.
0: Ik heb het gevoel dat we dit boek echt nodig hebben in de wereld van vandaag gewoon. Er zijn ook nog goede dingen in de wereld.
2: Maar eigenlijk zijn de meeste dingen goed, dat is net het ding. Het wordt vaak negatief afgeschilderd, waardoor dat de mensen hun gemoed soms naar beneden gaat en dan denken van, oh,

0: mensen deugen. Dankjewel dus, ja. Eline. En wij horen jou graag morgen opnieuw, dus met die nieuwe tip.
1: Heel graag, tot morgen.
2: De Wegwijzer. Good times, great music.

Luisteraar Mieke die stuurt zich nog door. Absoluut eens met Eline. Echte aanrader, dat boek. En dan gaat het trouwens over De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Eline Munk was er behoorlijk lyrisch over. Al haar wegwijzende tips kan je trouwens nog eens herbekijken via onze website, via jo.be. We gaan richting 11 met The Real Thing met You to Me.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Code Yellow!
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: If you want to live your life, live it all the way and don't you waste it. Ja, het levensmotto van J-Lo krijg je er zo meteen bij. Na het nieuws van 11 met Ortwin Lanses. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Langdurig zieken behouden hun uitkering na bezwaar. De staking op Charleroi wordt tijdelijk opgeschort en een grote drugsvangst in de haven van Antwerpen. Langdurig zieken die weer arbeidsgeschikt worden verklaard, kunnen nog jarenlang een uitkering krijgen als ze die beslissing aanvechten. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementsleden Axel Ronsen en Eva de Mesmaker hebben opgevraagd. Zolang de procedure bij de rechtbank loopt, kunnen mensen nog een uitkering krijgen. En dat kan lang duren, zegt Ronsen.
8: Zo'n beroep dat kan 2-4 jaar duren. Hè. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 100 mensen die al 4 jaar zo'n werkloosheidsuitkering krijgen. En wat zeer straf is, als ze ongelijk krijgen, dan moeten ze die werkloosheidsuitkering niet terugbetalen.
7: De staking op de luchthaven van Charleroi wordt tijdelijk opgeschort. De luchtverkeersleiders van Sky staken al een week lang elke nacht. Ze zouden dat 24 nachten op rij doen, omdat het overleg over hun nachtpremies op niets uitdraaide. Tot nu, zegt de liberale vakbond.
9: We hebben gisteren de vraag gekregen van minister Krukke om in te stappen in een bemiddelingsprocedure met een externe bemiddelaar. Als we een bemiddeling starten, denk ik dat in iedereen zijn belang is dat dat in een schrikensfeer kan gebeuren. Daarom gaan we de staking op zijn minst tijdens de bemiddeling opschotten.
7: Als er geen akkoord komt, wordt de staking hervat. De douane heeft al 2 dagen op rij een grote drugsvangst gedaan in de haven van Antwerpen. Daar werd gisteren 117 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in sportzakken in een container die uit Chili kwam. Gisteren werd er ook al 120 kilo kook gevonden tussen ananassen en bananen. We krijgen een zonnige dag met maximaal tot 23 graden. Later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden.
6: En dankzij die hoge dieselprijzen en dat schone weer daarbuiten is denk ik iedereen er met de fiets op uitgetrokken. Want nergens files langer dan 10 minuten.
10: Dit is Joe
11: met Astrid Philips.

Sam is out, dus let's get loud. Ook nog eens met J.Lo erbij. En ook met een sledgehammer nu. Peter Gabriel dus voor jou. En nog veel meer artiesten dan hem alleen ook dit uur. Katy Perry komt nog voorbij, net zoals TLC. En zometeen ook de dochter van Eric Lefkowski. Dat is de eigenaar van Groupon. Miljardair ook, by the way. Dat geef ik ook nog even mee. Maar eerst dus Peter Gabriel hier.

like it when you're nice to me. Maar daar wringt het schoentje tegenwoordig toch wel een klein beetje voor. Stella Lefty, of ook wel Stella Lefkowski, dochter van Eric Lefkowski. En dat is een stinkend rijke papa. Dat is namelijk de CEO van de e-commerce website Groupon. En ja, dan krijg je het al eens harder te verduren dat ze een nepo-baby is bijvoorbeeld. Die Stella Lefty wordt daar een beetje verweten. Net zoals het feit dat ze plagiaat heeft gepleegd met die Boston van net. Ik ga het jou nog eens laten horen. Hè. Boston dus van Stella Lefty. Heel plezant wel, hè? Maar, dan moet je ook eens naar dit hier luisteren. Naar Noah Kahan, Stick Season. Ja, en dan denk ik, ik hoor het ook wel. Dat wel heel erg goed op elkaar lijkt allemaal. Maar ja, erg is dat toch niet. Hè. Het zijn gewoon twee topsongs, sowieso. Het is 11:15. Zeer goede morgen nog steeds. Welkom ook bij Joe. Dit is voor jou TLC en Waterfalls.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
0: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
7: Alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
10: Amai, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
11: Bepat.
9: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
15: Knaldi! Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
16: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
18: Good times.
19: Great music.
18: Dit is Joe.

0: begonnen. Brand new day, vol zon dan ook nog eens. Het is een toffe dag, dat vooral. Het is 11:55. En jawel hoor, ik heb opnieuw een momentje om in de stemming te komen.
1: In de stemming.
0: Ja, en dat dan nog wel voor Clouseau. Ah ja, sorry, ik vond dat gewoon net iets te zot, te plezant nieuws. Dat Clouseau als eerste Belgische band dan ook nog eens naar het Koning Boudewijn Stadion trekt om onder andere de 60ste verjaardag van Koen Wouters te vieren. Dus ik heb muziek meegebracht van Clouseau. Ik heb het een klein beetje anders aangepakt ook. Ik heb namelijk 5 nummers van de band erbij gepakt en daaruit mag jij jouw favoriet dan kiezen. Het was een redelijk onmogelijke opdracht, dus ik ben gewoon voor van die plezante, swingende nummers van Clouseau gegaan. En jij mag daar dus jouw favorietje uitkiezen. Hoe wil jij dat schone nieuws allemaal vieren? Dit hier zijn jouw 5 opties die je zo meteen ook in de app zal terugvinden.
2: Welkom in het land van Santi Bolt. Welkom in dit feestpaleis.
0: Hier kan je dus voor gaan. Dit kunnen we dus straks rond 11:45 draaien. Deze Santi Bolt van Clouseau. Of wat dacht je hiervan? Dat is al zo iets ouder werk, maar toch ook zo plezant. En Mary Lou van Clouseau, dan is er ook nog Vanavond ga ik uit. En herhaal dat uitgaan gerust ook eens in augustus 2027. Ze beginnen hem stilaan ook gewoon te verdienen, denk ik dan. Dus hierop kan je ook stemmen op de Nobelprijs van Clouseau. Moest er toch ook wel tussen staan, hè? Deze en dans van Clouseau. Je kan kiezen, je kan stemmen dus op de 5 Clouseau-nummers. En je kan dat nu doen. De Joe-app even openen en dan stemmen maar. Hè? Wat wordt het? Wat draai ik straks rond 11:45? Laat het vooral weten terwijl we hier ook al feest houden. Door met Katy Perry dan nu en Last Friday Night.

0: TGIF, Last Friday Night van Katy Perry. En het is plezant om te zien. Er zit zeer veel beweging in de Joe-app, want je kan daar even gaan voor jouw favoriete, meest swingende Clouseau-song na dat zotte nieuws van vanochtend. Dat ze erbij zullen zijn in het Koning Boudewijn Stadion volgende zomer. Je kan nog even je stem uitbrengen voor En Dans, voor Nobelprijs, voor Vanavond ga ik uit, Mary Lou of ook Swenty Bolt. En straks dan één van die nummers, de meest gestemde Clouseau-song. Nog eens kijken dan intussen hoe het gaat op de weg. Wel, er staat nog geen file waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is op de Brusselse Buitenring te doen. 20 minuten extra daar tussen de Astridlaan en Peder Square. Daar is een ongeval gebeurd.
1: Astrid Philips.

0: zometeen straks dus nog meer Belgische muziek met Clouseau. Maar welke song precies, dat bepaal jij nog even via de poll die je kan vinden via de Joe-app. Ik laat hem nog even openstaan trouwens, totdat de Pet Shop Boys zijn uitgezongen. Ze komen eraan zometeen met Suburbia.
1: Hey everyone, this is Ronan Keating.
2: Joe nodigt je uit voor het concert van Ronan Keating. Volgend jaar op 7 september in de Lotto Arena. Win tickets voor Ronan Keating Live. Morgenmiddag vanaf 4 uur bij Tom de Kok.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat blieft?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
9: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
8: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
12: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
13: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
14: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
17: Good times. Great music.
18: Dit is Joe.

0: Suburbia van de Pet Shop Boys. En dan denk ik dat ze nu volledig zijn uitgezongen. Dus dat betekent dat ik de poll ga stoppen.
1: In de stemming.
0: En wij gaan het ermee doen met al jouw suggesties die zijn binnengekomen. Je kon stemmen op Clouseau Muziek, want 4 augustus komen ze dus naar het Koning Boudewijn Stadion. Als eerste Belgische band doen ze dat. Dat is behoorlijk zotjes toch wel hoor. Ze zijn er zelf een klein beetje zenuwachtig voor. Vind ik schattig eigenlijk ook wel. Er is zeer veel gestemd, maar er zijn ook wel wat appjes binnengekomen. Zoals Heidi die stuurt, ja, hoe kan je daar nu tussen kiezen? Tussen Swenty Bolt, Marilou, Vanavond ga ik uit, Nobelprijs en Dans. Hopelijk spelen ze alle 5 in het Koning Boudewijn Stadion. En Maura die stuurt ook nog, draaien ze gewoon toch alle 5? Zo'n nieuws moet uitgebreid gevierd worden, maar dat gaan we nog doen. Ook bij Karel, bij Tom, bij Stijn zullen ze sowieso wel aan bod komen. De stemming is intussen helemaal rond. En ja, ik ben sowieso met alles content wat je deed. Maar Swenty Bolt is dus als allerlaagste geëindigd. Dat had ik misschien niet helemaal zien aankomen. Mary Lou heeft het zeer goed gedaan, maar heeft net niet gewonnen. Nee, jij koos uiteindelijk voor deze nog altijd supergoeie hit natuurlijk, hè, van Clouseau. Jawel, met 30% zijn ze gaan lopen. Clouseau en

van Ultimate Chaos. Het is bijna 11:55. Zullen we de zon dan nog eens even vieren? Nog even meepakken naar onze lunch, zodat we zeker ook zijn dat we de boterhammen daarbuiten kunnen binnenwerken.

0: your body, baby, do that conga. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: En smakelijk daar op deze woensdagmiddag. Die ik zo meteen beleg met R.E.M. Losing My Religion. 12 uur nieuws dat krijg je met Ortwin Lanses. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Het parket onderzoekt een dodelijke woningbrand. Diesel wordt weer wat goedkoper. En onze gevangenissen zijn niet aangepast aan oudere gedetineerden. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart na de woningbrand in Roeselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. Zijn echtgenote kon wel gered worden. Ze zou geroepen hebben dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal 2,40 euro. De brandstofprijzen schommelen al sinds begin maart hevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Langdurig zieken die weer arbeidsgeschikt worden verklaard, kunnen nog jarenlang een uitkering krijgen als ze die beslissing aanvechten. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementsleden Axel Rons en Eva de Mesmaker hebben opgevraagd. Zolang de procedure bij de rechtbank loopt, kunnen mensen nog een uitkering krijgen. En dat kan lang duren, zegt Rons.
5: Zo'n beroep dat kan 2-4 jaar duren. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 100 mensen die al 4 jaar zo'n werkloosheidsuitkering krijgen. En wat zeer straf is, als ze ongelijk krijgen, dan moeten ze die werkloosheidsuitkering niet terugbetalen.
4: Het aantal beroepsprocedures steeg met 80% de voorbije 5 jaar. In slechts 1 op de 4 gevallen krijgt de klager gelijk. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar. Dat zegt de toezichtsraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort de centrale toezichtsraad van het gevangeniswezen.
6: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt binnen een gevangenis. Denk aan vele dure trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
4: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Een sabbatjaar staat slecht op je cv, dus tijd nemen om bijvoorbeeld te reizen of mentaal rust te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Onderzoeker Liam Dert legt uit waarom.
7: Omdat ze verwachten dat je algemene, je sociale en je technische vaardigheden achteruit zijn gegaan tijdens je pauze. Ze vermoeden daarnaast ook dat je minder bereikbaar, minder betrokken en minder bereid zal zijn om tot het uiterste te gaan. Ze vrezen dat mensen hun privé boven hun werk zullen blijven verkiezen en ja, dat je dus een minder ideale werknemer bent.
4: Wie een tijd niet werkt om voor het gezin te zorgen, wordt minder streng beoordeeld. Het is zonnig bij 23 graden, later meer wolken vanuit het westen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
3: En opnieuw nergens files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest.
0: Dit is Joe met Astrid.

Tears in My Religion van R.E.M. om 11:56. Zeer goedemiddag, terwijl je wie weet wel staat aan te schuiven in de rij bij de broodjeszaak of je toch al lang op de picknickbank zit. Want hallo toch, schone nazomer vieren we hier bij Joe met muziek die al net zo enthousiast is als de zon.

Wat moet dan wel een toffe middag zijn als je dit hier ook hoort. Hè? Passenger van Alex Warren. En dat die toffe middag, dat we die vooral blijven vasthouden. Ook met u nu dan een heerlijk meezingmomentje. Crowded House en Don't Dream It's Over.

0: deze week in Date Night.
1: Jouw definitie van de liefde. Liefde is...
2: Luister naar je vrouw.
0: Date Night. Tess op date met Nouria uit Blind Getrouwd.
1: Je bent een verpleegster?
2: Ja.
1: Dat kan wel iets doen met een man.
2: Zeker.
1: Maar hij heeft ook af en toe eens een pijntje.
2: Heeft hij dan niet? We gaan ervoor zorgen dat hij het heeft.
0: Date Night met Tess Goossens en Nouria uit Blind Getrouwd. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oh.
4: Oei.
3: Mijn enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
7: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
8: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza, dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
7: geel. Leef gerust, met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
9: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
12: Ben je op zoek naar je eerste job?
13: Zo klaar voor.
12: Of is het tijd voor een carrière-switch?
13: Ja, zo klaar voor.
12: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
13: Zo klaar voor.
12: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
14: De Mystery Dutchess van Connections.
15: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
16: Tjuh, dat heb ik gemist.
17: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
18: Good times.
19: Great music.
18: Dit is Joe.

Somebody is hier. Goedemiddag. Die je zometeen verder zet met dat vrolijke deuntje van Carly Rae Jepsen. En dan heb je twee opties eigenlijk. Hè. Haar Good Time of haar Call Me Maybe. Wel ja, het is dat laatste geworden. Nou, deze bende nog. Cool.

Oh nee, zo wordt het 12:30. Toch geen file op onze snelle wegen. Op onze snelwegen of onze snelwegen. Zo kunnen we dat ook zeggen natuurlijk. Waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is de E313 waar je dan moet zijn. 11 minuten extra dan richting Antwerpen tussen Randst en Antwerpen-Oost.

Baby, maar dat was er dus niet van gekomen. Ja, als je de clip nog herinnert, de gast waar ze verliefd op werd, gaf zijn telefoonnummer niet door aan haar, maar wel aan de gitarist van de band. Straks muziek van Wham at the Edge of Heaven. Nu al deze schone hier van Bon Jovi. This ain't a love song. Maar dat is het dus wel degelijk wel, hè. Een love song.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
4: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
7: Zeg, stereo of toch barbecue straks?
6: Je familiefoto's?
7: Max, alsjeblieft, het is wel broek teruggaan.
6: De buren?
8: Zeg, is dat een hert?
9: Nee, dat is een everzwijn.
6: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
10: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
10: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel.
13: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
14: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
15: Geef 8 hamburgers.
14: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
16: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29.

0: 40 Jukebox komt naar Brussel. 14 december AB. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
1: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
2: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
3: Dit is Joe. Good times.
4: Great music.

0: Edge of Heaven. Zo wordt het 12:15. Goedemiddag nog steeds. Nog even terug misschien toch ook naar 8:30 ongeveer deze ochtend. Toen Koen en Chris Wouters in de studio stonden hier bij Joe bij Sven Ornelis. En als Koen en Chris langskomen, dan weet je, er gaat hier iets groots gebeuren. En dat is niet overdreven ook, want hallo Koning Boudewijn Stadion.
1: We moesten het voor zijn 60ste doen, want vanaf daarna gaat het Stijlberg afgaan met een Brezikamp.
2: Jij weet wat er gebeurt in de 60ste.
1: Ja. Nee, het is gewoon. Weet je wat ook leuk is? Allee, niet, we hebben zo vaak in Sportpaleis gespeeld. Niet dat dat niet leuk is. Integendeel, Sportpaleis is fantastisch. Maar je wil toch ook niet. Het is niet omdat. Ik ben nu al 60, Koen bijna. Het is niet omdat je al een klein beetje op leeftijd komt dat je moet niks nieuws meer willen doen of zo. Wij willen altijd verder kijken en denken van oké, waar kunnen we onszelf nog eens mee uitdagen om een zeer vervelend woord te gebruiken. Maar dat is het wel. Het is echt heel lang geleden dat wij zo excited zijn geweest over een idee. Ik zeg het, wij zweven ergens tussen geweldige euforie en ook het een heel klein beetje in onze broek doet.
0: Ja, en woensdagavond 4 augustus volgend jaar kan je dat dus checken. Volgende woensdag om 10:00 start de ticketverkoop dan weer voor Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion. Gaat dat?

Listen to the music van Doobie Brothers. En dat kan hier ook, hè. 24-7 bij Joe. Zit je goed? Het is al een knotsgekke ochtend geweest. Ik ben eigenlijk vooral ook benieuwd naar de avondspits met Tom de Kok, die jarig is vandaag. Wie weet wordt het nog een beetje doller dan anders, maar dat kom je straks te weten. Eerst is er ook nog Karel Schmidt. Zeer veel plezier ermee. En hier ook al met Frans Kalle.

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
1: Tot en met 18 oktober bij Yoozoo -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yoozoo NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yoozoo.be.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Het is 1 uur, goedemiddag. Joe-nieuws krijg je van Ortwin Lanses.
6: Goedemiddag. Jongeren gebruiken steeds minder condooms. Parlementsleden gebruiken AI om vragen te stellen. En het zijn verkiezingen in Marokko. Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook al maar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is een condoom het beste middel tegen SOAS. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken.
7: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
6: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Ongeveer een kwart van de vragen die parlementsleden stellen aan de regering komt van AI. Dat heeft het nieuwsblad onderzocht op basis van de manier waarop die vragen verwoord zijn. Parlementsleden zelf zeggen dan weer dat ze AI zelden gebruiken of enkel om teksten te laten samenvatten. Er komt wel ook kritiek op, onder meer van Kamervoorzitter Peter de Rover. Die zegt dat als het zo doorgaat, AI binnenkort de parlementsleden kan vervangen. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de woningbrand in de Roeselaren van morgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. Zijn echtgenote kon wel gered worden. Ze zou geroepen hebben dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal €2,40. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar. Dat zegt de toezichtsraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort de centrale toezichtsraad van het gevangeniswezen.
8: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt binnen een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
6: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Marokko kiest vandaag een nieuwe regering, zijn er parlementsverkiezingen. Er wordt wel geen hoge opkomst verwacht, omdat regeringswissels in Marokko weinig vernieuwing brengen. Het land kampt nochtans met grote problemen, zoals een hoge jeugdwerkloosheid, groeiende sociale ongelijkheid en een dalend vertrouwen in de politiek. Deze namiddag vrij zonnig, met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
5: Een vertraging in de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 24 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je minder dan 10 minuten. En daar gaan we. Goedemiddag.

De zus van hè, Janet Jackson met een van haar toppers uit 2001, All For You. En daar gaan we voor woensdag de 23e september. De hits van Smith. Let's go. Wat een schone dag alweer. Zet de ramen open als het kan. En laat de radio buiten en het zonnetje binnen en dan komt het helemaal goed. We hebben het vandaag onder andere over de jarige Boss. Bruce wordt 77 jaar jong. 77 zomers. Ik draai straks rond 14:15 een van zijn onderschatte nummers. In de schatkamer later vanmiddag heb ik het over Kylie Minogue. En ik heb het ook over de triomftocht van Clouseau. Want wat zij volgend jaar gaan flikken, dat is nog nooit gedaan. Ik vind het geweldig. Eerst nog toplaten van onder andere Kiss. Die deden eigenlijk twee dingen tegelijkertijd. Rock and roll spelen en ook disco binnensmokkelen. Met een beetje schmink. Resultaat, wereldhit. Die zelfs je onkel die nooit danst, laat meewiegen. Goedemiddag.

0: producer en Cameron Whitcomb. Vanochtend sprongen Koen en Chris binnen. Dat hoor je daarnet ook al bij Astrid. Met dat geweldige goed nieuws over Clouseau. Ik vind het een mooie dag om eens een van mijn favoriete nummers van Clouseau uit de kast te halen en ze te presenteren. Zometeen. Maar we gaan ook rocken met That's What I Like About You. The Romantics komen eruit.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
4: Ach.
3: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder hoe liever.
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Dat is Imo!
10: Ah, dag juffrouw.
11: Hey.
10: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
11: Ja.
10: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
11: Oké.
10: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
11: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
10: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
11: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
10: Haha, jij bent een slimme.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
13: Humo!
14: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
15: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
14: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
15: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
14: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
15: Humo!
14: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
16: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
18: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
19: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

positieve energie van de Romantics. That's what I like about you. Een zegeviering, een triomftocht. Clouseau. Volgend jaar, 4 augustus, vullen ze als eerste Belgische band ooit het Koning Boudewijn Stadion. 55.000 mensen. 55.000 mensen. Tickets kun je vanaf volgende week bestellen. We zijn dan woensdag de 30ste september, 10 uur, via hun website clouseau.be. Ze hebben het nieuws vanochtend ook bekendgemaakt, ook hier bij ons. We waren bij Sven en Anke. En ik kwam Koen en Chris tegen op het moment toen zij vertrokken. Ik kwam toen net binnen. En ik zei tegen allebei proficiat uiteraard, maar ik ga ook echt proberen te komen. Maar dan heb ik al problemen met de vakantie, denk ik. Waarop, ik wil dan naar Zweden normaal gezien. Maar Chris zei, je komt gewoon op en neer, Karel. En toen dacht ik, ja, misschien moeten we dat gewoon doen. Want voor de passie voor muziek staat het nu al mooi gemarkeerd in de agenda. 4 augustus. Dit zijn Koen en Chris nog eens.

ondertussen half twee geworden. Er staan op dit moment twee files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 in de richting van Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 33 minuten. En ook op de ring rond Gent in de richting van Mariakerke tussen Gent Zeehaven en Zelzaten-Noord 16 minuten.

classic U2 dit. Still haven't found what I'm looking for. Het verjaardagsfeest van U2 komt eraan. Hè. Ze werden al opgericht in 1976 in Dublin. En dat is 50 jaar geleden. En dat gebeurt later deze maand. Ik verwacht minstens een nieuwe single, maar ook een nieuwe plaat. En ik denk dat er ook een tour aankomt als ik het gevezel in de wandelgang

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
10: De Keunink. De slimme kijk op ramen.
11: Slim? Was daar nu slim aan?
10: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium. Huh? Bij ramen van de Keunink kiest je slim.
11: Hoe?
10: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
11: Dat is inderdaad slim.
10: Ja, hè?
11: Laat nog eens horen.
10: De Keunink.
12: De slimme kijk op ramen.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
14: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
17: Dit is Joe. De hits van...

0: Voor een muzikale trip naar 99 met Strong Enough van Cher. En het is bijna kwart voor twee.
1: De Zen van Schmidt.
0: Je weet het, dat is het moment in de show dat ik het ritme wat loslaat. Het ideale moment om even jezelf op vliegtuigmodus te zetten en te chillen. Met onder andere de jarige Bruce Springsteen, 77 zomers jong. En een onderschat nummer van de Bas dat je niet al te vaak hoort, maar perfect om als je nu aan het rijden bent, de raampjes wat open te zetten en te cruisen op Tougher Than the Rest.

0: twee platen om lekker te chillen. Dat is de zen van Schmidt met Backstreet Boys vandaag. Show me the meaning of being lonely. En we begonnen met de jarige taart en champagne. En nog andere lekkers ook voor Bruce Springsteen. 77 zomers, jong. Van hem kreeg je nog eens tougher than the rest. En aan de emojis in de app van Joe te zien, was dat een schot dat raakte, moet ik zeggen. Sabrina zegt, wauw, wat een plaat, wordt veel te weinig gedraaid. Ook Paul Torfs was enthousiast, maar ik begrijp het wel, want het was zijn absolute openingsslow in 1993 zelf.
1: Come on, karaoke, gas geven!
0: Ja, dat doen we altijd, na de zen. Dat doen we met Disco Inferno. Dat is eigenlijk het enige vuur waarbij je niet moet blussen, maar gewoon harder moet dansen. En ja, burn, baby, burn. Blijft de meest vrolijke brandmelding ooit. Dit zijn de Tramps.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
0: Voor de volle 100%. Met de pro van...
2: Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
3: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Goedemiddag, het is 2 uur geworden. Joe-nieuws krijg je van Ortwin Lansens.
6: Goedemiddag. Jongeren gebruiken steeds minder condooms. Nederland neemt toch deel aan het Eurovisie Songfestival. En YouTuber Acid moet misschien voor de rechter verschijnen. Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook alsmaar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is een condoom het beste middel tegen SOAS. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken.
7: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
6: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Nederland zal meedoen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dat zegt de krant Algemeen Dagblad op basis van verschillende bronnen. Tijdens de vorige editie deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee door de aanwezigheid van Israël en de oorlog in het Midden-Oosten. De wedstrijd vindt volgend jaar plaats in mei in Bulgarije. Ons land hakt straks de knoop door. YouTuber Acid hoort op 14 oktober of hij voor de rechter moet komen voor belaging nadat hij in een van zijn video's de naam bekend maakte van de student-gynaecoloog aan de KU Leuven die vorig jaar geen straf kreeg voor verkrachting. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal dan tot wel 25 graden.
5: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen op de E313. Dat is tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 24 minuten. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Gent-Zeehaven 16 minuten. Of ter hoogte van Gent-Zeehaven. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tot slot 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.

is een van de meest opmerkelijke platen uit het jaar 2015. En ondersteund door een ferme videoclip. En dan weet ik, dan had ze nog zo'n openklapbare gsm. En dat vond iedereen dan plots terug cool. Storm loopt naar de winkels, want iedereen wilde zo'n Adele-model hebben. Het was destijds de eerste single uit die 25-plaat. Hello. Welkom op deze woensdag bij Joe. Straks in de schatkamer van Schmitz ontdek je meer over Kylie en dingen die je nog niet over haar weet. En toplaten met zometeen Soul Sister, True Before We Started. En dit is Brian Ferry.

0: deze week in Date Night.
1: Jouw definitie van de liefde. Liefde is...
2: Luister naar je vrouw.
0: Date Night. Tess op date met Nouria uit Blind Getrouwd.
1: Je bent een verpleegster.
2: Ja.
1: Dat kan wel iets doen met een man.
2: Zeker.
1: Maar hij heeft ook af en toe zijn pijntje.
2: Heeft hij dan nieuwe handen voor zorgen dat hij heeft?
0: Date Night met Tess Goossens en Nouria

0: beber heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
7: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja. Kom een keer kijken.
7: Amai, oh merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Tiscamania, media bij Carrefour.
14: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
15: Dit is Joe.
16: De hits van Smits.

Ja, je weet dat op de radio kan je reizen doorheen de tijd. Dan gaan ze op meteen naar de Year 3000 met Busted. Met veel water en al. En nu reis naar de jaren 80 met één van de nummer 1 hits van de Police.

Frozen en Madonna. Het is ondertussen 2:30 geworden. Er staan op dit moment 4 files waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Herentals West en Wommelgem 20 minuten. De ring rond Gent richting Mariakerke. Tussen Zelzaten West en de Riemensteenweg een kwartier. Richting Zelzaten ter hoogte van Gent-Zeehaven 13 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tot slot 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Met nu een van de beste nummers uit 2003. Busted, the year 3000.

0: een van de nummer 1 is van Paul Young. Dat gebeurde in 1983. Comeback en Stay. Ik heb zometeen de rockers van Aerosmith voor je klaargezet. We gaan een beetje crazy. En een nieuwe schatkamer met antwoord op de vraag wat nu precies het verband is tussen Kylie Minogue en een boemerang. Het is een letterlijk verband, zometeen.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Een goede koffie. Dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
7: Hema!
8: Humo!
7: Hema!
9: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
10: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
9: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
10: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
9: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
8: Hema!
9: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
15: Leef gerust voluit, omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land, CM. Leef gerust.

0: Normaal gezien rocken ze een aardig stuk weg, maar ook in ballades scoren goed. Zoals I Don't Want To Miss A Thing. En ook deze crazy Aerosmith.
1: De schatkamer van Smith.
0: Met altijd topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Sommige nummers zijn niet gemaakt om gewoon te beluisteren. Die zijn gemaakt om in je hoofd te kruipen. Kylie Minogue deed dat perfect met Can't Get You Out Of My Head. En eerlijk, die titel is eigenlijk een waarschuwing. Je kent het refrein, dat eindeloze la la la, dat zich dan vastzet in je brein als kauwgom onder een schoen. En ze begint er ook meteen mee. Geen opbouw, geen excuses, gewoon hier is je oorworm. Veel succes ermee. En de coupletten, die doen braaf mee. Het verhaal is eigenlijk simpel. Kylie is stapelverliefd en hoopt dat het voor altijd is. Heel romantisch, maar de boodschap wordt erin geramd. En je krijgt hem niet meer uit je hoofd. Het nummer werd geschreven door Rob Davis van Muid, maar ook Katie Dennis. Zegt die naam je nog iets? Ze scoorde bij ons ook een bescheiden hit in de 90's met dit. Er is dus Katie Dennis en die heeft niet slecht geboerd met het schrijven van die Can't Get You Out Of My Head. Want je vindt haar op de lijst van de 40 rijkste Britse vrouwen. Echt, ik verzin het niet. Het nummer was bijna van een andere band, van S Club 7. Of zelfs Sophie Ellis Baxter. Maar die weigerde. Kylie besliste al na 20 seconden om het op te nemen. Nu, als ik aan Kylie denk, dan denk je meteen aan die charmante, mooie glimlach. De glamour, ze is ook heel vriendelijk. Maar wist je dat haar naam eigenlijk uit de Aboriginal taal komt en daar gewoon boomerang betekent? Straf, hè? Ze blijft dan ook terugkomen. Can't Get You Out Of My Head, de nummer 1 van exact 25 jaar geleden.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
4: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
5: Belisol.
4: Altijd zeker.
6: Goedemiddag, het is 3:00. Joe Nieuws krijg je van Ortwin Lansens.
7: Goedemiddag. De droogte in ons land wordt steeds erger. Dokters en ziekenhuizen kunnen zich binnenkort vergelijken met elkaar. En Rusland schendt alweer het Poolse luchtruim. Ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70. Dat blijkt uit metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden. En ook in september viel er tot nu toe maar 17 mm. Terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, zegt weerman David Degenau.
8: Dat betekent dat na een droog 2025 ook 2026, zeker wat het groeiseizoen betreft, ook veel droger is dan normaal. En dat we dreigen in de droogste periode te komen sinds 1970 voor wat betreft de periode augustus-september en een stukje van juli.
7: Er is de komende weken niet veel beterschap in zicht. Dokters en ziekenhuizen zullen binnenkort kunnen zien hoe ze presteren tegenover collega's en welke behandelingen of medicatie ze hoe vaak voorschrijven. Het RIZIF heeft daar een plan voor klaar. Het wil beter controleren dat er geen onnodige ingrepen gebeuren en afwijkingen sneller opsporen. Een Russische helikopter heeft het Poolse luchtruim geschonden, dat meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen uit Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot de 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
6: En vertragingen in de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 10 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 10 minuten.

Zometeen mag hier iemand swipen en liken. Die heeft dan letterlijk de vinger op de playlist. En nu een mooie ballade. De meeste ballades zijn erg zacht. Maar dan heb je ook nog Toni Braxton. Die gewoon met één zin je hart in twee breekt. En je daarna ook nog eens vriendelijk vraagt om het terug aan elkaar te plakken. Dat gaat dus.

0: helemaal weggelopen uit een of andere knuffelrock-cd deze. Unbreak My Heart en Toni Braxton.
1: Swipe of like.
0: En na de gebroken harten gaan we swipen of liken. Wat denk je? Ik heb 5 topplaten klaargezet. Ze gaan echt alle kanten uit, maar jij mag absoluut je favoriet kiezen. Je kan je nu kandidaat stellen en dat doe je in de app van Joe. En wat moet je vandaag sturen? Crème glas. Ik heb er al heel de dag zin in. Dankjewel.

0: Hey Dawn, this is Ronan Keating.
1: Joe, nodig je uit voor het concert van Ronan Keating. Volgend jaar op 7 september in de Lotto Arena. Win tickets voor Ronan Keating Live. Morgenmiddag vanaf 4 uur bij Tom de Kok.
2: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
5: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
6: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123eend.be.
7: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
8: Volkswagen.
1: Dit is Joe.
9: De hits van Schmidt.

0: Silverphonic en The Night Before.
1: Swipe of like.
0: En dankjewel aan iedereen die het bericht Crème Glas stuurde in de app. Ja, dat is nog altijd razend populair. Ook in Aalst bij Mieke van Ingelgem. Want die stuurde dat ook op. Dag Mieke, goedemiddag en welkom.
2: Goedemiddag Karel.
0: Hoe zeggen ze dat in Aalst eigenlijk? Crème Glas? Is daar een dialectuitdrukking voor?
2: Ja, ik ben ook oorspronkelijk geen Aalster, dus ik weet eigenlijk niet of ze Crème Glas zeggen.
0: Ah, okay.
2: Ze moet Crème Glas ook, maar ik weet het niet.
0: Ja. De crème in een potteke stuurt Steve Bowers, zie ik. Misschien dat er wel, maar ja, dan op zijn Aalsters. Het enige wat ik daarvan ken is Aalst, ajuin en bier met schuim. Maar dat is ook al lang geleden. Ik heb hier 5 kandidaten voor je klaarstaan. Muzikale kandidaten, we gaan swipen en liken. We beginnen altijd met een duel en dan moet je er alleen kiezen. Dus ik wens je vooral veel fun. Okay,
1: welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Oh, Don't Worry About a Thing. 3 Little Birds van Bob Marley en The Wailers. Of
1: kandidaat 2.
0: Je moet kiezen tussen Bob Marley of Eiffel 65 in die Blue Dabbedee Dabbedee.
2: Dan toch Bob Marley.
0: Bob Marley past perfect op deze mooie woensdag. Die hebben we vast en die mag je nog omruilen voor...
1: Kandidaat 3.
0: Uit de top 2000. Een van de headliners op Werchter afgelopen zomer. The Cure en The Forest. Wat zegt jou dat, Mieke?
2: Toch nog altijd Bob Marley.
0: Bob Marley? Oké, ik begrijp dat. Dit is de voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
0: Hero van Enrique Iglesias zit daar. Grote hit uit 2001. Wat gaan we daarmee doen?
2: Houden.
0: Echt? Oké. Je haalt Bob Marley in voor Enrique. Jij bent de baas. Oké, we hebben de hero vast. En die kan je eventueel nog omruilen voor...
1: Kandidaat 5.
0: Daar zit Bonnie Tyler. Ook een hemelse held geworden, jammer genoeg, dit jaar. Met een van haar jaren 80 knallers. Holding Out for a Hero. Jij bent de baas, Mieke. Wat gaan we doen?
2: Dat blijft toch bij Enrique Iglesias.
0: Enrique Iglesias, jouw held. Pak hem maar stevig vast, want ik draai hem helemaal. En die andere 4 die krijgen uiteraard een tweede kans. En nu nog een crème glas gaan halen, toch? Wat is je favoriete smaak?
2: Ja, ik weet niet of ik een crème glas ga halen vandaag.
0: Niet? Maar ja, het zijn er wel de temperaturen voor, dus geniet ervan.
2: Ja, de temperatuur, inderdaad.
0: Dat is goed, dag Mieke.
2: Ja, dag

Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Nou, ik denk dat Mieke uit Aalst stiekem wegsmolt voor Enrique Iglesias. Het was haar like in the swipe of like. En ook vandaag is er de muziek battle van de tweede kans. Dit zijn de vier weggeswipte nummers. Eén van die vier draai ik zo meteen. Dat is degene met de meeste stemmen. Wat denk je? Three Little Birds van Bob Marley en de Wailers. Blue Dabadi Dabada van Eiffel 65. The Cure met A Forest. Of Holding Out for a Hero en Bonnie Tyler. Je hebt nog even de tijd om te stemmen. Dat doe je door gewoon te klikken op je favoriet in onze app. Eén file waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment. En die staat op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 11 minuten.

0: Luciana Spyro is een van die nieuwe verrassende stemmen. Dit was Material Lover. Ik heb ondertussen de muziekuitslag binnen van die poll van de tweede kans. Die ging tussen Bob Marley en de Wailers. Three Little Birds kreeg 14%. iPhone 65, 3%. Dat is dus ferm gebuist. The Cure, A Forest, een mooie 35%. Maar de duidelijke winnares is Holding Out for a Hero geworden van Bonnie Tyler. Zometeen.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Ah, ik ben het beu!
3: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
7: Dat is Imo!
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
12: Geef 8 hamburgers.
11: Alsjeblieft.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
15: Dit is Joe, de hits van Schmidt.

0: de winnares van de muziekbattle van de tweede kans. Bonnie Tyler en iedereen blij. Alleen dat hopen we toch. Pascaline uit Zottegem, die zit in de auto en ze stuurde dit bericht. Luister even mee.
1: Woo!

0: misschien wel een van de beste feestnummers uit de jaren 80. Onbezonnen dansen op het ritme van de nacht met Die Barge. We zitten met een feestbeest in de studio, want hij is
1: waar? Jarig. Waar?
0: Tom de Kok. Tom, gelukkige verjaardag.
1: Dankjewel. Wil jij vier Ferrero Rochers of

0: heb nog nooit smurfen gekregen voor mijn verjaardag.
1: Nog nooit smurfen?
0: Brassband is mij ooit al wel overkomen.
1: Ja?
0: Ja, en honden.
1: Heb je iets met honden?
0: Nee, ik ben een kattenmens, dus liever niet eigenlijk als
1: dus de smurfen?
0: Die zijn toch geen honden, want daar heb ik het zo niet mee.
1: Nee, maar de smurfen zijn er wel.

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu, 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Dat is goed, Donnie. Als je zocht naar de beste playlist op dit uur in Vlaanderen, search no more. Noordkaap, James Blunt en Sven de Leijer. Die niet gaat zingen, hopelijk. Bart Beekaert, 4 uur.
6: Goedemiddag. Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. In Gent is een jonge man neergestoken. En Oekraïne vreest voor hongersnood in een omsingelde stad. Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat de VRT weten die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden, zegt CEO Frederik de Laplace van de VRT.
7: Tot voor kort werd de presentator van de Spaanse publieke omroep gekortwiekt als hij bij de introductie voor de kandidaat uit Israël iets zei over het land dat in oorlog is. Ik denk dat we vandaag de garantie hebben dat we dit soort wereldvreemdheid helemaal uit het Songfestival kunnen weren. We hebben een aantal engagementen, die moeten de komende maanden wel geconcretiseerd worden.
6: Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een jonge man neergestoken na een vechtpartij. Het gebeurde aan het Sint-Pieterstation. Het slachtoffer raakte gewond aan de borst en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. De politie is een onderzoek gestart. Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleshki in het zuiden van het land. Russische troepen houden de stad al maanden omsingeld. In de stad zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder wie 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren, maar Rusland weigert dat. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen. Maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maxima tot wel 25 graden.
5: Het valt op dit moment allemaal nog heus goed mee. Onderweg 8 files waar je 5 minuten of meer verliest. En dat is eigenlijk weinig, hè, op een mensenleven. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuutjes. Dat is al iets langer. Richting Gent heel normaal tussen Antwerpen-Noord en Deurne 9 minuten. En van Antwerpen-Zuid tot Kennedy-tunnel 5 minuten. Richting Antwerpen dan op de E313 vanaf Massenhoven 12 minuten. Naar Hasselt op de E313 vanaf Antwerpen-Oost tot Wommelgem 5 minuutjes. Op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen 5 minuten. Van Strombeek-Bever tot Wemmel 5 minuten. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem ook 5 minuten. Wees lief voor elkaar en laten we deze spits soepel laten verlopen samen.
8: Dit is Joe.
9: Met Tom de Kok.

0: ethischer wordt het niet als dat al een woord zou zijn. Maar weet je wat? Ik ben germanist, ik beslis dat dat een woord is. Steve Winwood met Valerie uit 1981. Ha! Hier zijn we dan.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: 4:11. Hallo van de radio en wat een totale eer dat je vandaag luistert. Merci, zeker vandaag, want ik neem je even mee terug naar 43 jaar geleden in Schoten, een vlek bij Antwerpen. Toen lag mijn 22-jarige moeder daar, ja, ik wil het mij ook niet echt inbeelden, uit puffen dat het geen naam had. En toen floepte daar plots, na een eenvoudige bevalling, een slapende baby uit, naar het schijnt. Ja, ik was er niet bij, alleen niet bewust. Dus, maar dat was zo. En daarna was het een hele tijd erg gezellig. Tot mijn ouders een cruciale fout maakten waar ze nu nog altijd spijt van hebben. Namelijk, mij leren praten. En dat brengt ons hier, dag op dag, 43 jaar later. Ze zijn hier net, mijn collega's, de studio binnengevallen. Je hebt dat misschien kunnen volgen op joe.be. Ik heb net Tom Poesen gekregen. Tom Poesjes, hebben jullie hem. Met daarop de foto van Harry Styles in een roze tutu, die je ook op het internet kan vinden. Hij ziet er echt geweldig lekker uit. Ik ga nu ook eindelijk voor het eerst in jaren eens live proeven of hij ook zo lekker is als hij eruit ziet. We gaan hier gaan we. Ja, heel de studio hangt onder de bakkerspuling nu. Wel goed, ja, sorry dat ik met mond vol praat, maar het is mijn verjaardag. Hey, sue me. Harry, je bent lekker. Ik heb ook bowling sokken gekregen, want als teambuilding gaan we altijd bowlen met het team. Dus ik ga echt sowieso strikes gooien de volgende keer. En het volledige oeuvre van Ray, een artiest die ik geweldig vind, op LP. Voilà, kunnen we weer verder. En thuis ook nog wat cadeautjes gekregen, geluncht met mijn gezin. En straks neemt mijn man mij geheel vrijwillig mee naar Odyssey, de film in IMAX waar ik zelf tickets voor heb gekocht. Maar hey, hij mag al mee, hij mag content zijn. Ik heb heel wat berichten gekregen vandaag van luisteraars die ook jarig zijn. Voilà, de Tom Poesjes is binnen. Aan jullie allemaal, dikke kussen en knuffels, want 23 september is natuurlijk niet alleen van mij. Dat geldt ook voor jou, Bruce Springsteen. En ook voor jou, Stan Bettes. Dat zijn eigenlijk geen slechte mensen om mijn geboortedag mee te delen. Als jij ook een gedeelde datum hebt met een of andere bekende of rare mens, je mag altijd eens droppen in de app, dat is altijd lachen. En als je dan toch in onze app bent.
2: Hey Joe, this is Torch with the world famous Harlem Globetrotters and we're coming to Lotto Arena in Antwerp.
3: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters.
0: In Antwerp ben je al ingeschreven voor de Harlem Globetrotters. Met je team, met z'n tienen, mag je er naartoe. Dat mag je sportteam zijn, dat mogen ook gewoon de collega's zijn, een club vriendinnen, een stuk van de familie of heel de familie. Schrijf ze in op joe.be en dan gaan we er straks om spelen. Je hoeft er zelf voor de rest niks om te doen. Je hangt een klein beetje af van het lot en ook van de vaardigheden van de mensen hier in de studio. Mezelf, en dat is al slecht nieuws, maar gisteren was het bijvoorbeeld ook James Cook die de studio vrij letterlijk heeft afgebroken. En vandaag voorspel ik met Sven de Leijer eigenlijk niet veel beters. We houden ons hart vast. Dat is van over een uurtje. Schrijf je nu in. En nu, ja, nu we toch over Ray begonnen waren. Dit is ze. Where's my husband? Goeie.

0: Allee, de volgende mag jij weer kiezen. Ik heb mijn feestje gehad, dankjewel. Where's My Husband van Ray. Mocht je die nog niet kennen, we draaien hem af en toe bij Joe. En met heel veel plezier. Je hoort hem eigenlijk op andere zenders veel te weinig. Komen heel lieve berichten binnen. Ik kan ze onmogelijk allemaal beantwoorden en voorlezen. Maar merci, merci voor de verjaardagswensen. Dat doet mijn 43 jaar oude of jonge hartje heel veel deugd. Stefanos bijvoorbeeld.
1: Hello Tom! Happy birthday, makker! Maak er een leuke dag van, hè?
0: Ja, dat is, als ik hier bij jullie kan zijn, is het altijd een leuke dag. Thibaut!
2: Happy birthday, Tom! Hyper de pieper de piep! Hoera!
0: Er wordt heel weinig gezongen in die berichten, vind ik. Misschien bij Hugo wel.
3: Hey Tom, van harte een gelukkige verjaardag gewenst. 43 jaar, 43 jonge jaren. En nu op weg naar een halve eeuw.
0: Oh Hugo.
3: Van harte gefeliciteerd Tom, van Hugo en Isabel.
0: Ja, dank u Hugo en Isabel, maar aan die halve eeuw wil ik wel nog niet denken. Dimitri had wel een slimme vraag. Als je je in de Joe-app registreert met je geboortedatum, dan krijg je van ons op je verjaardag een video. Dimitri vraagt zich af, als Joe-DJ zijnde, van wie krijg jij dan een persoonlijke wens in de app? Ja, ik heb dus net als iedereen een account in de Joe-app, dus ik heb vandaag een video van mezelf gekregen. Dat was echt heel boeiend om te zien. Maar je moet ook weten, we hebben hier allerlei systemen die achter de schermen, waar je nu niet mee mensen willen lastigvallen, maar die hier achter de schermen nodig zijn om radio te maken. En als je daarop inlogt op je verjaardag, dan verschijnt er op het scherm, dit geloof je nooit, confetti. Dus mijn dag was bij het begin al helemaal goed. Voor de rest, met wie deel jij je verjaardag? Ja, Peter heeft wel dikke pech. Ik heb het gecheckt, is ook waar. Die deelt zijn verjaardag met Hitler. Dat is nu ook niet iets waar je zelfs na al die tijd mee te koop wil lopen. En Thibaut met kroonprinses Amalia. Dat is die van Nederland zeker. Die is birthday twin met Thibaut op 7 december. En dan is er ook die inschrijving voor de Harlem Globetrotters. Daarvoor moet je het formulier op joe.be invullen. En Pascal die zegt, als ik 9 Joe-DJ's meeneem, mag ik mij dan ook inschrijven? Pascal, we spreken af. Schrijf je in met 9 Joe-DJ's. En als je wint, dan beloof ik dat wij allemaal meegaan. Nu heb ik iets gezegd, hè. Voor de rest, beste vrienden, ik heb mijn muziek gehad. Nu staan jullie. Wat wil je graag horen vandaag op Joe? Zometeen tijd voor minstens 2 verzoekplaten. Laat maar komen in de Joe-app met of zonder reden de classics van vroeger tot overmorgen. Het is allemaal welkom. Fijn dat je er bent. Merci.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
4: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
8: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
10: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Good times. Great music. Tom de Kok.

0: Stijn Meuris loopt hier af en toe rond in ons gebouw. Ik moet mij altijd inhouden om hem niet om te draaien als ik hem tegenkom. Ik stel voor dat we stilaan het onderwerp van mijn verjaardag misschien afronden, want de sfeer begint ook een beetje te keren in de Joe-app. Dus er waren honderden mensen die gewoon zeiden proficiat Tom, gelukkige verjaardag. Raf zingt er zelfs een beetje bij.
1: Happy birthday to you.
0: Allee, of probeert het toch. Dank u, Raf. Maar dan is het ook Jurgen die stuurt, haha, vanaf nu ben je korter bij de 65 dan bij de 20. Geniet er nog van. En Christa die stuurt, allee, je komt stilletjes aan in de fleur van uw sleet. Bedankt allemaal, dus we gaan dat afronden. Het hoeft daar niet meer over te gaan vanaf nu. We gaan naar je verzoekplaten kijken. Oh, tussendoor, Cindy, die verjaart op 3 maart en die zegt, ik deel mijn verjaardag met Ronan Keating. En wel, daar heb ik goed nieuws over, Cindy, want Ronan Keating komt naar België en de ticketverkoop start overmorgen. Dat wil zeggen dat je morgen tickets kan winnen hier bij ons. Zo gaat dat met grote artiesten die naar België komen. Dus morgen zeker luisteren, Cindy. Dan wordt het misschien heel vroeg of heel laat, dank ervan hoe je het bekijkt, een soort verjaardag voor jou. Allee, vooruit. Verzoekplaten. We beginnen met die van Christophe. Omdat het er ook eentje uit mijn jonge tijd is. En een machtig mooi lied. They stood up for love.

0: Alive, They Stood Up For Love. Carla stuurt hier. Allee zeg, dat zijn nu al twee nummers na elkaar uit mijn traumis Noordkaap en Live. Kunnen jullie dan misschien ook gewoon het laatste liedje nog spelen? Dat is 500 Miles van de Proclaimers. Wacht, we gaan eens even... Bart, heb jij nog 3 minuutjes? Of, is het dringend?
1: Ja, geen probleem. Nee,
0: ja?
1: Nee.
0: Het is voor de traumis van Carla.
1: Ah, oké.
0: Ja, we komen er dadelijk aan, merci. We zijn vertrokken. Proclaimers, 500 miles, dan heeft Carla haar dag.

0: Voilà, zo simpel kan het zijn. Soms op de radio de volledige trouwmis van Carla achter elkaar. Die stuurt hier super van Joe. Ik ga mijn trouwkleed nog eens aandoen zometeen. Merci en heel veel hartjes. En ook Hilde, die er waarschijnlijk niks mee te maken heeft. Die vindt het fantastisch en een super toffe song. Veel mensen blij gemaakt, daar doen we het voor. Straks spelen we met z'n allen samen Tetris tegen Sven de Leijer. Ik ga zo meteen uitleggen hoe dat werkt. Maar eerst dringend naar Bart Beekaert. Bart, dankjewel om te wachten.
1: Ja, geen probleem.
0: Wat gebeurt er in de wereld?
1: Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de VRT beslist. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël meedoet. De VRT zegt dat hun deelname niet betekent dat ze goedkeuren wat er in Gaza gebeurt. In Gent is een jonge man neergestoken aan het Sint-Pieterstation. Het gebeurde na een vechtpartij. Het slachtoffer is gewond aan de borst en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk waar de vechtpartij over ging. Een Russische helikopter is vanmiddag het Poolse luchtruim binnengedrongen. Dat meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen uit Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken en droog bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
0: En dan gaan we eens kijken hoe het onderweg zit. Hoe het onderweg zit is een redelijk oké avondspits. Hoor. Er zijn maar twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Antwerpen-West tot Borgerhout, 18 minuten. En richting Antwerpen op de E313 van de Rans tot Antwerpen-Oost, 12 minuten.

0: flink wat jankende gitaartjes uit de 80s. Survivor, Burning Heart. Ik kreeg daar straks al een voorproefje tijdens ons nieuws, maar het belooft schoon weer te worden. Niet waar, Frank?
1: Ja, inderdaad. Schoon weer, ja, sowieso. Hè. Ja, vandaag was eigenlijk ook een prachtige dag, toch? Hè? Met veel zon.
0: Absoluut.
1: En, voilà, en temperaturen. Ja, ik zie toch ergens 2, 23 graden op vele plaatsen. Dus in het binnenland. Dus echt wel een zalige dag. Wat wolkenvelden op dit moment in het centrale gedeelte. Dat wel. En de verwachting is eigenlijk dat vanavond en vannacht eventjes een heel zwak koufront door in het land gaat trekken. Dat gaat eigenlijk iets meer wolken met zich meebrengen. En heel lokaal is ook een spat regen mogelijk. En morgen, ja, dan zitten we daar achter. Het is een koufront. Dat wil zeggen dat het iets kouder is. Een graad of 2 kouder dan vandaag. Dus een graad of 9, 10. Maar langs de andere kant is het wel zo dat het al snel droog is, dat de zon opnieuw tevoorschijn gaat komen en dat er wat stapwolken tot ontwikkeling kunnen komen. Dus het wordt al bij al ook morgen een redelijke dag, maar iets frisser ten opzichte van vandaag.
0: En hoe ziet dat er dan verder richting het weekend uit, Frank?
1: Wel, vrijdag is dan een topdag, want dan gaat het een zonovergoten dag zijn met temperaturen die richting 2, 23 graden kunnen gaan. Dus dat is echt wel een dag om naar uit te kijken. Het weekend zelf, ja, is een beetje een vraagteken nog, want zaterdag zou het kunnen zijn dat er dan iets meer bewolking hangt met in het slechtste geval ook een spat regen, opnieuw geen grote hoeveelheden. En zondag zou alles opnieuw herstellen met in de loop van de dag redelijk wat zon. Nu, heel het weekend, ook zaterdag, ondanks dat er meer wolken zullen zijn, kan het 2, 23 graden worden. Dus de warmte blijft wel bij ons.
0: Ja, en ik weet dat je niet graag te ver vooruit kijkt natuurlijk, Frank, maar ik heb wel links en rechts opgevangen dat het daarna nog beter zou kunnen worden volgende week.
1: Ja, dat is nog een beetje onzeker. Feit is wel dat er nog altijd een zuidelijke stroming aanwezig is. Dat wil zeggen dat het warm wordt, dat we nog altijd temperaturen gaan hebben van meer dan 20 graden. Maar langs de andere kant storingen die heel dichtbij liggen. Dus in het slechtste geval kan er ook wel eens wat regen vallen. Maar het zijn geen verregende dagen. De zon zal ook van de partij zijn. En met die temperaturen gaat het sowieso meevallen volgende week. Ja.
0: Ja, ik had dit plaatje eigenlijk al lang weggestoken, maar ik heb het nog teruggevonden. Het stof eraf geblazen. Volgens mij wordt het binnenkort weer... Barbecue, barbecue, barbecue, everybody. Enfin, we wachten samen met jou af, Frank. Dankjewel voor de update. Salut.
1: Zalukkig,
0: ja. Ah, beste vrienden, zometeen Sven de Leijer op bezoek. Met een grote strikkerrond voor mijn verjaardag naar het schijnt. We gaan het met hem hebben over het programma Is het gelukt? Met gekke uitdagingen voor bekende Vlamingen. En daar hebben ze hun best gedaan, ze. En ook over het feit dat hij over exact een jaar blokken begint te presenteren op VRT1. Maar hoe goed kan hij zelf blokken spelen? Dat gaan we testen. En we gaan dat niet zomaar doen. We gaan dat samen met jou doen. Als je in de buurt van een computer bent, dan mag je die al opstarten. Ik weet niet, als het zo'n een oude 386 is, dan duurt dat even. Maar verbinden met het internet, als je nog zo'n inbelmodem hebt. Maar vooral in de buurt van die computer blijven, want straks, dat weet Sven nog niet, dan kunnen er 200 mensen tegelijkertijd tegen hem het blokkenspel online spelen, live, terwijl we op de radio zijn. Dus het enige wat je nodig hebt is een computer. Straks verschijnt over 5 minuutjes op joe.be de link die je nodig hebt met de juiste instructies. Maar niet tegen Sven vertellen.
2: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexiejobs of sponsoren mama en papa.
3: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
2: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
3: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
2: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
3: Humo!
2: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
4: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
6: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
5: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
7: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, graag iets Japans.
9: Ibiza. Ruim.
10: Ja, niet te groot, hè.
8: Kleurrijk.
10: Ja, met veel beige.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Yellow!
8: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
9: Ja, maar kom niet, hè.
8: Oeh, hij komt niet.
9: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
13: Een Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
14: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
15: Red Red Wine. Kingston Town. De UB40 Jukebox komt naar Brussel. 14 december AB. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
16: Is Joe Tom de Kok.

0: Ja, dat is wel een goeie. Goeie om op deze dag te draaien. Just remember, we're forever young. Marita in de Joe App is daar heel blij mee. Joepie, Milo en DJ Licious op de radio met een goede song. En Forever Young past eigenlijk ook wel bij alle verjaardagswensen die binnenkomen in de Joe App. Waarvoor veel dank. Sven, de Leijer is net de studio komen binnenvallen.
1: Hallo.
0: Je hebt nog niets van mijn tractaties gegeten, Sven.
1: Nee, maar ik wacht, want stel dat ik nu begonnen was en dat ik hier zo chocolade op je plofkap gemorst zou hebben. Of dus...
0: Dat is juist zo'n Ferrero-nootje blijft steken.
1: Ah, wel, dat ik hier live op antenne gereanimeerd moet worden, dat gaan we de kijker of de luisteraar niet aandoen. Hè.
0: Nu op televisie en vooral ook all over the internet. Het programma van Sven de Leijer is gelukt. Een programma waarin een panel van bekende gasten opdrachten krijgt die op zijn zachtst gezegd niet meteen alledaags...
1: Ja, dat is een goede omschrijving.
0: En waar ze zelf ook geen inspraak in hebben.
1: Nul.
0: Bijvoorbeeld Birgit Aardgeers, die je kent van De Ideale Wereld, moest dit doen.
2: Ik moest 10 kilometer lopen.
3: Oh, het is niet gelukt.
2: Sneller. Sneller. Dan Wart Lemmelijn.
0: Ja, toch niet echt meteen alledaags. Maar het kan nog erger, want Wart Lemmelijn zelf kreeg ook een opdracht.
3: Mijn uitdaging is, verblijf 24 uur in het huis.
1: Niet naar mij kijken, nee.
3: Van Mohsin Abbas.
0: Ja. Mocht Mohsin Abbas dat weten, dat Wart Lemmelijn daar was?
1: Nee.
0: Dat was de uitdaging.
1: Dat was de uitdaging.
0: Ja, dan was er ook Timon Verbeek, die geen rijbewijs heeft en toch deze opdracht kreeg.
4: Ik moest, als koerier, op 4 uur tijd 40 warme maaltijden bezorgen bij klanten.
1: Is dat gelukt?
4: Dat is gelukt.
5: En wonen die in één straat?
4: Die wonen niet in één straat, dat is wel in... de omgeving van elkaar.
0: Ja, maar de top of the bill vond ik toch, en daar heb ik op het internet zo hard mee moeten lachen, Annemie Struijf. Die had deze opdracht.
1: De uitdaging die Annemie een week geleden kreeg was dus, raak binnen de 72 uur volgende 3 dingen aan. Een Japanse krant van dezelfde dag, Bart Kanaert en deze bel. En Annemie, is dat gelukt?
2: Het was dus ongelooflijk moeilijk.
6: Dit is Joe. Met Tom de Kok.
0: Ja, Sven de Leijer, we gaan dat niet allemaal spoilen. Sommige van die dingen zijn gelukt.
1: Ja, en andere niet.
0: Ja, maar ik ga wel één ding spoilen. Dus, Annemie Struijf, die

0: Dat niet per se om voor wereldvrede of om voor een goed doel of zo. Want het is echt gewoon nog een keer omdat het plezant is en toch op de VRT geraakt, zeg. Hoe is dat gebeurd?
1: Wel, ik heb dat gewoon gevraagd en die zei, wel, ja, dat is goed. Mocht erover nadenken, maak dat maar. Ja. Zo geschieden.
0: Heel leuk, hè. Wie bedenkt die opdrachten dan?
1: Ja, we zijn met de redactie, die dat samen bedenken. We zijn ooit, het idee is een beetje gekomen uit de Chalet van Vrede op Aarde, het programma dat we met Kerstmis maken. En daar spelen we dat voor een online programmaatje met de gasten. En het is van daaruit dat het ontstaan is en zo zijn we beginnen verder denken. Dus,
0: Hoe komt het dat Jan Peumans niet in Is het gelukt zit?
1: Hij zat in de eerste aflevering, dus hij heeft een guest appearance gedaan.
0: Ja.
1: Maar ik kan hem niet overal altijd meesleuren. Maar hij is
0: Jan Peumans die op de motorkap van een rijdende auto ligt, zou ik ook wel eens willen zien.
1: Ik kan zeggen, we hebben er zwaar over nagedacht, maar ik doe die mens al zoveel aan in de kerstperiode dat ik denk, de rest van het jaar hou ik hem rustig thuis op sterk water en ik haal hem er pas af tegen de kerstperiode.
0: Als je dat nog nooit gezien hebt, dames en heren, absoluut eens doen. En uiteraard kan je Is het gelukt ook gewoon bingen op VRT Max, zal dat waarschijnlijk
1: zeker
0: vast staan als je die afleveringen wil inhalen. En zondagavond is er weer eentje, denk ik, hè?
1: Ja, wel.
0: Ja, blijven doorgaan. En loopt dat nog, die opdrachten? Kunnen we nog helpen met iets, bijvoorbeeld?
1: Ja, elke week is er een weekopdracht. Bijvoorbeeld Stefanie Plankaert. Die is op dit moment heel zenuwachtig aan het worden, want binnen 3 uur moet hij een toneelstuk spelen. Die heeft dat nooit gedaan. Ja, die gaat vanavond een deurencomedie spelen. Om 8:30 in Herzelen. Als er nog mensen willen komen, ik heb nog een paar tickets zelfs. Ik weet dat dat hier kan voor uw verjaardag, bijvoorbeeld.
0: Stuur maar in de Joe-app. Ja, Herzelen vanavond om 8:30.
1: Ik ga er ook naartoe, dus na hier, vlam
0: ik want ik ging dan zeggen, wat doe jij hier nu nog? Je moet dat toch gaan kijken.
1: Zij is nu aan het repeteren. Samen met Jan Schepers, Katja Retzijn, Koen Krukke gaan ze spelen.
0: En je hebt daar tickets voor?
1: Ik kan er wel een paar. Allee, ik ging eigenlijk met mijn familie gaan en die gaan niet mee. Ik kan hem 4 geven, is dat goed?
0: Als je naast Sven de Leijer wil zitten, stuur dan nu even ik wil naast Sven de Leijer zitten.
1: Ja, dat is goed.
0: Maar alleen als de Leijer juist geschreven is, dan mag je gaan.
1: Okay.
0: Dus kleine D, grote L en IJ.
1: Dat is wel straf dat jij weet dat mijn naam een kleine D is.
0: Ja, wij gaan binnenkort allemaal weten hoe jouw naam geschreven wordt. Want jij wordt namelijk de bekendste mens ter wereld. Jij gaat over exact een jaar blokken presenteren.
1: Ja.
0: Ja. Hoe klaar ben je daarvoor?
1: Dat is een heel moeilijke vraag.
0: Gaan we straks beantwoorden. Want, beste Sven, dat jij de vragen gaat kunnen stellen, dat weten we al wel. Maar hoe goed ben jij nu zelf eigenlijk met dat blokkenspelletje?
1: Met een Tetris of met de vragen?
0: Met Tetris.
1: Ik denk dat dat minder gênant gaat zijn dan vragen.
0: Oké, dat zullen we zo meteen zien. Want over exact een kwartier speelt Sven de Leijer tegen heel Vlaanderen live op Joe Tetris. We hebben daar een game room voor gemaakt. Als je nu naar joe.be gaat, dan vind je daar de link. En hoe beter jullie spelen, hoe moeilijker het wordt voor Sven. Daar hebben we voor gezorgd. Je gaat het ook allemaal live kunnen volgen op joe.be en in de Joe-app. Dus ga naar joe.be, meld je daar aan. Vooral geen gebruikersnaam invullen, dan kan je er gewoon gratis in. Of je moet je helemaal registreren, dan begin je er nu maar aan. En dan doen we dat om exact 5:10. Zorg dat je dan achter je computer klaar zit.

0: Charlie Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de Athos Dome. Info via nightoftheproms.be. Kan jij Sven de Leijer, die binnenkort blokken gaat presenteren, kloppen in Tetris? Check het op joe.be. Daar vind je de link naar de Game Room. Over 10 minuten spelen we. Eerst Bart Beekaert met het nieuws van 5.
1: Goedemiddag, ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. In Gent is een verdachte opgepakt na een steekpartij. En een Russische helikopter is het Poolse luchtruim binnengedrongen. Ons land doet volgend jaar mee aan het Eurovisie Songfestival, dat laat de VRT weten. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden, zegt CEO Frederik de Laplace van de VRT.
2: Tot voor kort werd de presentator van de Spaanse publieke omroep gekortwiekt als hij bij de introductie voor de kandidaat uit Israël iets zei over het land dat in oorlog is. Ik denk dat we vandaag de garantie hebben dat we dit soort wereldvreemdheid helemaal uit het Songfestival kunnen weren. We hebben een aantal engagementen, die moeten de komende maanden wel geconcretiseerd worden.
1: Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij vanmiddag. Daarbij raakte een slachtoffer zwaar gewond aan de borst. De politie is op zoek naar nog meer verdachten. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat de controles opdrijven, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
3: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
1: Een Russische helikopter is vanmiddag het Poolse luchtruim binnengedrongen. Dat meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen uit Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen, om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. En ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70. Dat blijkt uit metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden en ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm regen, terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, zegt weerman David de Heenouw.
4: Dat betekent dat na een droog 2025 ook 2026, zeker wat het groeiseizoen betreft, ook veel droger is dan normaal. En dat we dreigen in de droogste periode te komen sinds 1970 voor wat betreft de periode augustus-september en een stukje van juli.
1: Er is de komende weken niet veel beterschap in zicht. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken en droog bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
0: Goed genoeg voor mij, we gaan barbecuen. Jij barbecue plannen, Sven?
5: Nee, ik moet werken dit weekend.
0: Dat doen we.
5: En een trouw.
0: Je werkt veel te veel. Ja, ga je trouwen?
5: Nee, ik niet. Iemand anders, een vriend van mij. Veel gemakkelijker.
0: Oh, heerlijk.
5: Gaan feesten.
0: Goedjes onder tafel.
5: Hoop het.
0: En het gewoon weer. Dat wordt lekker nazomers. Er zijn 5 files waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten aanschuiven. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11 minuten aanschuiven. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Bommelgem 13 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 10 minuten. Richting Gent op de E17 van Destelberg naar Gent-Brugge, daar is een ongeval gebeurd, daar schuif je 12 minuten aan. Voor de rest zou het dus niet meer dan 10 minuten mogen duren. Wees lief voor elkaar.
6: Dit is Joe.
7: Met Tom de Kok.

0: twee absolute groten uit de muziekgeschiedenis. Samen in één plaatje in 1987. George Michael en Aretha Franklin. I knew you were waiting for me.
1: Dit is Joe.
2: Met Tom de Kok.
0: Wij zijn ook op jou aan het wachten op joe.be. Daar zie je het mooie hoofd van Sven de Leijer. Als je daarop klikt. Ja, hij staat al achter zijn blokkendesk zelfs. Als je daarop klikt, dan kan je meespelen. Gratis en voor niks, zonder registratie. Het is ook een site die wij niet zelf gemaakt hebben. Vooral duidelijkheid. Dus op een spelletjeswebsite hebben we het blokkenspel gevonden. Dat je dus met maximum 500 mensen tegelijkertijd kan spelen. En het leuke is, met hoe meer we zijn, hoe moeilijker het voor jou wordt, Sven. Want hoe beter de andere mensen spelen, hoe moeilijker jij het krijgt. Dus als anderen lijnen scoren, dan krijg jij er bijvoorbeeld lijnen van onder bij. Dus dan worden jouw blokken hoger. Of dan gaan jouw blokjes sneller. Of dan worden de blokken van jou weggezapt.
3: Ik ben hoopvol gestemd dat dit een mooi eindresultaat voor mij gaat opleveren.
0: Ja, joe.be, daar kan je de link aanklikken. We geven je nog heel even de tijd om de instructies te volgen en je klaar te zetten. Er zitten al tientallen mensen klaar, zie ik hier. Geraldine die stuurde hier net al van, onze Ruben zit klaar. Onze stand, sorry, zit in de startblokken. Je had daar net ook volk uitgenodigd. Wat ga je vanavond nog doen na deze uitzending, Sven?
3: Dus er is een toneelvoorstelling waar Stephanie Plankaert een rol moet spelen, waarvan ze zondagavond te weten is gekomen dat ze die moet spelen. Dus ze heeft iets minder dan 2-3 dagen de tijd gehad om die van volledig van buiten te leren. En vanavond is het avant-première. Dus gaat zij een rol spelen samen met Jan Schepens, Katja Retzijn, Koen Krukke en nog een hele hoop anderen van het Varse Theater. En ik ga kijken.
0: Ja, en jij ging normaal gezien het hele gezin meenemen, maar dat lukt nu even niet. Dus gaan Joe-luisteraars Mieke uit Zwalm, die mag met z'n tweeën mee. En Kurt uit Erpenmeren, als het voor jou goed is.
3: Voor mij is dat heel goed, ik kijk er naar uit.
0: Tenzij je zoiets hebt van, ja, de Kurt, daar gaan we niet mee beginnen.
3: Nee, Kurt, toen we denken aan die hond van onkels. Dus als hem kan zitten op commando, mag je mee.
0: Zolang hij niet in huis doet, is het allemaal goed. Zeg je dat andere blije nieuws over jou dan? Nog exact een jaar, het is eigenlijk bijna letterlijk een jaar.
3: Ja.
0: En dan ben jij te zien als de nieuwe presentator van Blokken.
3: Ja.
0: Ja, in die schoenen van Ben Krabbe.
3: Ik weet het.
0: Ja, ik heb daar een belangrijke vraag over. Jij en ik hebben allebei achter de schermen van dat programma gewerkt. En wij weten dus allemaal, en dat is ondertussen gemeengoed in Vlaanderen, dat Ben Krabbe op een trapje van 10 centimeter staat.
3: Niet meer.
0: Hoe niet meer?
3: Nee, of die is gegroeid, of die studio is gekropen.
0: Of ze hebben heel dat decor kleiner gemaakt voor hem.
3: Ik ben op bezoek geweest, daar is helemaal geen trapje meer.
0: Dan vervalt mijn vraag, dus dat trapje moet niet voor jou. Ja, dan gaan ze voor jou een put in de grond moeten schuppen, want jij bent groter.
3: Ben en ik schelen 1,5 centimeter.
0: Oh, dus
3: als ik mijn buffalo's uitdoe, dan zijn we even groot.
0: Maar we hadden het er net nog even over tijdens de muziek. Dat is eigenlijk echt een droom van jou die in vervulling gaat, hè?
3: Ja, en ik riep dat al heel lang, maar ik had al het gevoel, niemand luistert naar mij. En hoe ouder ik werd, hoe meer ik dat zei. Maar ik dacht ook, omdat er toch geen gehoor aan werd gegeven, van ja, dat zal nooit meer gebeuren. En ik had vorig jaar een theatershow waarin ik dat benoemde, van ja, ik zal ondertussen wel te oud zijn om het nog te mogen doen. Dus de enige manier om mijn droom, namelijk blokken te presenteren, te realiseren, is om dat dan die een avond met de mensen te doen. Dus ik sloot mijn avond altijd af bij een blokkenspelletje met twee mensen uit het publiek. En kijk,
0: Ik doe het zelf wel even.
3: Ja. Ja.
0: En dan hebben ze toch gebeld. Hoe was dat telefoontje? Want wie belde jou dan?
3: Ja, de VRT. Zo, mijn contactpersoon binnen de VRT, waar ik om elk jaar zo mijn evaluatie bij heb.
0: Ja, ja.
3: Daar had ik een gesprek mee. En die vroegen op het einde van het gesprek, zeg, kunnen wij eens praten over blokken? En ja, kijk, dan hebben we erover gepraat en lang over gepraat.
0: Wauw.
3: Ja, fijn, ja. Hè?
0: Dat is wel een life sentence, als in... Dat is dan echt, ja, net zoals Ben Krabbe, tot aan je spreekwoordelijke pensioen.
3: Oh, ik ga gewoon proberen in eerste instantie om de mensen niet teleur te stellen en het zo goed mogelijk te doen, want het zijn grote schoenen om te vullen. En dan zien we wel. Ik kijk er zelf geweldig naar uit, maar het zal toch van de kijker afhangen.
0: Oh, wanneer begin je dat op te nemen? Als dat in september wordt uitgezonden?
3: Dat gaat ergens de laatste 2 weken van augustus zijn.
0: En heb je al een publieksopwarmer? Want jij bent dus jarenlang achter de schermen publieksopwarmer van Blokken geweest.
3: Ja, ik was niet de vaste. Ik ben regelmatig gaan vervangen, dus ik hoop eigenlijk dat...
0: Ik heb dat ook een paar keer mogen doen.
3: Ah ja, voilà.
0: Een goede leerschool wel daar.
3: Ja, het zal wel zijn.
0: Maar je hebt nog niemand...
3: Ik hoop dat degenen die het nu doen, zijn er twee, dat die willen blijven.
0: Ja, die gewoon blijven, ja. Gebak, mensen. Moet hij houden. Ja, ik hield hij maar aan de praat, omdat ondertussen heel Vlaanderen aan het inloggen is op onze game room. Ze zijn ondertussen met 50. Je hebt 50 tegenstanders.
3: Oh, shit. Ja, allee, leuk.
0: Dat gaat stevig worden. Het gaat als volgt. Sven gaat binnenkort jaren en jaren en jaren lang mensen blokken laten spelen. Nu ga jij blokken spelen. Je moet geen vragen beantwoorden. We willen alleen die blokjes zien neerleggen. Ik ga ook zorgen dat mensen dat hier op het grote scherm mee kunnen volgen. En zo meteen gaan we dus aftellen. 3, 2, 1. En dan start er... een Tetris-spel van 50 tegen 1. En hoe beter die 50 doen, hoe moeilijker het voor jou wordt.
3: Had ik al gezegd dat ik niet tegen mijn verlies kan?
0: We spelen 2 minuten. Of tot de dood.
3: Dus als ik 2 minuten volhoud,
0: ja,
3: dan ben ik gewonnen.
0: Dan ben je klaar voor blokken, officieel. Als je die 2 minuten niet volhoudt, dan moet je in september nog eens terugkomen om te kijken of je het tegen dan beter kan.
3: Okay. Ja.
0: Oké. Sven de Leijer, heb je nog laatste woorden?
3: Ik heb jullie allemaal graag gezien.
0: We gaan eraan beginnen. Je krijgt een laptop voor je neus. Het spel start over 3, 2, 1. Ja, de game room heet ook We maken Sven in. Dat hebben we dan wel even gedaan. En we zijn vertrokken. Oké. Voorlopig gaat dat goed, Sven. Het is opperste concentratie, hoor.
3: Ik heb 1 lijn. Dat is al meer dan ik... Ah, shit. Ja. Ja. Oh, nee.
0: Sven, dat kan toch niet? Nee, je kan niet beter, Sven. Draaien. Maar Sven, wat ben je aan het doen?
3: Ja, ik...
0: Je snapt niet hoe het spel werkt. Je moet lijnen proberen
3: maar
0: volgen.
3: Er is 50 man tegen mij aan het spelen.
0: Dit gaat heel snel gedaan zijn, dames en heren. Draaien. Naar links. Ja, en nu zakken. Die zou ik ergens in het midden zetten. Die een beetje naar links. In dat gat daar, klein gaatje.
3: Zeg, jij wilt hetzelfde spel aan het spelen als ik?
0: Want ik ben aan het meekijken over jouw schouders.
3: Ik vind dat ik heel goed bezig ben, eigenlijk.
0: Ja, maar je zit al wel in de helft van de hoogte van het speelveld.
3: Ja, dat weet ik, maar...
0: Ik had gedacht
3: 1,5 minuut al.
0: Je moet het 2 minuten volhouden. Kom aan, Vlaanderen, maak hem in!
3: Nee, Vlaanderen, jullie zijn mijn vrienden. Jullie krijgen allemaal gratis kaarten voor de show vanavond. Oh! Wacht, hè. Oh man, ik ben zenuwachtig aan het worden. Maar wel een lijn gemaakt. Oh, fuck!
0: We zitten half weg, we zitten aan 1 minuut. Ah, Sven, dat is een gemiste kans.
3: Ja, ik weet het. Die zijn
0: en nu moet je nog geen vragen beantwoorden, hè?
3: Nee.
0: Ja.
3: Wat doen die mensen eigenlijk aan?
0: 5-letterwoord. In de categorie salade. Nee, ik heb geen idee. Allee, maar jongen.
3: Dat zie je nu weer je praat.
0: Nog 40 seconden.
3: Oh.
0: Hij zit bijna bovenaan, dames en heren. We zijn hem aan het inmaken. We pakken hem. Het gaat heel snel plots. Dat is dan omdat jullie zo goed bezig zijn. Ja. En we zien hem zweten.
3: Ja, en het voelt ook als verliezen op dit moment.
0: Ja, dat is exact wat je aan het doen bent ook.
3: Ja, ik merk het. Ja. Maar,
0: hij is gaan herpakken, dames en heren. En het is gebeurd. Ja, je kan misschien nog redden.
3: Nee.
0: Nog 10 seconden. Je moet het nog maar 10 seconden volhouden. Sven.
3: Wacht.
0: Wacht. Ja. Oh. Amai, wat gaan we daarmee doen?
3: You
0: KO'd yourself. Dat is dat je helemaal bovenaan zat. Maar Sven, je zat aan 2 minuten en 1 seconde. Dus je hebt het gehaald. Je had het echt waar. Geen zever. Dat is de officiële timing.
3: Ik sta nat in het zweet.
0: Ja, hoe voelde je?
3: Verschrikkelijk.
0: Stemt dit tot zelfvertrouwen wat betreft blokken? Je moet natuurlijk zelf nooit dat spelletje spelen.
3: Voilà. Dan Ben vertelde mij dat hij dat spel nog nooit gespeeld heeft. En ik geloof hem ook echt. Maar ja, hij is van een andere generatie. Wij zijn daarmee opgegroeid. In onze jeugd was dat zo de Game Boy en de spelletjes. Maar hij is 1 generatie ouder dan ons. En dan was dat gewoon. Dus ik snap het ergens wel. Maar ik ga er wel stiekem op oefenen.
0: Ja, je moet het inderdaad gewoon maar goed kunnen becommentariëren. Dus we gaan je even laten bekomen. We halen een glas water. En dan gaan we straks basketten.
3: Een whisky of zo?
0: Dat is ook nog met basketten.
3: Ah, wat?
0: Ja, dat is voor zo meteen. Kan jij goed?
3: Weet je hoe groot ik ben?
0: Ja, nee, ongeveer even groot als ik zelf. Ja, gelukkig staan onze ringen niet zo heel hoog.
3: Okay.
0: En het goede nieuws is ook dat je basket voor iemand anders. Dus als je verliest, is het extra pijnlijk.
3: Oh.
0: Ja, dat is voor zo meteen. Als je nog niet bent ingeschreven voor de Harlem Globetrotters, check joe.be.

0: Clocks Coldplay. Straks gaan we basketten en ondertussen tikt de klok. Genadeloos verder richting september 2027. Dan start Sven De Leijer als presentator van het legendarische Blokken. Hij heeft het net al eens mogen testen, zijn eigen blokkenskills, maar gelukkig moet hij het nooit zelf doen.
1: Nee, voilà.
0: Nee, gewoon toekijken. Ik heb eens even gewikipediat over Blokken, dat is wel strafste, die Ben Krabbe. Die is begonnen op zijn 31 bij Blokken in 1994.
1: Ja.
0: Hoe jong ga jij zijn als je begint?
1: Tegen dan 48.
0: Oeh, ja, je gaat het best moeten doen om hem in te halen. Hij is de enige van het hele team van Blokken die in 32 jaar niet van functie gewisseld is of niet iets anders gaan doen.
1: Ah, ja,
0: de enige die geen opname gemist heeft.
1: Ah,
0: de rest zit daar. Maar Chris, maakt hij de vragen niet meer?
1: Ja, ik dacht de jury, hè?
0: Ja, de jury.
1: Ik dacht
0: misschien
1: dat
0: ook
1: die,
0: wel.
1: Volgens
0: ja,
1: mij.
0: Staat op Wikipedia.
1: Ja, maar ja, ik heb daar ooit opgestaan als mannelijk model van Dior. Je moet daar niks van geloven.
0: Er zijn 8.900 kandidaten gepasseerd in die 32 jaar. 8.900. Jij gaat gewoon beginnen met zo 1,
1: ja.
0: 2.
1: Ja, ja, crazy. Ja.
0: En Ben heeft 240.000 quizvragen gesteld.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Dat is de langslopende quiz ter wereld, hè?
0: Bijna
1: ter wereld.
0: Niet te bevatten. Maar ik ben er zeker van dat jij dat record gaat breken.
1: Ja. Als jij het zegt.
0: Ja, tegen dat ik dan bij Radio Minerva radio maak, zonder
1: dan spreken we nog eens af.
0: Straks gaan we even checken of jij ook gaat, want heel BV Vlaanderen ging. En sinds vandaag weten we ook naar waar. En als jij dat andere concertnieuws gemist hebt, Ronan Keating, die komt naar ons land. En daar geven we morgen in deze show tickets voor weg.
2: Hey everyone, this is Ronan Keating.
3: Joe nodigt je uit voor het concert van Ronan Keating. Volgend jaar op 7 september. In de Lotto-arena. Win tickets voor Ronan Keating Live. Morgenmiddag vanaf 4 uur bij Tom de Kok.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
5: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
6: Ach.
5: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de Dag voor Toekomstige Ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
8: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
9: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Good times, great music. Tom de Kok.

0: felicitatie, Tom. Speciaal voor mijn verjaardag, voor jou. Mia, mamma mia. Ja, ik snap waarom zij het een leuke plaat vindt. Is dat jouw muziek, Abba?
1: Ik kan dat zeker wel appreciëren, ja. Ik ben ook al lang DJ en nu terug wat meer. En ja, zoiets als Abba blijft het altijd doen. Bij jong en oud.
0: Een floorfiller. Maar als je nu echt mag kiezen, ik zie jou dan zo'n soort graspop metal meeting-achtig.
1: Nee, zot, wat zeg jij nu?
0: Ik weet niet wat zo...
1: Nee,
0: wat
1: mijn muzieksmaak is heel breed, maar niks extreem.
0: Ah ja.
1: Dus ik wil niemand wegjagen op mijn dansvloer.
0: Zo, Holiday van Madonna.
1: Ah, tuurlijk, ja.
0: Ah ja, oké. Okay. Zo ja. Niks, geen verborgen verlangens, geen zo Sepultura of...
1: Nee, maar dat is, ik ben zo allround DJ en dan marcheert dat gewoon niet.
0: Ja, nee, dat is waar.
1: Je wilt niet dat er nog maar 3 man staat. Ik kan die muziek op zich wel appreciëren, maar ik zou dan niet beginnen draaien op een feest van een paar 100 man.
0: Allee, ik ging je net uitnodigen om zo samen eens te moshpitten in...
1: op mijn leeftijd.
0: Nee, de mijnen ook, sinds vandaag. Straks... Over een uitje waar jij en ik wel allebei present zullen tekenen. Enfin, dat heb ik toch afgeleid aan je social media. Maar eerst langs Bart Bekaert op de nieuwsredactie. Bart, wat gebeurt er?
2: Goedenavond, ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de VRT beslist. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël meedoet. De VRT zegt dat hun deelname niet betekent dat ze goedkeuren wat er in Gaza gebeurt. Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleshki in het zuiden van het land. Russische troepen houden de stad al maanden omsingeld. In de stad zitten ongeveer 6.000 mensen vast, onder wie 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. En Tim Merlier heeft de omloop van het Houtland gewonnen, de laatste UCI-koers van het seizoen in Vlaanderen. Hij haalde het in de sprint voor de Pool Stanislav Anjolkowski en de Nederlander Dylan Groenewegen. Tim Merlier won de omloop van het Houtland vorig jaar ook. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken en droog bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
0: Waar moest jij nog naartoe straks, Fem? Naar waar moest je, sorry?
1: Naar een toneelstuk waar Stephanie Plankaert in avant-première gaat met een tekst die ze van ons pas 2 dagen geleden gekregen heeft.
0: Er gaan ook een paar Joe-luisteraars mee, maar langs welke snelweg moet jij dan nog rijden? We zijn nu in
1: D40.
0: Ja, eens even kijken hoe het daar zit. Richting Gent is het op de E17 vooral heel druk tussen Lokeren en Gentbrugge. 3 kwartier file op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten aanschuiven. De ring rond Gent richting Destelbergen tussen Gent-Zeehaven en Destelbergen 18 minuten aanschuiven. Naar Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 11 minuten en op de A12 vanaf Aartslaar 10 minuten. En voor de rest niks, nul noppers, dus op de N40.
1: Kijk goed.
0: Dat gaat daar goed vooruit.
3: Tom de Kok. Good times, great music, it is just...

0: Tina Turner en David Bowie, Tonight. Tonight heb ik nog veel in de aanbieding voor jou. Je mag straks mee een woensdagplaat kiezen. En we quizzen straks voor in de 15 seconden quiz voor €50 die je mag opmaken in Den Aldi. Maar nu hebben we Sven de Leijer op bezoek in de studio. Sven, die je kent van Is het gelukt op VRT1 op dit moment, elke zondagavond.
1: Klopt, ja, ja, dat gelukt, klopt, he? Zeker. Ja. Ja.
0: Die binnenkort blokken gaat presenteren, wat de waanzin is eigenlijk. Ermee dat we je nu een jaar eerder hebben gevraagd, want over een jaar ben jij zo beroemd dat we je niet meer kunnen krijgen.
1: Oei, nee, ik kom terug, ik kom altijd terug.
0: Ga je nog opnemen als we bellen?
1: Maar natuurlijk.
0: Dat is goed. Zeg, ik heb gezien dat jij gaat...
1: Ik ga?
0: Ja, jij gaat.
1: Ah, ik ga, ja.
0: En ik ga ook.
1: Ja, zeker en vast, natuurlijk.
0: Wij wisten al een paar dagen met BV Vlaanderen, wisten we al dat er groot nieuws zat aan te komen. En vanochtend werd het eindelijk wereldkundig gemaakt door de broers Clouseau. Want ze hebben grote plannen. Je zou het niet zeggen, maar Koen Wouters wordt dit jaar, dat is raar, hè. Is dat toch raar?
1: Ja, dat hij ook ouder wordt.
0: Hij heeft toch gewoon eeuwig 28 of zo.
1: Ja.
0: Voor mij is dat ook zo'n mens die nooit kaka moet doen.
1: Ah ja. Nee, ik heb wel andere dingen gezien. Ik kan... Nee.
0: Koen Wouters wordt 60 en dus hadden ze een gek idee.
2: Als er nu zo'n 60.000 man happy birthday zou zingen van mij, zou dat niet gaaf zijn, kunnen we dat een keer niet doen.
3: We moesten het voor zijn 60ste doen, want vanaf daarna gaat het stijlberg afgaan.
0: Ja, maar ze willen dus nog voor hij in de geriatrie belandt, willen ze één keer het Koning Boudewijnstadion vullen. 60.000 man.
1: De max, hè?
0: Dat is echt, het zijn eigenlijk meer dan 3 volle sportpaleizen, hè?
1: Ja.
0: Ja, die moeten toch meer dan één keer dat Boudewijnstadion vol krijgen?
1: Ja, waarschijnlijk zal het ook wel iets moeilijker zijn dan 3 sportpaleizen. Omdat ja,
0: het is één avond.
1: De gewoonte om naar daar te trekken.
0: Nee, dat is waar.
1: Maar ja, als er nu één Belgische band het kan, dan zijn zij het wel. Hè.
0: Het is nog nooit eerder gebeurd en dus zijn ze er natuurlijk zelf ook heel nerveus voor.
3: Het is echt heel lang geleden dat wij zo excited zijn geweest over een idee... Ik zeg het, wij zweven ergens tussen geweldige euforie en ook het een heel klein beetje in onze broek doen, omdat dat toch iets geweldigs...
0: Pipi in de broek bij de Broers Clouseau.
1: Ja, ik snap het wel, maar dat is ook zo chic dat ze...
0: Toch al een beetje geriatrisch ook.
1: Ah,
0: nee, ze zijn terecht nerveus. Het is een grote
1: uitdaging. Ja, het is... Ja.
0: Ja, maar onze steun hebben ze. Jij gaat, dat stond op je Instagram.
1: Ja.
0: Wil dat zeggen dat je fan bent van Clouseau?
1: Zeker en vast. Ik ben vroeger ook een paar keer naar het Sportpaleis geweest. In zo de jaarlijkse traditie van de Sportpaleisconcerten. En ja, ik blijf... Als Koen mij... Nee, het was Chris die mij belde, sorry. En nu op uw gsm staat Chris Wouters. Ja, dan word ik zo wat nerveus van... Oh, wat zou die mens mij nu willen vragen?
0: Ja.
1: En ja...
0: Crazy, hè?
1: Het zijn toppers.
0: Goden zijn het.
1: Zeker en vast.
0: Kan ook niemand een slecht woord over zeggen. Hoe goed ken je het oeuvre?
1: Zeker. Ja, nee, maar ik probeer wel. En ik voel u al ergens afkomen. Ik ken het redelijk goed, denk ik, vooral het oudere werk.
0: Ja, oh goed. We zullen even kijken. We duiken terug in Clouseau-geschiedenis. Het is gewoon voor de zol. Hoe goed je de intro's van Clouseau herkent.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik geef een klein stukje intro en jij roept de titel. Oké, komt-ie.
1: Anne.
0: Man, niet.
1: Ah, nee, sorry. Brandweer, sorry. Nee, sorry, even erin komen. Brandweer, ik kan het zelfs helemaal meezingen, maar dat gaan we niet doen.
0: Dit is hun allermooiste.
1: Nobelprijs?
0: Oh, dat is zo goed. Ja, mij al die nou niet heel de plaats op te zetten. Dit is een heel moeilijke. Concentratie?
4: Anne!
1: Is dat niet brandweer?
0: Tickets voor Clouseau in het Boudewijnstadion volgende week te koop. En dus wij gaan en jullie hopelijk ook.
5: Deze week in Date Night.
6: Jouw definitie van de liefde. Liefde is...
7: Luister naar je vrouw.
5: Date Night. Tess op date met Nouria uit Blind Getrouwd.
6: Je bent een verpleegster?
7: Ja.
6: Dat kan wel iets doen met een man.
7: Zeker.
6: Maar hij heeft ook af en toe eens een pijntje.
7: Heeft hij dan nieuwe handen voor zorgen dat hij heeft?
5: Date Night met Tess Goossens en Nouria uit Blind Getrouwd. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
8: Vanavond bij VTM willen Elke en Denzel hulp van de experts in Blind Getrouwd. En bij VTM 2 zit Adam Driver op een planeet die hem niet bevalt. In 65. Vanavond bij VTM en VTM 2.
9: James Blunt komt terug naar Brussel. De man achter wereld.

0: laatste nieuws. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijf je op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
2: De Koning. De slimme kijk op ramen.
3: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.

0: Radio Crazy.
1: Team Versus.
2: Hey Joe, this is Torch with the world famous Harlem Globetrotters, and we're coming to Lotto Arena in Antwerp.
3: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters
0: in Antwerp. We hebben Sven de Leijer ook in de studio en die heeft daar fijne herinneringen aan de
4: Globetrotters. Ja, ik heb dat ooit als klein Sven de Leijertje daar maar gaan kijken met mijn ouders en dat is ongelooflijk. Dat is echt fantastisch.
0: Wat vond je precies zo leuk aan de Globetrotters? Dat is dus een, voor mensen die het niet kennen, een showbasketteam dat 100 jaar bestaat dit jaar. Ze komen dat op 4 oktober vieren in de Lotto Arena. Wat zie je dan? Wat krijg je dan te zien?
4: Ja, dat is een circus. Hè. Die mannen, ik herinner me dat nog heel goed. Op een bepaald moment dat die zo met trampolines richting die ring springen. En dat gaat er allemaal in. Dat zijn niet alleen top basketters, maar ook eens top acrobaten en zotten. Ja. Dat is één clownesk circus.
0: Die hebben de vierpunter uitgevonden. Dus het maximum dat je kan halen in een basketmatch is 3 punten. Ja. Maar zij hebben de 4 punter omdat 3 punten te makkelijk was. Hebben zij bedacht. Nog een klein leuk detail. Dat is ooit opgericht, dat team. Dat is mijn stokpaardje dit. Omdat 100 jaar geleden in Amerika het professionele basket was wit. En zwarte mensen mochten daar niet aan meedoen. Nou, toen was er segregatie. En dan is dus de Harlem Globetrotters opgericht als een soort van, kijk een keer wat wij kunnen. En laten we zeggen dat de geschiedenis wel bewezen is.
4: En maar goed ook.
0: Dat de meeste witte mensen dat toch moeten afleggen. Heel fijn dat ze nu naar Antwerpen komen. We sturen elke dag 1 team met het volledige team naar het Joe-vak. En jij gaat daarbij helpen, Sven.
4: Oké.
0: De afgelopen dagen is dat ook met... Ja, slechts lichte verwondingen afgelopen. Gisteren is James Cook wel met een buil op zijn oog naar huis gegaan. Maar dus normaal gezien zijn wij verzekerd voor alles. Het gaat als volgt. Teams schrijven zich in via joe.be. Dat mag je sportteam zijn, dat mogen de collega's zijn. Dat mag het vriendenclubje zijn, dat mogen al je exen zijn. Ruben, talking to you. Schrijf je maar in en dan spelen jij en ik er dus zo meteen voor. Een van de 2 teams waar we voor gaan spelen is het team van Lia. Lia, goedenavond.
5: Hallo!
0: Hallo! Wat een enthousiasme. Lia, jij werkt voor Start It bij KBC. En dat is ook meteen het team dat je hebt ingeschreven. Vertel, voor wie speel jij?
5: Voor een kei tof team dat ik eigenlijk nog maar net 3 weken geleden ben gejoind. En wij begeleiden start-ups naar, om zo snel mogelijk te accelereren naar een scale-up.
0: Ja, en dat doe jij nu sinds 3 weken met die nieuwe mensen. En je hebt zoiets van, als ik die nu een keer kan trakteren op zo'n uitstapje samen, dan sta ik al meteen
5: dan
0: goed bij je.
5: Dat is echt goed, hè. Voilà.
0: Heb je collega's al veel in levende lijven gezien? Of is dat vooral een online ding dat jullie doen bij de bank?
5: De meeste heb ik al in levende lijven intussen ontmoet, maar er zijn er nog enkele die ik nog niet ontmoet heb.
0: Ja, het is niet hetzelfde dan samen een pintje drinken, hè. Dat zou plezant zijn, toch?
5: Want deze is toch neiger?
0: Ja, vind ik ook wel. Samen pintje in de Lotto Arena. Je bent natuurlijk niet onze enige kandidaat. Wij hebben ook Sigrid aan de lijn. Sigrid, goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Sigrid Peters. En die heeft haar team ook meteen meegebracht. Wie is het team dat daar achter jou staat, de supporter, Sigrid?
6: Dat is U16A van Basics
0: Melcee,
6: de basketbalclub.
0: Aha, ja, kijk, het gaat wel over basket natuurlijk ook. Dat voilà. Moest niet, maar dat mocht. De U16, ben jij zelf nog U16, Sigrid?
6: I wish. Nee, ik ben de coach.
0: Oh, oké. En jij moet die U16, een beetje onder de knoet houden. Lukt dat een beetje?
6: Soms.
0: Ja, op welk niveau meestal, spelen jullie met die 14, 15-jarigen?
6: Hoger in Vlaanderen kan je niet.
0: Oh, oké. Dus het is echt een serieus team. Ja, dan zou het wel fijn zijn als jullie kunnen gaan leren van de tricks van de Harlem Globetrotters. Er zit trouwens voor een van jullie ook een meet and greet in, dat je nog wat extra trucs kan leren. Dus het zou tof zijn, Sigrid.
6: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, maar je kan helaas nu echt volstrekt niks meer doen.

0: Voor ik dat kan, dan gaat de Usestien van Melceel. Als ik het beter kan, dan gaat Stardit van KBC.
1: Ik zal even meegeven, ik zit op dit moment met een tennis elleboog. Ja, ik wil dus geen excuses inroepen, maar ik ga dus niet alleen
0: veel te
1: afzien,
0: laat. Veel
1: ook
0: te laat voor excuses.
1: Ja. Ik zet mijn lichaam, ik gooi mijn lichaam in de strijd voor de U16.
0: Ja, zijn er nog laatste woorden van de coach Sigrid voor Sven?
2: Kom aan Sven, yes you can.
0: Ja. Ah. Lia, jij nog één laatste opmerking voor mij?
3: Doe het dan
0: gewoon. Oké, ja. Sven, we gaan eraan beginnen. Van je 3-2 start, je moest al bezig zijn.
4: Oh
0: ja, en bij Sven zit er nog altijd geen in. En ik kom nog niks, 0. Sven heeft 0.
3: Kom aan, Sven.
0: Eentje voor KBC. En ook eentje voor de U16 van Melcelen. En 0 nog steeds. Ja, nee, 1-1, sorry. 2-1 voor KBC.
3: 2-2.
0: Ja, het is gewoon. Ja! Oh, wacht. Ik kijk, we moeten naar de jury kijken. We hebben allebei 3 punten gescoord. Maar wie was er eerst? We kijken naar de jury. Die gaat nu aanduiden wie de winnaar is. En de winnaar is geworden... Started van KBC. Ai. Het scheelde denk ik een halve seconde.
1: Ja, het was eigenlijk, want de studio ligt ook een stuk hoger bij mij. Hè?
0: Ja, het is helaas niet gelukt, Sigrid. Maar dat moet de pret daar vooral niet drukken. Blijf doen wat jullie doen. U16, Melcelen, goed bezig. Merci om mee te spelen, vrienden.
2: Dank je wel.
0: Salut, dada. De teleurstelling is groot.
1: Ja, sorry.
0: Zijn. En Lia, jij gaat met de collega's van Stardit van KBC naar de Harlem Globetrotters kijken. Plezant, hè?
3: Zalig.
0: Toch iemand zeer gelukkig gemaakt. Als jij nog wil meespelen, dat kan. Morgen en overmorgen doen we dit spelletje opnieuw. Dan zal je zien wie dan mijn medespeler of tegenstander wordt. Schrijf je in via joe.be. En Sven, jij moet dringend vertrekken naar dat toneelstuk.
1: Het zal wel zijn.
0: Voor is het gelukt.
1: Als die van U16 nog willen komen, ik laat ze binnen.
0: Dat is goed. Ja, laat maar iets weten. Gasten. Sven, dankjewel om helemaal naar hier te komen.
1: Met heel veel plezier.
0: En we kijken er naar uit. Onze wekker staat op september 2027. Dan zit je in blokken.
1: Ja, maar begin zondag meest gelukt, hè?
0: Dat is goed. Merci, kameraad.
5: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Oké, Donnie. €50 in de pot van de 15 seconden quiz. Stuur even 15 seconden in een berichtje in de Joe-app als je wil meedoen. Eerst naar Bart Beekaert, het is 1 over 6.
4: Goedenavond, de vakbonden bij de VRT zijn tegen deelname aan het Eurovisie Songfestival. Oekraïne vreest voor hongersnood in een omsingelde stad. En een nieuwe tegenslag voor de Yellow Aces. De socialistische vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen. Maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Doort Wies de Scheemaker van de ACOD.
5: Ja, het behoort tot de ethiek van een openbare omroep om er alles aan te doen om de mensenrechten te laten gelden. En toch staan ze dan op hetzelfde podium als de staat Israël die een genocide pleegt. We denken dat de meerderheid van het VRT-personeel niet achter deze beslissing staat. En dat we dus in actie moeten komen en ervoor zorgen dat het niet wordt uitgezonden.
4: Hoe ze dat van plan zijn, gaan ze de komende weken en maanden bekijken. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Dat blijkt uit cijfers van de sociale inspectie. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat de controles opdrijven, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
6: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
4: Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleshki in het zuiden van het land. Russische troepen houden de stad al maanden omsingeld. In de stad zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder wie 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren, maar Rusland weigert dat. Tim Merlier heeft de omloop van het Houtland gewonnen in Lichtervelde in West-Vlaanderen. De laatste UCI-koers van het seizoen hier in Vlaanderen. Hij had het in de sprint voor de Pool Stanislav Anjolkowski en de Nederlander Dylan Groenewegen. Tim Merlier won de omloop van het Houtland vorig jaar ook. Onze Belgische tennisvrouwen moeten het doen zonder Hanne van de Winkel op de Billie Jean King Cup. De Yellow Aces staan morgen in de kwartfinale. Ze spelen in China tegen Oekraïne. Van de Winkel is niet fit genoeg nadat ze ziek werd. En ze moesten het al doen zonder Elise Mertens en Jeline van Dromme die afgezegd hadden. En in Parijs is een stuk muur gevonden uit de Gallo-Romeinse tijd, van ongeveer 60 jaar voor Christus. Het gaat om een omwalling van een vestiging. De muur is gemaakt uit steen en hout en werd gevonden tijdens opgravingen in de buurt van de Notre-Dame. Het zou kunnen dat het om een nederzetting gaat die Julius Caesar veroverd heeft. Archeologen spreken van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken en droog bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
3: Ik vraag me altijd af wat archeologen gaan zeggen als ze onze muren over 2000 jaar opgraven, Bart.
7: Ja, geen idee.
3: Ah, Gyproc. Ah, nog Gyproc. Ah, weer Gyproc. Eens even kijken onderweg. Valt het reuze mee vandaag, hoor. Laten we fingers crossed doen dat het zo blijft. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een heel beschaafd het kwartier aanschuiven. En ook richting Antwerpen op D313 vanaf Massenhoven het gebruikelijke kwartier. Als je daar vaak passeert, weet je hoe het daar gaat. Hè. En op de ring rond Brussel, de buitenring, hetzelfde. Tussen Grimbergen en Jetten, 13 minuutjes. Veel goeie moed en hou het zo.
8: Dit is Joe.
2: Met Tom de Kok.

0: zon.
1: Tommy met Atlas. Merci, merci, merci voor alle verjaardagswensen die er zijn binnengekomen in de Joe-app vanavond. Ik kan die onmogelijk allemaal beantwoorden, maar ik beloof dat ik ze wel allemaal gelezen heb. Dus als je iets stuurt in de Joe-app, komt altijd aan.
2: De 15 seconden quiz.
1: Mensen denken dat wij hier zo 30 man personeel hebben die dat doen, maar nee. Dat doen het gewoon allemaal gezellig zelf. En jij ook hier in de studio. Ja, sorry, één producer die gezellig aan het meelezen is. We gaan eens kijken hoe de sfeer is bij Kim uit Sint-Truiden. Kim, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Hoe was je dag, Kim?
3: Goed, druk. Drukke werkdag gehad. En nu de avondshift met de kindjes, dus we weten nog wel wat doen.
1: Ja, hoe ziet de avondshift er nog uit? Wat moet er nog allemaal gebeuren?
3: Mijn man is een toertje aan het doen met de jongens. Die hebben hobby. En ik ben dan thuis om te koken en de brooddozen voor te bereiden.
1: Ah, ja,
3: en
1: doet dan al de dag voordien die brooddozen?
3: Ja, God, ja.
1: Een goede tip.
3: Beetje tijd besparen in de ochtend, hè?
1: Zo geavanceerd ben ik nog niet, Kim. Ik doe dat allemaal sporgens nog in de rapte. Alleen mijn man doet dat eigenlijk meestal.
3: Ja.
1: Maar we hebben er maar eentje, je hebt er drie. Ja.
3: Ja, ik heb er drie, klopt.
1: Dat wil zeggen dat we voor een best groot gezin, hè, jullie zijn met z'n vijven, gaan quizzen. €50 korting op je volgende Aldi-rekening. Zou tof zijn, hè?
3: Zeker, is welkom. Ja. Want we zijn misschien nog niet zo oud, maar ik koop bijna voor 5 volwassenen. Dus dat is zeker welkom.
1: Dat zijn goede eters, dat is plezant. Ja.
3: Zijn goede eters,
1: In de Aldi trouwens, ik weet niet of je dat weet, je kan dus daar onze bon gebruiken als je wint. Maar zelfs als je niet wint, iedereen die dit hoort, je moet echt, want ik ga zelf ook shoppen bij Aldi, je moet die app installeren. Want daar spaar je dan punten in. En dan op den duur krijg je echt gewoon gratis producten en veel kortingen en zo. Dat werkt echt supergoed. Enfin, ik ben daar heel tevreden van. Dus het is een kleine tip van mij voor jou. Maar zullen we er nu op quizzen, Kim?
3: Ja, is goed.
1: Ja, ik voel de zenuwen zo'n beetje indalen.
3: Pizza. Ja.
1: Maar je bent alleen thuis, je hebt even niks aan je hoofd.
3: Klopt. Ik heb me afgezonderd.
1: Je kan je concentreren. Het zijn maar 5 vragen. Het zijn altijd simpele vragen, dat weet je. Maar je moet gewoon snel antwoorden.
3: Ja. Oké.
1: De lijn is goed. De sfeer zit goed, Kim.
3: Ja. Ja.
1: Dus, we gaan ervoor.
3: Oké.
1: Sorry, ik heb net van mijn eigen verjaardagstractatie gegeten en er zit iets in mijn keel. Het is weg, ja. Hier komt jouw eerste vraag. Wat doet een zanger?
3: Zingen.
1: Hoeveel hoeken heeft een cirkel?
3: 0.
1: De Eiffeltoren staat in?
3: Parijs.
1: Niet vol, maar?
3: Leeg.
1: Hoge bomen vangen veel?
3: Wind.
1: Ja! Yes. 3-3. Goed. Er is gisteren gewonnen, er is eergisteren gewonnen en vandaag weer Kim. Potverdorie, goed gedaan.
3: Super, super. Oh. Dank u.
1: Jij hebt strak gespeeld, Kim. Dat ging als een trein.
3: Dank u.
1: Ah,
3: ja, het ging wel mee.
1: Zeg, dat wordt een plezante verrassing als de rest van het gezin straks binnenkomt.
3: Ja, ga ik zeker als eerste vertellen.
1: Dat wordt heel leuk. De check komt eraan. €50 korting op je volgende beurt bij Aldi. En dan ben ik heel benieuwd wat er morgen gaat gebeuren. Zouden we dan de 4-4 halen? Al die mensen die altijd zeggen, die quiz is veel te moeilijk, je kunt nooit winnen. Kijk, 3 keer naar elkaar. Misschien is het morgen wel aan jou. Kim heeft het je voorgedaan. Dan spelen we opnieuw voor €50.
2: Joe.

0: Heaven must be missing an angel. Vandaag heet die Angel Kim, die net €50 gewonnen heeft in de 15 seconden quiz en nog snel nastuurt. Oh, sorry Tom, nog een gelukkige verjaardag vergeten wensen. Dat kwam door de zenuwen. Ja, gelukkig moet het hier niet over mij gaan, maar wel heel erg hard over jouw €50 in de pocket. En morgen spelen we dus opnieuw. En dan zou het de vierde keer deze week zijn dat er iemand wint. Dus misschien ben jij dat wel, hè. Morgen meespelen rond deze tijd. Ja, het is mijn verjaardag. We hebben net prijzen mogen weggeven. We hebben daar straks ook al een team naar de Harlem Globetrotters gestuurd. Het was hier heel gezellig met Sven de Leijer. Gisteren was het ook heel leuk met James Cook trouwens, die de studio heeft afgebroken en zichzelf daarbij ook verwond heeft. Als je dat nog eens wil meemaken, het staat nu op Instagram. We hebben er net een filmpje van gemaakt. Het was heel plezant om terug te zien. Very satisfying. Veel om te vieren dus. En bovendien is het woensdag. En op woensdag zijn we altijd een klein beetje meer woehoe. Dat is voor veel mensen de 4/5e dag of een half dag thuis met de kinderen, of je komt thuis en de kinderen zijn helemaal loco van een halve dag vrij en je hangt er toch aan. Wat dan ook, we vieren het samen met een plaatje waar jij energie van krijgt. Dus iets waarvan je echt helemaal woehoe gaat. Stuur maar door in de Joe-app, zometeen kies ik er eentje uit.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
1: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
5: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
6: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
7: Tom de Kok. Good times, great music.

0: van die recentere plaatjes die we bij Joe heel graag draaien. Alex Warren, zijn we grote fan van Fever Dream.
1: Woehoe, woensdag.
0: Ja, de meest aangevraagde plaat voor Woehoe woensdag vandaag is alles met Happy Birthday eigenlijk. Waarvoor dank, merci, het is oké, maar het gaat hier niet over mij. Het moet bijvoorbeeld wel gaan over Nancyjaardag. Want Nancy zegt, fijne verjaardag Tom. Het is een memorabele dag, want mijn dochter is vandaag verhuisd. En nu komt het, voor het eerst in mijn leven woon ik alleen. Oh, Nancy, om te beginnen, je bent niet alleen, wij zijn bij jou. En ik voel het echt tot hier. Ik kan het mij niet voorstellen dat mijn dochter het huis uit gaat en toch gaat het gebeuren ooit. Dus warme, warme, warme knuffels, lieve Nancy. Als je gezelschap zoekt, zet de radio aan, stuur ons een berichtje. Wij zullen er altijd voor jou zijn. En ook wel proficiat aan de dochter, hè, die verhuist en haar vleugels uitslaat. Dat wil zeggen dat jij dat goed gedaan hebt, lieve Nancy. Oh, maar ik voel het zo tot hier, mijn vaderhartje. We moeten een woehoe woensdagplaat kiezen. En ik had heel veel zin in die van Glenn Vermeulen. Mag ik dat zeggen? Dat ik gewoon eigenlijk gewoon voor mezelf gekozen heb. We gaan naar de Rocksteady Crew. Jazeker. Toevallig uit mijn geboortejaar 1990.

Ja, in 1983 maakte ze niet alleen hele mooie baby's, maar ook evergreens, niet te kloppen muziek. We hebben voor Bart die hier terug is met zijn update van het nieuws nog tijd voor nog een extra woensdag. Ah, het blijft mijn verjaardag natuurlijk vandaag. Ik ga voor die van Inte Branders, die zegt: hey Tom, gelukkige verjaardag. En kan je Sharp Dressed Man van ZZ Top draaien voor Woehoe Woensdag? Ah, daar ben ik ook echt een sucker voor deze plaat. Daar kan ik heel goed van die foute papa dansjes op doen. Ja, it's my party.

0: Dat is het, vrienden. Dat is waarom Joe de allerbeste zender van de wereld is. Waar hoor je deze nog? Merci om die aan te vragen. Merci ook aan alle mensen die gereageerd hebben op het verhaal van Nancy, die dus sinds vandaag voor het eerst in haar leven alleen woont, omdat dochter Lief het huis uit gegaan is. Nancy zegt, ja, pas op, ze was 31, dus het zal niet slecht geweest zijn hier thuis. Daar ben ik van overtuigd. En Linda zegt, bericht voor Nancy. Bezie het positief, geniet van je vrijheid. Je kan eindelijk gaan en staan, waar en wanneer je maar wil. Je kan zelf kiezen wat je eet. Ik geniet er na 2 jaar nog altijd van. Oh, als we maar zijn voor elkaar, beste vrienden. Straks gaat mijn neus in jouw muzikale verleden. Maar eerst bij Bart eens checken hoe het met de rest van de wereld gaat.
1: Goedenavond. De Socialistische Vakbond bij de VRT is razend omdat ons land meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Ze vinden het niet kunnen dat ons land op hetzelfde podium gaat staan als Israël. De vakbond zal er alles aan doen om te verhinderen dat het Eurovisie Songfestival op het scherm komt. Ons land stuurt een maanrover naar de maan, een wagentje om over het maanoppervlak te rijden. Die zal meevliegen met een maanmissie van Amazon-baas Jeff Bezos. De Belgische maanrover zal de Zuidpool van de maan verkennen. En de Red Dragons zijn uitgeschakeld op het Europees kampioenschap volleybal. Ze verloren in de kwartfinale van Slovenië met 3-1. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken en droog bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
0: Ja, zometeen nog een onverwachte comeback in de muziek. Waar ik een vraag over heb voor jou. Maar eerst eens kijken wat er onderweg gebeurt. Ja, het is eigenlijk super chill op dit moment. Er zijn nog een paar plekjes waar je 5 minuten of meer verliest. Maar dat is eigenlijk bijna het vermelden niet waard. Heel normaal op de Antwerpse ring richting Nederland. Vanaf Antwerpen Centrum tot Borgerhout, 9 minuutjes. E40 naar Brussel, vanaf Everen tot de Kortenberglaan, 8 minuten. De Brusselse buitenring van Grimberg tot Wemmel, 8 minuten. En de ring rond Gent richting Meelbeke, vanaf Evergem tot de Brugsevaart, 6 minuten. Of hij voor ervaren filerijders wil dat dus zeggen. YOLO!

0: Nick Carter en de rest van zijn vrienden, speciaal voor mijn verjaardag. Backstreet's back. The Backstreet Boys, everybody.
1: 11 minuten, eerlijk.
0: Ah, er is niet alleen Clouseau die vandaag hun grote retour naar de allergrootste podia van de wereld hebben aangekondigd, want ze gaan in het Koning Boudewijn Stadion optreden en we mogen met z'n allen komen kijken. Ticketverkoop vanaf volgende week, daar hoor je zeker nog meer over hier bij Joe. Er is nog een andere comeback in de muziek. Namelijk die van de CD. Ja, dat heb je goed gehoord. De CD is terug. Voor de Gen Z-luisteraars onder ons, CD's, dat is eigenlijk een klein beetje als een... ja, hoe moet je dat nu eigenlijk zeggen? Zo'n cassetje van vroeger? Nee. LP, ooit gekend? Nee, ook niet. Ja, de CD is een plat, glimmend schijfje. En als je dat in het juiste gleufje stak, dan kwam daar muziek uit. Voilà, zo simpel is het eigenlijk. Volgens een Amerikaans onderzoek is de CD-verkoop in de Verenigde Staten, waar ze helemaal loco zijn, maar ja, dit zijn hun cijfers, in de eerste helft van dit jaar, 2026, met, hou je vast, 16% teruggestegen. Dus van een uitgestorven geluidsdrager. Dat zou deels te danken zijn aan een CD van BTS. BTS liever, het bestverkopende album van het jaar tot nu toe. Arirang heet dat. Maar ook aan het feit dat millennials en Gen Z'ers opnieuw fysieke media willen. En voor hen zijn fysieke media, hou je vast, niet vinylplaten, maar dus die goede oude CD van vroeger. Dus, dat flitste mij natuurlijk meteen terug naar mijn eigen kindertijd, want ik ben een 90s kid dan opgegroeid. Ik heb die cd nog weten ontstaan, die allereerste cd-speler. Oeh. Wij waren bakkers thuis, alleen mijn vader was de bakker. En die spaarde punten bij de groothandel van de Bloem. En met die punten kon je dan een cd-speler krijgen. Zo'n heel brakke cd-speler die 20 jaar is meegegaan. Maar dat was, oh, goud toen dat ding bij ons binnenkwam. En toen heb ik dus mijn allereerste cd ook meteen van mijn ouders gekregen. Mijn eerste eigen cd. Ik ga straks onthullen wat dat was en het is niet wat jij denkt dat het is. Nee, dat ook niet. En ook niet het volgende wat je denkt. Het gaat iets zijn wat je niet kan denken over mij, denk ik. Mijn allereerste cd ga ik zo meteen onthullen, maar wat was de jouwe? Wat was het allereerste album of de allereerste single die jij ooit op cd hebt gekregen of gekocht? En wanneer was dat? Dat kan ook heel recent geweest zijn, bijvoorbeeld. En waarom die precies? Laat het mij even weten in de Joe-app. Je moet dus 11 minuten lang eerlijk zijn. Tot 7:10 mag jij dus niet meer liegen.
2: Vervangt. Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Ons dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
11: Zeg, steniel of toch barbecue straks?
10: Je familiefoto's?
11: Max, alsjeblieft, het is wel broek teruggaan.
10: De buren?
12: Zeg, is dat een hert?
13: Nee, dat is een everzwijn.
10: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
14: Ah, ik ben het beu!
15: Oei.
14: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
15: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
14: Ja, en hoe verder, liever?
15: Ver genoeg, maar niet te ver.
14: Ah ja, voor de kinderen.
15: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
16: Da, Simo!
12: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
13: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: De Keunink. De slimme kijk op ramen.
17: Slim? Waar is daar nu slim aan?
16: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
17: Huh?
16: Met ramen van de Keunink kiest je slim.
17: Hoe?
16: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
17: Dat is inderdaad slim.
16: Ja, hè?
17: Laat nog eens horen.
16: De Keunink. De slimme kijk op ramen.

0: Dat is de muziek waar ik mee ben opgegroeid. 87, Genesis, Land of Confusion. Dat beschrijft eigenlijk heel goed ongeveer hoe dit programma meestal gaat.
1: Ik kan dat beamen.
0: Ja, confusion in the land. Het was een machtige verjaardag. Ik heb mijn buik vol mogen eten met Tom Poesen, waar Harry Styles op geprint stond in zijn roze tutu.
1: Dus je hebt in Harry Styles mogen bijten?
0: Ik heb aan Harry Styles gelikt, eigenlijk. Het is gebeurd. Ik heb vinyl gekregen van mijn collega's. Ik heb bowling sokken gekregen van mijn collega's. Ik heb heel veel warme knuffels en wensen gekregen. Ook van jullie allemaal in de Joe. Waarvoor dank. Heb jij al aan mijn verjaardagstractatie gezeten?
1: Wat denk je nu zelf?
0: Ja, dus nog altijd
1: Ferrero Rochers.
0: Ja, ik had misschien iets te veel mee.
1: Er zijn nooit genoeg Ferrero Rochers.
0: Ja, dan kunnen Sven en Anke er morgenochtend nog van genieten.
1: Dat denk ik niet, na deze avond.
0: Grote plannen bij Stijn Smet. Benieuwd hoe dat, hoe hij zijn buikloop na 9 uur gaat opvangen in zijn programma. Maar nu, de vraag der vragen. Wat was jouw allereerste CD?
2: 11 minuten eerlijk.
0: Aha. Je moest daar 11 minuten eerlijk over zijn. Ik ben heel benieuwd naar de jouwe eigenlijk, Stijn.
1: Moet ik het nu al verklappen?
0: Ja, allereerst het album of singeltje. Nee, we zullen eerst een paar van de luisteraars overlopen. Ja. We gaan eens kijken. Dat is omdat de cd-verkoop dus gestegen is. De eerste helft van 2026 zijn er in Amerika 16% meer cd's.
1: Dus het is toch nog goed dat ik mijn hele collectie gehouden heb.
0: Ja, ik denk nu, shit, ik moet terug naar het containerpark en zeggen, gasten, hebben jullie dat nog? bij Inte was het tophits 1999, volume 2. Want ik was fan van de Poco Loco Gang.
1: Oh.
0: Dat waren tijden, Inte en ik, wij zijn van dezelfde generatie, dat is duidelijk. Bij Kelly was het allereerste album van Britney Spears. Ook eind jaren 90 is dat. Amelie, Kinderen voor Kinderen, CD 9. Oh, zou daar deze nog bestaan hebben? Peter schaamt zich voor zijn eerste cd, maar dat is toch niet nodig? Ja, het is nu rustig. Rustig, kinderen, het is goed. Er luisteren kinderen, hè. Peter zegt, mijn eerste cd was No More Boleros van Gerard Joling. Hoe gênant nu. Dat nummer wordt zelfs nooit meer gedraaid op de radio. Huh, wat, Peter? No More Boleros. Ik wist oprecht niet dat dit Gerard Joling was, sorry.
1: Ah, jawel.
0: Ik ken dat
1: zeker
0: nummer, maar ik wist niet.
1: No More Boleros.
0: Is dat daarom dat die mens bekend is?
1: Ik denk dat dat zijn eerste hit was. Dat of een ander.
0: Peter. Ik vind, we zijn hem kwijt, dames en heren. Ik vind dat helemaal niks om je voor te schamen. Ik vind dat echt heel schoon. Tanja, haar eerste CD was van Toast. Die van Chris was iets helemaal anders.

0: Vader Abraham. Dat was Chris' eerste cd. Die van Brenda was Shut Up en...
1: Sleep With Me?
2: Shut up and sleep with me, come on.
0: Die heb ik ook gehad. Op een verzameld cd.
1: Die stond ook op top hits, volgens mij.
0: Goed, hè.
1: Hitbox.
0: Sleep With Sebastian. Waar wij naar mochten luisteren, was het eigenlijk toen niet normaal. Wij hadden geen idee wat dat betekende. Onze ouders konden ook geen Engels, dat was wel duidelijk. Annelies die zegt, het was in 1994. Ik was 12 met mijn communicentjes een cd-speler gekocht. En een cd met sprookjes. Want was ik nog heerlijk naïef en jong. En dan is er... Geert die zegt, de allereerste gezamenlijke aankoop met mijn lief toen, we zijn nu 37 jaar getrouwd, het eerste wat ze kochten was een Sony cd-speler om aan te sluiten op de stereotoren bij haar thuis. Zalig. In 1988 al, die waren er vroeg bij.
1: Die waren er heel vroeg bij.
0: Onze eerste cd was de Best Of van Orchestral Maneuvers in the Dark. Ondertussen hebben we kasten vol cd's die stof liggen te vergaren.
1: Ja, maar join the club.
0: Bij jou, Geert.
1: Join the club.
0: Ik heb ze nog één bak in de...
1: Nee, ik heb ze nog allemaal.
0: Ah, echt? Ja. Waar steek jij dat? En mag dat zomaar
1: ik
0: van je
1: lief? Ik heb een kamer vol cd's.
0: Dat is akelig. Ja, wat doe je dan in die kamer? Zo af en toe is stof afdoen.
1: Ja, inderdaad. Want stof
3: staan daar, want ik heb niet eens een cd-speler meer.
0: Oké, we noteren. Wanneer ben jij jarig?
1: 3 november.
0: Oké, weet je wat... Dat is niet lang meer. Weet je wat mijn allereerste cd ooit was? Raad eens één keer. Zo, jonge Tom.
1: Backstreet Boys. 12,
0: ja. Nee, Guess

0: Met een D.
1: Blanchard.
0: Blanchard.
1: Blanchard. Nee, ja. Het systeem zegt nee, sorry.
0: Nee, klopt.
1: Het systeem
0: zegt ja, dat is een heel rare keuze.
1: Ja, maar dat is zo geloofwaardig. Jij werkte toch voor TMF? Wat is er misgegaan?
0: Ik werkte toen nog niet voor TMF. Ja. Nee, ja, dat was toevallig. Stond daar een nummer op dat ik graag hoorde. En dus in die tijd kocht je dan gewoon de hele cd.
1: Ah ja, dat moest ook. Ja, je kon niet kiezen. Ja, ja, luister daar maar eens naar, kinderen. Dat was niet van op Spotify. Zo maar, ah, dit vind ik leuk, dit vind ik niet leuk. Nee.
0: En dan de tweede was Army of Lovers.
1: Ah, goed wel. Ja, onze smaak is toch bij ons allebei nog goed gekomen. Merci, merci om er zo goed te zijn vandaag. Veel plezier met Stijn Smeets.
2: Dit is Joe.
3: Met Tom de Kok.
1: Toch een plaat als een ander?
0: Heerlijk.
1: Het is mijn verjaardag, ik draai wat ik wil.
0: Doe maar. Is het al 7 uur?
1: Allee, sst, zwijg nu even. Het refrein komt.
0: Dat is waar.
1: Wat was dit? Ah, dit is de lente. Wil je de herfst ook even?
0: Graag.
1: Nee, we gaan het laten.
2: Dit is Joe.
3: Met Tom de Kok.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Het is exact 7 uur. Joe Nieuws krijg je van Bart Beekhaart.
2: Goedenavond. De ACOD wil de uitzending van het Eurovisie Songfestival tegenhouden. De eerste Belgische maanrover is voorgesteld en einde EK voor de Red Dragons. De socialistische vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knoop vanmiddag doorgehakt.

0: Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Je hoort Wies de Scheemaker van de ACOD.
1: Ja, het behoort tot de ethiek van een openbare omroep om er alles aan te doen om de mensenrechten te laten gelden. En toch staan ze dan op hetzelfde podium als de staat Israël die een genocide pleegt. We denken dat de meerderheid van het VRT-personeel niet achter deze beslissing staat. En dat we dus in actie moeten komen en ervoor zorgen dat het niet wordt uitgezonden.
0: Hoe ze dat van plan zijn, gaan ze de komende weken en maanden bekijken. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet die meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos. Wetenschapsexpert Martijn Peters weet wat het gaat doen.
2: Je hebt daar natuurlijk 2 verschillende aspecten. Het wetenschappelijk aspect, de maan kan ons heel veel leren over het ontstaan van het zonnestelsel, het ontstaan van de aarde. Maar een heel belangrijke factor is... Ja, we willen allemaal ons permanent gaan vestigen op de maan. En ja, dan moet je natuurlijk heel veel onderzoek daar gaan doen. En die rovers die zijn daar het ideale platform voor.
0: Onze Belgische volleybalmannen zijn uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken en droog bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
3: Een zeer rustige avondspits op deze woensdagavond. Ik heb maar 1 file, die staat op de Brusselse buitenring tussen Stroombeek, Bever en Jette. Daar komen er 6 minuten bij.
4: Dit is Joe
5: met Stijn Smits.
3: Ja, met Stijn Smets, maar ook met een heleboel prijzen. Want naast filmtickets heb ik vandaag ook een heel mooi boek over Vlaamse liedjes in de aanbieding.

I Lie to You. Ik zou niet weten waarom, dus ik ga je heel oprecht vertellen dat je avond bij Joe heel vertrouwd zal klinken vandaag. Met een One Hit Wonder Battle, met een hitlijst uit het verleden, met popnieuws en dus ook met leuke prijzen. En morgen, dan heeft Tom 's avonds ook een leuke prijs, namelijk het eerste dubbelticket voor het concert van Ronan Keating. Op 7 september is dat volgend jaar in de Lotto Arena in Antwerpen. Dus nog voor de voorverkoop begint, nu vrijdag, kun jij hier bij Joe, bij Tom, al een ticket winnen. Hij komt eraan, die Ronan Keating, na deze van Blondie. Dit is Atomic. Goedenavond.

Ronan Keating. Nu vrijdag om 10 uur start de voorverkoop van zijn concert op 7 september volgend jaar in de AFAS, in de Lotto Arena beter in Antwerpen. Tickets komen via fkpscorpio.be of gewoon via de site van de Lotto Arena. Maar bij Joe kun je dus als eerste al een plekje bemachtigen. Morgenavond bij Tom of vrijdagochtend bij Sven en Anke. En nu haal ik een taartje boven, want er is er eentje jarig. Hoera, hoera, dat kun je wel zien. Dat is Bruce Springsteen. De Bos, die wordt er 77 vandaag. Dit is ze met Hungry Heart.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Code Yellow!
5: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh,
6: oei.
4: Mijn enkel.
6: Schat, ça va?
4: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
14: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
17: Profel.
18: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Profiteer nu van speciale condities.

0: Voilà, ik moet dus geen date meer zoeken. Dat is bij deze geregeld. I'm your baby tonight, zingt Whitney Houston.
1: Movie Match.
0: En nu gaan we weer surfen op een tsunami van popcorn. Want het is weer Movie Match. Jouw kans om elke dag 4 filmtickets te winnen. Hoe? Wel, dat is echt easy peasy. Ga zo meteen een nummer spelen dat gebruikt is in een film. En als jij weet welke film dat is, stuur me dan het antwoord in de Joe-app. En ik kan nu al voorspellen dat ik een aantal foute antwoorden ga binnenkrijgen. Maar ik ben streng en rechtvaardig, dus ik moet het juiste antwoord hebben. In welke film zat dit nummer?
1: Action! Movie Match.

0: Huey Lewis en the News en Hip to be Square, dat zat in een film en ik wilde graag weten welke film dat dan precies was. Want dat is het opzet van dit spelletje. Kaatje, die wist dat. Goedenavond Kaatje, wat had je gestuurd in de app?
1: Goedenavond, American Psycho.
0: Ja, American Psycho uit 2000 met onder andere Christian Bale en Jared Leto. Kaatje, je bent stiekem aan het sturen met Joe, want je was iets anders aan het doen, hè?
1: Ja, ik was aan het studeren.
0: Welk vak moet je blokken vandaag?
1: Frans.
0: Oeh, la la la la la la. En gaat het een beetje? Vlot het?
1: Oui, oui.
0: Oké, 10 op 10. Hey Kaatje, ik weet niet of ze Franse films spelen op dit moment in de bioscoop. Het zal ongetwijfeld wel, maar je kunt die dan gebruiken, want je krijgt 4 filmtickets van ons. Ben je er blij mee?
1: Heel blij, dankjewel.
0: Voilà, je kunt ze helemaal alleen opsoeperen of je kunt een vriend of een vriendin meepakken of je ouders. Je mag helemaal zelf kiezen.
1: Ja, super.
0: Allright, veel plezier. Dag Kaatje en nog goed studeren, hè.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Ja, dag.
0: Even kijken of er nog verkeer is op de weg. Nee, dat is goed nieuws. Er is helemaal niks meer, dus dan gaat het vlot. Zo heb ik dat graag. Stijn Smits.

Bruno Mars kreeg hier bij Joe met Grenades. American Psycho, dat was dus de film die we vandaag zochten. Kaatje, die wist dat. En ik zei dat ik op voorhand al wist dat ik veel foute antwoorden ging binnenkrijgen. En dat was ook effectief zo. Ik kreeg heel vaak ook Back to the Future binnen. Maar dat was een ander nummer natuurlijk van Huey Lewis en the News. Morgen weer nieuwe kansen om filmtickets te winnen. En morgen dan zoeken we een animatiefilm rond wezentjes met... Hoe zullen we het zeggen? Bijzondere kapsels. Dat is voor morgen. Voor nu is het Pac-Man Turner Overdrive.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Kert van Lidl'tjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie...
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Joe Cocker en Jennifer Warnes en Up Where We Belong hier bij Joe. België, dat zat in het nieuws net, zal dus wel naar het Songfestival gaan. Maar zal Spanje terug deelnemen aan het Songfestival of niet? Die vraag is ondertussen zelfs tijdens een parlementaire vergadering besproken. Een geval van staatsbelang dus blijkbaar. Als het van de Spaanse openbare omroep zelf afhangt, stuurt Spanje ook voor de volgende editie haar kat. Su gato in dit geval dan. Dit is nog eens de winnares van 19...

dat heerlijke, diepe baslijntje dat in 99 nog eens werd gerecycleerd door Madison Avenue voor Don't Call Me Baby. Maar qua la idea van Pino Danjo. Pino Danjo, dan moet ik altijd aan Sesamstraat denken. Ja, Pino, ik kan er ook niet aan doen. Over Sesamstraat gesproken, wist je dat de man die de stem van Bert doet zijn microfoon aan de haak gaat hangen? Eerder dit jaar overleed al de man die de stem van Ernie deed en nu er dan toch een nieuwe Ernie moet komen, kan er maar beter ook een nieuwe Bert komen, zo redeneert Paul Hamen, de man die Bert inspreekt. Maroon 5 krijg je nu bij Joe met This Love.

0: Thousand Hey Little Girl. En deze van Keen krijg je ook nog te horen. Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Het is net 8 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Bart Beekhaart.
2: Goedenavond. Is een verdachte opgepakt na een schietpartij in Lebbeke. Over 3 jaar rijdt er een Belgische maanrover over het maanoppervlak. Een einde EK voor de Red Dragons. Parket van Oost-Vlaanderen heeft een man van 22 opgepakt in het onderzoek naar een schietincident in Lebbeke afgelopen weekend. Een jongen van 18 werd 2 keer in de rug geschoten door iemand die hij passeerde met zijn bromfiets. Wat de aanleiding van de schietpartij is, is onduidelijk. Ook de rol van de jongeman van 22 kennen we voorlopig niet. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet hij meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos. Wetenschapsexpert Martijn Peters weet wat het dan gaat doen.
3: Je hebt daar natuurlijk 2 verschillende aspecten. Het wetenschappelijk aspect, de maan kan ons heel veel

0: over het ontstaan van het zonnestelsel, het ontstaan van de aarde. Maar een heel belangrijke factor is, ja, we willen allemaal ons permanent gaan vestigen op de maan. En ja, dan moet je natuurlijk heel veel onderzoek daar gaan doen. En die rovers die zijn daar het ideale platform voor.
1: Onze Belgische volleybalmannen gaan niet door naar de halve finale op het EK. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Ze doen wel beter dan het vorige EK in 2023. Toen gingen ze eruit in de achtste finales. Slovenië neemt het in de halve finale op tegen regerend Europees kampioen Polen. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken en droog bij maximaal tot 19 graden. De volgende dagen mooi nazomerweer bij maximaal tot 23 graden.
2: Dit is Joe
3: met Stijn Smits.
4: Straks weer een nieuwe strijd tussen twee eendagsvliegen. Het zijn deze keer One Hit Wonders met een Eurovision verleden.

Je hebt hits en je hebt superhits. Dit is er zo eentje. Superfreak van Rick James. Zeg, zo meteen trek ik weer een nieuw blik Joe Popnieuws open met daarin deze keer nieuws over het Eurovisie Songfestival. En nee, het gaat niet over België. Ik heb ook nieuws over de vermoorde rapper Tupac Shakur. En je kunt nog een mooi boek winnen over 101 Vlaamse liedjes en het verhaal daarachter. Dat is dus allemaal voor straks. Eerst krijg je nog deze van Keen.

0: Ja, zo van die nummers die je niet zo heel vaak meer hoort, die komen in de avond wel degelijk nog langs hier bij Joe. Icehouse en Hey Little Girl.
1: Joe Popnieuws.
0: Het is woensdag 23 september. Dit is het Joe Pop nieuws met verrassend Eurovisie nieuws uit Nederland. Een documentaire over Tupac Shakur en heel straf nieuws van Chris en Koen van Clouseau.
1: Joe Pop nieuws.
0: Clouseau wordt namelijk de eerste Belgische band ooit in het Koning Boudewijn Stadion. Op 4 augustus 2027 spelen Koen en Chris voor meer dan 55.000 fans in Brussel. Als je toevallig je vakantie al hebt ingepland voor die periode, ja, verzet die dan toch maar even, want daar wil je echt wel bij zijn. Deze ochtend kwamen Koen en Chris langs bij Sven hier in de Joe Studio om te vertellen over dat grote plan.
2: We hebben zo vaak in Sportpaleis gespeeld, niet dat dat niet leuk is. Integendeel, Sportpaleis is fantastisch. Maar je wil toch ook niet, het is niet omdat, ik ben nu al 60 Koen bijna, het is niet omdat je al een klein beetje op leeftijd komt, dat je moet niks nieuws meer willen doen of zo. Wij willen altijd verder kijken en denken van oké, waar kunnen we onszelf nog eens mee uitdagen, om een zeer vervelend woord te gebruiken. Maar dat is het wel, het is echt heel lang geleden dat wij zo excited zijn geweest over een idee. Ik zeg het, wij zweven ergens tussen geweldige euforie en ook het een heel klein beetje in onze broek doet.
0: Ja, 55.000 man, ik snap dat je daarvoor een klein beetje in de broek doet. De ticketverkoop start volgende woensdag om 10 uur. Verrassende wendingen rond het Eurovisie Songfestival vandaag. Niet alleen ons land zal deelnemen, ook Nederland doet volgend jaar toch opnieuw mee. Eerder besloot Avro Tros, een van de zenders uit het Nederlandse omroepbestel, om zich terug te trekken. Maar de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname kwam daarna terecht bij de NPO. En die heeft nu beslist dat Nederland vanaf 2027 toch opnieuw een inzending stuurt. Wie Nederland gaat vertegenwoordigen, dat is nog niet bekend. Het Songfestival van 2027 vindt plaats in Burgas in Bulgarije, met de finale op 15 mei. That's just the way it is. En nog nieuws voor de fans van Tupac Shakur. Er komt een nieuwe documentaire over het proces rond zijn moord. De documentaire volgt het proces tegen Dwayne Davis, die eind augustus schuldig werd bevonden aan het organiseren van de moord op Tupac Shakur in 96. De makers die krijgen onder meer toegang tot mensen uit de entourage van Tupac en zijn familie, dus dat wordt interessant. De documentaire zal dit jaar nog worden uitgezonden in de USA, of en wanneer die ook bij ons te zien zal zijn, dat is nog niet duidelijk. En dan sluiten we Joe Popnieuws vandaag nog af met een leuke prijs. Vorige week werd het Groot Vlaams Liedboek officieel voorgesteld. Het is een heel mooi en ook dik boek van een Nederlandse schrijver die zich heeft verdiept in 101 legendarische Vlaamse liedjes. Daarvoor heeft hij muzikanten, producers en artiesten geïnterviewd. Dat gaat dan bijvoorbeeld om Madame met een bontjas van Urbanus, maar ook Ik wil je van de Kreuners dus en Goud van Bazaar. Ook Bart Peters zit erin met Brood voor morgen vroeg. Ik heb 3 exemplaren van dat boek om uit te delen, van het Groot Vlaams Liedboek dus. En je kunt er eentje winnen als je mij kan vertellen hoe de band van Bart Peters heette, waarin onder andere ook Ronnie Mossuze en zijn helaas overleden broer Robert Mossuze in zaten. Hoe heette die band van Bart Peters? Stuur het me door in de Joe-app en dan win jij misschien zo'n exemplaar van het Groot Vlaams Liedboek.
1: Joe Popnieuws.
3: Good times, great music.

0: Hey, doen, this is Ronan Keating.
1: Joe nodigt je uit voor het concert van Ronan Keating. Volgend jaar op 7 september in de Lotto Arena. Win tickets voor Ronan Keating Live. Morgenmiddag vanaf 4 uur bij Tom de Kok.
2: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

Hello en Mr. Blue Sky. Een van die 100 songs die de top van de Joe Top 2000 hebben gehaald op 95 vorig jaar. Wat het dit jaar zal worden, dat ligt weer in jullie handen. Vanaf vrijdag, nu vrijdag, kun je stemmen op de Joe Top 2000. Dus je kunt al eens nadenken over welke platen je in je toplijstje wil zetten. Je kunt tot 10 verschillende songs kiezen vanaf vrijdag. Ik moet de winnaars nog meegeven van dat groot Vlaams hitboek. The Radios was het juiste antwoord. Kreeg ook vaak Clément Peres Exposition binnen. Ja, daar zaten Bart en Ronnie ook in, maar Robert niet. En die had ik natuurlijk wel opzettelijk vermeld, zodat er maar één juist antwoord kon zijn. Bram Lambrechten, Laken, Jessica Martens uit Maldegem en Ruben Achten uit Maasmechelen, die winnen een exemplaar.

Suicide Blonde van INXS. Bernard, die kwam in de app nog even terug over op de top 2000 waar ik het net over had. Hij denkt dat Dolly Parton en Bonnie Tyler dit jaar enorm zullen stijgen. Ja, dat zou wel eens heel goed kunnen, Bernard. Maar goed, zover zijn we nog niet, want de stemming is nog niet open. Dat is pas vanaf vrijdag. Het is vandaag ook alweer een hele tijd geleden, namelijk 22 jaar geleden, dat een van de meest bekende stemmen van Nederland overleed. André Hazes, een hartstilstand, werd de koning van de smartlap toen. Fataal. Zij gelooft in mij.

zou er ondertussen 75 zijn, maar op 23 september 2004 ruilde hij dus het tijdelijke voor het eeuwige. André Hazes, die kreeg hem hier bij Joe als eerbetoon nog eens met Zij gelooft in mij. Zometeen doen we weer van One Hit Wonder Battle. Dan is het weer aan jullie om te bepalen wat er straks te horen zal zijn. Op Joe, eerst Culture Club.

0: Deze week in Date Night.
1: Jouw definitie van de liefde. Liefde is...
2: Luister naar je vrouw.
0: Date Night. Tess op date met Nouria uit Blind Getrouwd.
1: Je bent een verpleegster.
2: Ja.
1: Dat kan wel iets doen met een man.
2: Zeker.
1: Maar hij heeft ook af en toe eens een pijntje.
2: Heeft hij dan niet? We gaan ervoor zorgen dat hij het heeft.
0: Date Night met Tess Goossens en Nouria uit Blind Getrouwd. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.

0: Lang voor Will Smith kwam aandraven met The Man in Black, was er al eentje. The one and only, the original, Roy Orbison. And you got it.
1: One hit wonder battle.
0: En nu doen we weer het WK eendags vliegen. Al zijn er maar twee kandidaten om dit WK te winnen vandaag. Nu ja, misschien moeten we er ook een EK van maken in plaats van een WK. Want beide kandidaten komen vandaag uit het Eurovisie Songfestival, waar dus vandaag wel wat nieuws viel te rapen. België die weer meedoen. En ook Nederland die opnieuw van de partij zijn. In de Joe-app zie je bovenaan een poll staan met daarin de twee kandidaten. En het enige wat jij moet doen is dus je vinger bewegen naar je favoriet. Die even aantikken en met voldoende stemmen, dan wint hij misschien en dan draai ik hem straks. Zo simpel is het. Vandaag heb je de keuze tussen deze twee. Plezant nummerke van Jesse Matador. Eigenlijk heet die Jesse Matador Jesse Kimbangi. En in 2010 was dit de inzending voor Frankrijk voor het Songfestival. Hij werd pas 12e. Straf toch, hè? Maar het werd bij ons wel een hele grote hit. Allez, hola, olé. Kun je voor stemmen? Maar dat kun je ook voor deze. Want deze werd niet 12e, maar 1e in 2005 was dat, toen het circus plaatsvond in Kiev in Oekraïne. En ze won dan wel, deze Helena Paparizou, voor Griekenland. Maar eigenlijk is ze geboren in Zweden. Weliswaar met Griekse roots. Voor welke gaan jullie? Jesse Matador, Allé Ola Olé of Helena Paparizou? En My Number One. Het gaat spannend worden. Ik zie het nu al. De Joe-app, daar

Soulsister, dat we die nooit niet naar het Songfestival hebben gestuurd. Maar ja, toen mocht dat natuurlijk nog niet in het Engels. The Way to Your Heart kreeg je nog eens. In de Joe-app stonden twee eendagsvliegen lijnrecht tegenover elkaar. Eendagsvliegen met een Eurovisie-geschiedenis. Jesse Matador, die ooit voor Frankrijk naar het Songfestival trok met Allez, Ola, Olé. En Elena Paparizou, die hetzelfde deed, maar dan voor Griekenland. En dan ook nog eens won met My Number One. Maar wint ze hier vandaag ook? Dat is de vraag. 68% haalde de winnaar binnen, 32% de verliezer. Dus dat is toch redelijk duidelijk welke plaat jullie hart sneller deed slaan. Is Jesse Matador of is het Elena Paparizou? We gaan eens luisteren. Dit lijken me Griekse gitaartjes. Elena.

0: Bijna 9 uur Joe Nieuws krijg je van Bart Beekhaart.
1: Goedenavond. Regeringspartijen pleiten voor energiesteun. De politie neemt illegale vapes in beslag. En de OHL-vrouwen spelen gelijk tegen AS Roma. 4 van de 5 partijen in de federale regering willen extra energiesteun. Alleen de N-VA van premier De Wever ligt dwars. Omdat er geen geld voor is, klinkt het daar. MR pleit voor de zogenaamde omgekeerde kliquet. Dat betekent dat de accijnzen dalen als de prijs stijgt. Maar volgens Vooruit schiet dat mechanisme te laat in gang. Parlementslid Oscar Seuntjens.
2: Pas wanneer de prijs 100 euro per megawattuur is, wij willen die verlagen naar 75 euro per megawattuur. Waarom? Dat is ongeveer het dubbele van een normale energieprijs. En wij vinden dat op zo'n moment een overheid mensen hun kooprecht moet beschermen.
1: Deze maand werd er trouwens al voor 22% minder diesel getankt door de hoge prijzen. Vanaf morgen daalt de dieselprijs wel een beetje. De politie heeft meer dan 2300 illegale vapes in beslag genomen tijdens een gerichte actie in Lanaken en Maasmechelen in Limburg. Ze controleerden verschillende dag- en nachtwinkels. Daarnaast werden ook nog illegale sigaretten, cannabisvermalers en illegale medicatie aangetroffen. De uitbaters kregen een PV en moeten het binnenkort komen uitleggen bij de politie. In de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven in hun eerste wedstrijd van de competitiefase gelijk gespeeld. Het werd 0-0 thuis tegen AS Roma. Volgende week moet OHL naar PSG. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar komt er mist op zetten. Morgen veel zon, af en toe wolken bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
0: Eén file op dit moment nog in ons land. Die staat op de A12 richting Brussel. Tussen Aartselaar en Boom moet je er 8 minuten bij rekenen.
3: Dit is Joe
4: met Stijn Smits.
0: Het hitarchief dat brengt ons straks naar 1981. Dan gaan we eens luisteren wie er toen...

Go On wel heel letterlijk nam. Want ondanks het feit dat hun drummer nog maar net overleden is, toeren die gasten gewoon verder. Je krijgt ze nog eens met Gimme All Your Lovin'. En nu dan weer een man die vorig jaar 8 noteringen in de Joe Top 2000 kon verzilveren. Bob Marley. Dat is mooi. 8 keer, maar geen record, want dat stond vorig jaar op naam van Michael Jackson. Die stond 25 keer in de Joe Top 2000 en dan ook nog eens 3 keer met de Jacksons, dus 28 eigenlijk. Maar goed, 8 keer is ook alles behalve slecht. No woman, no cry.

Zometeen vliegen we samen naar 1981 voor het Hitarchief. Dat was het jaar waarin een verzameling Belgische stripfiguurtjes een eigen animatiereeks kregen. Gemaakt door een grote Amerikaanse studio, Hanna-Barbera. Quizvraag van de dag: welke wezentjes waren dat?

0: neerbuigend een popprinsesje genoemd. Maar wat een hits had hij eigenlijk toch? Hè? Britney Spears, You Drive Me Crazy.
1: Het hitarchief.
0: En nu zetten we onze versnelling weer even in achteruit. Behoorlijk in achteruit, want we gaan naar 1981, 45 jaar terug in de tijd. 1981, dat was het jaar waarin Prins Charles en Lady Di in het huwelijksbootje stapten. En in 96 stapten ze er weer uit. Enfin, ze zaten al een tijdje op andere boten in die tijd, maar in 96 werd het officieel. En 81 was ook het jaar waarin de tekenfilmreeks van de Smurfen

0: strips die waren er al en ook een paar kortere dekenfilmpjes, maar een echt grote volwaardige reeks die kwam er pas in 1981. En hoe zag de nazomer van 81 er muzikaal uit? Wel, zo.
1: Nummer 3.
0: Dat waren zo nog de uitlopers van de disco-sound. Lime en Your Love zetten toen de dansvloeren nog in vuur en vlam.
1: Nummer 2.
0: Het was een nevenprojectje van een paar leden van de Talking Heads Tom Tom Club. Blijft toch een speciaal nummerke, deze Wordy Rapping Hood. Maar ze haalden er wel de nummer 2 mee in 1981. En dan nog de...
1: Nummer 1.
0: Die eerste plaats was toen voor Michael Jackson. Toen in 81 was hij nog compleet. Ik bedoel daarmee, toen had hij nog een echte neus en echt haar. Al is wat, het was nog de Michael Jackson full option.

0: Joe, dat is hit na hit en classic na classic. Zo hebben wij dat graag. Desireless kreeg je nog eens met Voyage, Voyage. Eén file staat er op dit moment nog op onze snelwegen. Die kom je tegen op de A12 richting Brussel. Ter hoogte van Boom moet je er 7 minuten bij rekenen.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: Je moet altijd in schoonheid eindigen, dat is een bekend gezegde. Wij in de Kempen hebben dat omgevormd tot de beste zijn de beste. Ik ben eens op zoek naar de ideale song om vanavond af te sluiten, zo vlak voor het nieuws van 10. Wat mag dat zijn voor jou? Je kunt als inspiratie bijvoorbeeld de top 2000 er eens bij nemen. Ik zie bijvoorbeeld... De Roos van Anne Christie, dat is een hele mooie. Of iets stevigers, Alice Cooper met Poison. Of ook een hele mooie Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Het mag dus eender wat zijn, laat dat duidelijk wezen. Suggesties voor de les te zenden.

0: My Baby. Ik had suggesties gevraagd om te draaien zo vlak voor het nieuws van 10. En ik heb er heel wat fijne dingen binnengekregen. Wat zou je ervan denken als we de jaren 80 weer helemaal terugbrachten? Sven uit Hammen die vond dat alvast een goed idee en die stelde deze voor Taylor Dane en Tell It To My Heart. Tim uit Poelkapelle stelde deze voor. Maar is Too Tight To Mention van Simply Red, zeker nu nonkel Donald weer goed bezig is in Iran en de brandstofprijzen maar blijven stijgen. Ja, Tim, daar heb je een punt. Goeie plaat, pak hem mee misschien. Zet hem op de lijst alvast. Stefan uit Tornhout beter stuurde Laat het gras maar groeien van Sanneke Goris. En wel omwille van het feit dat het herfst is en we dan eindelijk het gras minder moeten afrijden. Daar heb je helemaal gelijk in, Stefan. Leuke plaat, dus die zet ik ook bij aan de lijst. In Langemark, Poelkapelle, bij Heidi is er een huiselijke crisis aan de gang volgens mij. Want zij stuurt graag R.E.M. It's the end of the world as we know it voor mama. Wanneer blijkt dat er nog een taak moet gemaakt worden woensdag om 9:30 s'avonds. Ja, Heidi, sterkte, sterkte. Wie weet draai ik het nummertje wel.
1: Lieve tijger, ik geef je alles.
0: Mathieu uit Zonnebeek, die is diep gaan graven hoor. Deze fantastische Van Gorky stelde hij voor. Ooit was ik een soldaat. Allemaal heel mooie of goede suggesties die ik straks kan draaien zoals voor het nieuws van 10. Wat gaan we doen? Taylor Dane, die R.E.M. Ik heb al R.E.M. gedraaid, dus dat wordt een beetje moeilijk. Moet ik dan toch maar voor Simply Red gaan? Of voor iets helemaal anders, die Gorky bijvoorbeeld. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar ik heb nog een paar nummertjes om erover na te denken. Onder andere tijdens deze Indie.

En dan denk je vaak, Owl City was een one-hit wonder, want die scoorde met Fireflies maar één hit. Maar nee dus, er was ook nog een tweede hit die vaak vergeten wordt. Deze Good Time met Carly Rae Jepsen. Ik heb er nog eentje voor de lesters en de beste. En dat is deze prachtige klassieker van

0: 40 jaar ondertussen alweer, maar het blijft staan als een huis. Outfield en Your Love.
1: Joe. De leste zijn de beste.
0: Ik had heel wat fijne suggesties om uit te kiezen voor de leste zijn de beste. De vraag is natuurlijk, voor welke ben ik gegaan? Wel, voor de suggestie van Tim uit Poelkapelle. Goedenavond, Tim.
2: Hey, dag Tim, goedenavond.
0: Wat was jij op deze fijne woensdagavond zo nog allemaal aan het bekokstoven?
2: Het moment van de oproep was onderweg naar huis van bij mijn schoonouders. Een paar kleine materialen gaan ophalen bij mijn schoonvader om te klussen morgen.
0: Oeh, grote plannen. Wat moet er gebeuren, Tim, als ik zo curieus mag zijn?
2: Ik ga een grote plantenbak maken voor mijn vrouw. Die is heel erg bezig met planten en dergelijke.
0: Ah, kijk.
2: En ik ga een grote plantenbak maken om in de tuin te zetten, zodat ze dat van ons kan inzetten naar hartelust.
0: Mooi. Stuur eens een fotootje als het klaar is, Tim.
2: Ik ga dat doen.
0: Zeg,
2: maar vanavond moet je dan verwachten.
0: Ja. Is er nog geld over voor zo'n plantenbak te maken? Want jouw suggestie had een beetje te maken met de duurte van het leven tegenwoordig, hè?
2: Het is het einde van de maand ook bijna. Hè. Mm-hmm. Dat gaat voor iedereen wel nemen tegenwoordig. Nee, dat alles zo duur wordt. Dus toe aan de brandstofpomp. Dus
0: ja. Ja, want je had graag Money's the Tide to Mention van Simply Red gehoord. Die zat in die suggesties. Omwille onder andere van de hoge brandstofprijzen. Heb je een diesel, ja. Tim?
2: Ik rijd met een diesel rond. Ik heb de toelating van mijn werkgever om van thuis uit te werken.
0: Ah, en doe je dat dan ook effectief daarom?
2: Ja.
0: Om wat te besparen?
2: Ja.
0: Oh, kijk.
2: Ja.
0: Wat als je nu zo'n tank
2: gaat vol? Hij zit er ook wel mee in.
0: Ja, dat begrijp ik. Als je nu zo'n tank gaat vol kappen, wat kost dat dan op dit moment? Want ik rij elektrisch, dus ik heb er geen idee van.
2: Hier aan de pomp valt het eigenlijk nog mee. Dus de brandstofprijs van 3,5 euro, dat valt hier nog mee. Mm-hmm. Hier staat die maximum 2,36.
0: Ah ja, oké. Inderdaad.
2: Dus dan valt het al bij al nog mee. En? Maar toch, als ik mijn wagen vol tank, dat is een 70, 75 liter. Dat is een grote tank.
0: Ja, dat is pijnlijk.
2: Dat is een aanslag op je rekening.
0: Ja, zeker. Goed nieuws, morgen gaat er 10 cent af. Tim?
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: maar toch, mijn auto is 3/4 vol. Je blijft staan. Okay.
0: Voilà. Hey, ik zou zeggen, werk nog veel thuis en werk die plantenbak ook af. Doe de groetjes aan je vrouw trouwens ook.
2: Ik ga dat doen.
0: We gaan die draaien, hè? Die plaat voor jou. Geniet ervan. Dag Tim, fijne avond nog.
2: Ja, merci Tim. Bye-bye.
1: Yo, de listen zijn de beste.

0: Het is exact 10:00. Shownieuws krijg je van Bart Beekhaart.
1: Goedenavond. Regeringspartijen pleiten voor energiesteun. In Zwalm zijn leerlingen aangevallen door horenaars. En OHL haalt een punt tegen AS Roma. 4 van de 5 partijen in de federale regering willen extra energiesteun. Alleen de N-VA van premier De Wever ligt dwars, omdat er geen geld voor is, klinkt het daar. MR pleit voor de zogenaamde omgekeerde cliquet. Dat betekent dat de accijnzen dalen als de prijs stijgt. Maar volgens Vooruit schiet dat mechanisme te laat in gang. Parlementslid Oscar Seuntjens.
2: Pas wanneer de prijs 100 euro per megawattuur is, wij willen die verlagen naar 75 euro per megawattuur. Waarom? Dat is ongeveer het dubbele van een normale energieprijs. En wij vinden dat op zo'n moment een overheid mensen hun koopkracht moet beschermen.
1: Deze maand werd er trouwens al voor 22% minder diesel getankt door de hoge prijzen. Vanaf morgen daalt de dieselprijs wel een beetje. In Zwalm in Oost-Vlaanderen zijn een groepje leerlingen en hun leerkracht aangevallen door hoornaars van die grote bijen. Dat gebeurde tijdens een scholenveldloop. 6 leerlingen en een leerkracht werden meermaals gestoken. Eind augustus werden 20 kilometer verderop in Kluisbergen ook al wandelaars en fietsers aangevallen door Aziatische hoornaars. Enkele van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis. In de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven in hun eerste wedstrijd van de competitiefase gelijk gespeeld. Het werd 0-0 thuis tegen AS Roma. In de toegevoegde tijd kreeg AS Roma een strafschop, maar die werd gemist. Volgende week moet OHL naar PSG. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar komt er mist opzetten. Morgen veel zon, af en toe wolken bij maximaal tot 19 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
3: Joe Easy.
4: I've heard people say that too much of anything.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar de VS. Hij gaat er praten met de Amerikaanse president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen, maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken, dat weet Amerika-correspondent Grete Keizer.
2: De minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zei dat het vooral gaat om het openhouden van de communicatielijnen tussen wat Marco Rubio zelf noemde de twee belangrijkste economische en militaire staten van de wereld.
1: Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En niet meer moeten wachten op onderzoeken na die operatie. Je hoort uroloog Edward Lambert.
3: Binnen 10 minuten krijgen we eigenlijk hetzelfde digitale resultaat, waardoor dat de patholoog ons tijdens de operatie kan zeggen alles is volledig verwijderd of niet. Dus als chirurg krijg je een tweede kans. Dus waardoor dat je ook veel dichter tegen de prostaat durft en kan opereren en dus meer zenuwen kan sparen, wat in het voordeel is voor de continentie en de erecties van de patiënt na de operatie.
1: Zo'n scanner is een medische primeur in ons land. En in Berlijn is de luchthaven van Brandenburg 3 kwartier stilgelegd nadat er een drone was opgemerkt. Dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had die drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste drone-meldingen in Duitsland. Dit jaar waren het al zeker 28. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar komt er mist op zetten. Morgen veel zon, af en toe wolken, maxima tot 19 graden. En de dagen nadien zonnig en warmer. Joe Easy.

0: Nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De Chinese president Xi Jinping is aangekomen in de VS. Hij gaat er praten met de Amerikaanse president Trump over onder meer de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we er niet van verwachten, dat weet Amerika-correspondent Grete Keizer.
2: De minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zei dat het vooral gaat om het openhouden van de communicatielijnen tussen wat Marco Rubio zelf noemde de twee belangrijkste economische en militaire staten van de wereld.
1: Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. In Berlijn is de luchthaven Brandenburg 3 kwartier stilgelegd nadat er een drone was opgemerkt. Dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar die drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste drone-meldingen in Duitsland. Dit jaar waren het er al zeker 28. En we moeten AI vertragen. Dat was het betoog van de Oekraïense president Zelensky tijdens de algemene vergadering van de VN. Hij zegt dat AI nu nog een digitaal ding is, maar als alles zo snel blijft evolueren, het ook ingezet zal worden bij oorlogen. En dat het dan niet alleen meer mensen zijn die beslissen wat er op het slagveld gebeurt, maar ook AI. Of dat AI mogelijk ook kernbommen zal kunnen maken. En dat wil hij niet zien gebeuren. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar kan er wel mist komen opzetten. Morgen dan veel zon, af en toe wolken en een graad of 19. En de dagen nadien zonnig en warmer.